0: Een man van heel veel ritme, dat is een ding wat zeker is. Don Omar en een van zijn grote hits, Zumba. Daarmee op ik een nieuwe uur, een nieuwe show, Ambiente Paradise FM, zondagavond Ambiente aan tot 9 uur. Buonanotte, hallo, hallo, hallo, hoe is het ermee? We zijn weer bezig. Jij bij de radio en ik achter de microfoon op. We gaan het gezellig maken in het komende uur met heel veel tropische muziek, zoals gewoonlijk in Ambiente, maar ook natuurlijk zoals altijd ook grote internationale wereldhits. De langste single voor het uur, die hebben we inmiddels achter de rug. Dat was dus die van Don Omar. Voor de rest zijn ze allemaal lekker kort. Dus vanavond alweer kunnen we lekker veel draaien. Het tweede uur gaat dus in. Huppla!
1: It's the weekend. And this is David Arisa.

De zingende schooljuffrouw. Ja, dat was ze namelijk. Ze gaf namelijk les in seksuele voorlichting. En houdt ook heel veel van muziek. Dat hoor je dus duidelijk, hè? Dat was Bombirada. Het eerste blik was ik al gelijk helemaal verliefd. De laatste tijden, moet ik zeggen, horen we minder van haar. Maar misschien onverwacht komt ze toch met een grote hit. Je weet maar nooit, hè? Je luistert naar Ambiente en dit is Paradise FM, het geluid van Curaçao. Voor nu gaan we even naar Aruba, lekker dichtbij. Hier is muziek van John Francis Jacobs. Jaun te amo, het wordt een bayonato.

0: Aún te amo. Als ik zijn stem hoor, denk ik altijd gelijk aan Mark Anthony. Ik weet niet waarom hoor. Maar hij heeft ongeveer een beetje toch wel eenzelfde geluid als Mark Anthony misschien. Nou, het was in ieder geval uit Aruba John Francis Jacobs. Aún te amo.
1: Ambiente.
0: Hou jij van lekkere tropische muziek op dit lekkere warme eiland? Nou, dan zit je in ieder geval helemaal goed op Paradise FM. Zeker op zo'n zondagavond zoals die van vandaag. Wij gaan naar Colombia. Hier is Capo samen met Camilo. Solo ella.

0: Lekker, hè? Dit soort muziek fit altijd, hè? Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Muziek van Capo samen met Camilo, Solo Ella. Capo, die heeft het lied geschreven. De naam Capo, als naam artiest zijnde, hoor je ontzettend veel de laatste tijd. Niet alleen hier op Curaçao, maar overal in het Caribisch gebied en ook een groot gedeelte van Zuid-Amerika. Capo is een artiest dus uit Colombia, 28 jaar. Ik zei dan dus, zijn artiestennaam is dus Capo en zijn officiële naam is Juan David Sepulveda. De naam Capo als artiest zijnde, ja, die naam heeft zijn vader aan hem gegeven. Hij is geboren in Medellín, maar met zijn 16e jaar verhuisde hij naar Bogotá. Daar kon hij namelijk zijn muzikale talenten beter ontwikkelen. In 2019 maakte hij zijn eerste single. Capo concentreert meer de laatste twee jaren in de reggaeton en afrobeat muziek. Op dit moment zit hij echt in zijn piekperiode. Dus de komende tijden horen we meer van Capo. Let maar op.
1: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: Zondagavond maakt een mens altijd gelukkig, hè? Zeker als je er eentje hebt. Althans, een part-time lover. Muziek van Stevie Wonder. En we hebben hem gezien in Bibo, ja, in de aflevering van Curaçao North Sea Jazz. Trouwens, over Curaçao North Sea Jazz gesproken. North Sea Jazz 2026 vindt plaats op 3, 4 en 5 september. Dus kan je even nog lekker een weekje bij sparen, mocht je dus naartoe willen. Dus probeer het eerste weekend van september te reserveren.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Zometeen muziek van Kazaa. Maar eerst

0: jaren kwam ze met een nieuwe aan. En inderdaad, zoals ze zeggen, wanneer het ijzer heet is, moet je dus smeden. En dat hebben ze dik en dik gedaan, zeker in de jaren 80, met onder andere Jocelyn, maar ook Jacob Desvalieux. Muziek van Kassaf, Zombie. Je luistert naar Ambiente, dat heb je inmiddels wel gemerkt, neem ik aan. En Ambiente is wekelijks op Paradise FM, zondagavond tussen 7 en 9 uur. En mijn naam is David Ariza. Ambiente gaat ook de lucht in Nederland. Ja, via Havenstad Radio, het geluid van de stad. Om 7 uur tot 9 uur, natuurlijk dan wel Nederlandse tijd. Hetzelfde dus Ambiente vanuit Curaçao. Hoe kan je ons bereiken? Dat kan je altijd doen via de vaste app-lijn van Paradise FM. 675-1031. Natuurlijk altijd eerst het internationale nummer voor apps. Dan ook nog even de juist genoemde nummer. Er zijn al een aantal mensen die daar dik en dik gebruik van maken. Onder andere Indra Seintje, Yvette, Anastasia en Rigoletto. Rigoletto kom ik regelmatig tegen in Punda bij Plaza Novo. En die zegt altijd, Mitas Kuchabu. Een hele harde stem heeft hij. Hij werkte vroeger bij Omni en nu is hij gewoon echt een lekker gepensioneerde man. Saludo, kerel. En Elena de Palm, die luistert vanavond ook. Elena, nog een prettige avond voor je. De mensen vinden het leuk om hun naam op de radio te horen. Nou, bij deze dan, hè. En voor alle luisteraars die dus niet hebben geappt, maar wel aan het luisteren zijn, ja, Masha Danki Pascucha.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise. I want you.

Lekker hyper is hij, hè? Jazeker, muziek van Calvin Harris samen met Sam Smith en Desire. Echt een stuk muziek voor de laatste uren van je weekend. Vind je niet? Trouwens, hoe loopt je weekend? Wat hebben we daar zo'n beetje gedaan de hele dag? Weet het, doe iets leuks om heel veel herinnering te houden voor een Friends of New Week die dus morgen weer begint, hè? En voor de mensen die naar het strand gaan in de komende week, zeker heel veel toeristen op het eiland. Altijd eens even kijken naar het weerbericht, want de wind die kan goed tekeer gaan, dan weet je dat vast. Dus heb je te maken met code geel, dan liever zee niet in. Ze zeggen het niet, maar ik zeg het dus wel voor je. Opletten, hè?

0: hele lekkere muziek hebben ze gemaakt in de jaren 80. Om precies te zijn, de Human League met Human uit 1986.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: En we gaan een klein beetje rustig aan doen in de komende 4 minuten met Ricardo Cocosciante. Moeilijke naam, hè? Ricardo Cocosciante samen met Melissa. Cuestión de feelings.
2: Estamos juntos, casualidad. La vida que nos une, lo sabrás.

0: John de Felix. Muziek van Riccardo Coppociante. Is een artiest uit Italië, woont inmiddels in Frankrijk. Knappe pianist en inmiddels is hij 80 jaar. Hij zong dus het lied Question de Feelings samen met Melissa. En die kwam uit Venezuela. Dus een complete mengelmoes.
1: Hoppie bon ambiente, you.
0: Ay, masha douchimes. En dit wordt de oudste voor het uur. Miles & McNeil uit 1974. Aloha.

0: digitale vorm kon ik dit niet vinden. Dan maar gewoon lekker op vinyl. Lekker ouderwets, hè? Malt en McNeil, Aloha. Met andere woorden, Concorda.
1: Ambiente. Geniet. Met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.

0: Pregúntame si me importa.
1: Ze moest er zelf nog een klein beetje om lachen. En lachen is gezond. Tot zover muziek van Sophie. Ze va, ze va, ze komen en ze gaan. Maar een echte liefde kan ik nog steeds niet vinden. Ze blijft vrolijk, dat hoor je dus. Hoewel ze nog steeds geen partner heeft. Maar het is van een lied uiteindelijk, hè. Trouwens, de Sophie die is juist horen. Dat is een, hoe zeg je dat? Een Latijns-Amerikaanse artiest. De Sophie die je misschien kent, dat is een Engelstalige artiest. Die had overigens een kort leven. Zij leefde van 1986 tot en met 2001. Dus is ze niet meer. Maar die Sophie dus, bedoel ik niet. De Sophie die ik nu juist hoorde, dat was een Sophie met Y aan het eind. En zij zong dus inderdaad Se va, se va. Ze komen en ze gaan. En dat is lastig.
2: Dit is Ambiente met David Arisa.
1: Ja, dit wordt de één na laatste voor vandaag. Tietjen uit de jaren 70 in The Summer Nights.

0: muziek uit de jaren 70. Wel in de vakantieperiode. Teach In. Het is de naam van de band. In the Summer Night.
1: Ambiente.
0: Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ik moet vertrekken. Binnen 9 uur. Ik wil je nog een hele prettige zondagavond wensen. En natuurlijk volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Ambiente op Paradise FM. En ik zal zorgen dat je er allemaal weer lekker mee kan zingen. Ik sluit de gordijnen met een lokale productie. Hier zijn de jongens van The Riddlers samen met Ivanhoe. Bonita Bonita, zo heet het. Je bent mooi, qua uiterlijk, maar ook qua karakter. Nou, dat is een fijne compliment. Saludo, tot volgende week.

0: Haagse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. President Donald Trump zegt de economische druk op Iran te willen opvoeren. In een gesprek met Axios zei hij dat de Iraanse economie er door de hoge inflatie en geldtekorten slecht voor staat. Volgens Trump is er daardoor te weinig geld om militairen te betalen. De Verenigde Staten wachten het verloop van de onderhandelingen rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in San, in het hart van Mali. De jihadistische groep Yenim, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeëist. De aanvallers bezetten de legerbasis tijdelijk, maar het leger kreeg de controle terug. Inwoners melden hevige gevechten. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Haagse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. President Donald Trump zegt de economische druk op Iran te willen opvoeren. In een gesprek met Axios zei hij dat de Iraanse economie er door de hoge inflatie en geldtekorten slecht voor staat. Volgens Trump is er daardoor te weinig geld om militairen te betalen. De Verenigde Staten wachten het verloop van de onderhandelingen rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in San, in het hart van Mali. De jihadistische groep Yenim, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeëist. De aanvallers bezetten de legerbasis tijdelijk, maar het leger kreeg de controle terug. Inwoners melden hevige gevechten. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. President Donald Trump zegt de economische druk op Iran te willen opvoeren. In een gesprek met Axios zei hij dat de Iraanse economie er door de hoge inflatie en geldtekorten slecht voor staat. Volgens Trump is er daardoor te weinig geld om militairen te betalen. De Verenigde Staten wachten het verloop van de onderhandelingen rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in San, in het hart van Mali. De jihadistische groep Yenim, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeëist. De aanvallers bezetten de legerbasis tijdelijk, maar het leger kreeg de controle terug. Inwoners melden hevige gevechten. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yeah.

nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. President Donald Trump zegt de economische druk op Iran te willen opvoeren. In een gesprek met Axios zei hij dat de Iraanse economie er door de hoge inflatie en geldtekorten slecht voor staat. Volgens Trump is er daardoor te weinig geld om militairen te betalen. De Verenigde Staten wachten het verloop van de onderhandelingen rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in San, in het hart van Mali. De jihadistische groep Yenim, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeëist. De aanvallers bezetten de legerbasis tijdelijk, maar het leger kreeg de controle terug. Inwoners melden hevige gevechten. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. President Donald Trump zegt de economische druk op Iran te willen opvoeren. In een gesprek met Axios zei hij dat de Iraanse economie er door de hoge inflatie en geldtekorten slecht voor staat. Volgens Trump is er daardoor te weinig geld om militairen te betalen. De Verenigde Staten wachten het verloop van de onderhandelingen rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in San, in het hart van Mali. De jihadistische groep Yenim, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeëist. De aanvallers bezetten de legerbasis tijdelijk, maar het leger kreeg de controle terug. Inwoners melden hevige gevechten. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. President Donald Trump zegt de economische druk op Iran te willen opvoeren. In een gesprek met Axios zei hij dat de Iraanse economie er door de hoge inflatie en geldtekorten slecht voor staat. Volgens Trump is er daardoor te weinig geld om militairen te betalen. De Verenigde Staten wachten het verloop van de onderhandelingen rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in San, in het hart van Mali. De jihadistische groep Yenim, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeëist. De aanvallers bezetten de legerbasis tijdelijk, maar het leger kreeg de controle terug. Inwoners melden hevige gevechten. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 eclipsbrillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipsbrillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De centrale bank kreeg in het tweede halfjaar van 2025 de meeste meldingen over integriteit. In totaal kwamen 85 klachten, vragen en meldingen binnen. Ruim een derde ging over onduidelijke communicatie en twijfels over financiële instellingen. Meer dan de helft betrof banken. Vooralsnog kwamen geen grote overtredingen van de regels aan het licht. In de extra beveiligde gevangenis in Vught staat Shirandy Tyson Quant vandaag voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie is hij een kopstuk van de No Limit Soldiers. Hij wordt verdacht van drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij liquidaties. Ook wordt zijn mogelijke rol bij de moord op Helmin Wiels onderzocht. De proforma-zitting begint om 8 uur Curaçaose tijd. Dan nog internationaal nieuws. De levertijd bij de webshop van de Bijenkorf is door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics opgelopen tot op zijn vroegst 3 september. De warenhuisketen waarschuwt voor vertraging bij bestellingen, retouren en terugbetalingen. Ook bij Bol en Ace & Tate heeft het datalek gevolgen voor bestellingen. Bij Koufaras, iets ten zuidoosten van Athene, is maandag een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Door windstoten van meer dan 70 km per uur verspreidt het vuur zich snel. Meer dan 170 brandweerlieden proberen de brand onder controle te krijgen. Een dorp is uit voorzorg geëvacueerd. Ebusco is maandag ruim 15% gedaald op de Amsterdamse beurs. Het openbaar vervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft een contract voor 23 elektrische bussen beëindigd, omdat die niet op tijd zouden zijn geleverd. De Brabantse fabrikant stelde het leveringsschema al vaker uit. ASML steeg 1,8%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Joris Leer.
9: Van harte goedemorgen, maandagochtend, rise and shine.

0: een delight.
1: Ja,
0: op deze maandagochtend, het is de 10e van augustus, 6:15. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen. Alles ik wel. Lekker uitgerust, leuke dingen gedaan dit weekend, lekker gekookt. Oh, ik zal je zo meteen eens even meenemen naar mijn kokkerel-avontuur afgelopen weekend. Want het water loopt me nog steeds uit de mond naar wat er gisteren is geserveerd bij ons op de porch in Huizerier. Heeft iets te maken met een langdurig proces. Ja, het is, ging 's ochtends om 10:00 ging het ei aan. De rookblokjes erop en toen kwamen er lekker stukjes tevoorschijn. Ah, dat is verrukkelijk. Dus al met al, lekker opgefrist, weer nieuwe energie voor een lekkere nieuwe week. En die week hoop ik met jou door te mogen brengen. Dat zou leuk zijn. Zometeen vast in ieder geval naar het nieuws wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij in onze tijdzone lagen te slapen. Heeft onder andere te maken met een heftig incident bij een concert van K3.

Paradise FM en Shawn Mendes hoorde je daar. If I Can't Have You op deze maandagochtend. Laten we eens even kijken naar wat er in de rest van de wereld is gebeurd. Terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Goedemorgen trouwens, het is 7:10. In Las Vegas begint vandaag het proces tegen de 63-jarige Dwayne Davis. Beter bekend als Keith D. Voor zijn vermeende rol bij de moord op rapper Tupac Shakur. Tupac werd op 7 september 96 vanuit een witte Cadillac beschoten en overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Justitie denkt niet dat Davis zelf schoot, maar wil bewijzen dat hij de aanval organiseerde en het gebruikte wapen leverde. Davis werd in 2023 opgepakt nadat hij jarenlang in interviews en zijn memoires over zijn betrokkenheid had gesproken. Het proces begint met de selectie van de jury en duurt naar verwachting ongeveer 4 weken. De Israëlische premier Netanyahu heeft het Gaza-plan van de door Trump opgerichte Vredesraad nu officieel en in het openbaar afgewezen. Volgens het plan zouden Hamas en andere gewapende groepen ontwapenen, waarna Israëlische troepen zich uit Gaza terugtrekken en een internationale stabilisatiemacht samen met de nieuwe Palestijnse politie de veiligheid overneemt. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger pas vertrekt als Hamas volledig ontwapend is. Hamas die zegt zich wel aan het stappenplan te willen houden, al wil de beweging volgens de bronnen dat de wapens bij een Palestijnse partij worden opgeslagen. En bij een grote Oekraïense droneaanval op de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn volgens de autoriteiten in Tatarstan 13 mensen gedood en 39 gewond geraakt. De stad ligt zo'n 1200 kilometer van de Oekraïense grens en is een belangrijk centrum voor de Russische olieindustrie. Volgens Rusland werden zowel industriële als civiele doelen geraakt en is onder de doden een kind. Oekraïne valt de laatste maanden vaker Russische olieinstallaties aan. Zelensky die zegt daarmee de economische druk op Moskou te willen opvoeren en Rusland richting de onderhandelingstafel te dwingen. En een heftig incident tijdens een concert van K3. Klaasje Meijer heeft zaterdagavond tijdens een optreden op de Zulzeekse feesten in het Belgische Kluisbergen een schoen tegen haar hoofd gekregen. Eerder had iemand anders al een sneaker op het podium gegooid, waarna Klaasje, Hanny en Julia die signeerden. Blijkbaar bracht dat iemand op een idee, want daarna vloog er nog een schoen richting het podium en die raakte Klaasje. Ze leek ongedeerd en reageerde met humor. De gooier moest eerst uit de tent, waarna ze lachend zei dat het een grapje was en dat de schoen niet meer terugkwam. Klaasje die valt momenteel tijdelijk in voor de zwangere Marten. Die kan niet meer optreden. Heftig. Zo, tijdens een concert van K3. Ben je weer een beetje bijgesproken? Zometeen het laatste lokale nieuws met Nelly Rosa, die onderweg is naar de studio. Ze kan ieder moment hier arriveren met de ochtendkranten onder haar oksel. Is dat de muziek van de Spinners op Paradise deze vroege maandagochtend. Goed dat je hem aan hebt staan. In vakantietijd, de Ultra Biggles op dit vroege tijdstip. Die al wakker zijn. Welkom bij de club.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
5: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
6: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
7: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
6: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
7: Nou, ik ga ook zo.

0: Vibes, nu in de winkel.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Van harte, goedemorgen. Het is je maandagochtend, de 10e van augustus. 6:01 en aangeschoven voor je laatste nieuwsupdate is Nelly Rosa. Bon dia, bonsiman.
3: In Vught staat vandaag Jurendy Thijssen Quant voor de rechter. Hij is volgens het Openbaar Ministerie een van de kopstukken van de bekende No Limit Soldiers bende. Straks, om 8:00, Curaçaose tijd, begint de eerste proforma-zitting in het omvangrijke Themis-onderzoek. Quant wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Ook wordt gekeken naar zijn mogelijke rol als opdrachtgever bij de moord op politicus Helmen Wiels in 2013. En integriteit is het onderwerp waar de centrale bank de meeste meldingen over krijgt. Dat blijkt uit het nieuwste rapportage van de CBCS over het tweede halfjaar van 2025. In totaal kwamen er 85 klachten, vragen en meldingen binnen bij de financiële toezichthouder. Ruim een derde daarvan ging over integriteit, zoals onduidelijke communicatie en twijfels over de handelswijze van financiële instellingen. En lichtnieuws. Had je dat al gezien, dat oogartsen waarschuwen voor kijken naar zonsverduistering?
2: Ik had wel gezien dat Bol.com verschillende van die brillen uit het assortiment had gehaald, omdat ze niet zo goed blijken te zijn.
3: Klopt, want mensen die woensdag dus van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering, die moeten wel hun ogen beschermen, dus goed beschermen. Maar dan moet je dus niet die gekke eclipsbrillen hebben die dus niet fatsoenlijk werken. En daarvoor waarschuwen dus oogartsen, onder andere van het oogziekenhuis in Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt, zegt de oogarts. En dat moet dan een goede, niet beschadigde bril zijn. Nou, krijgen we dat ook hier te zien of is het alleen maar in Europa?
2: Ik heb geen idee.
3: Maar
2: wij hebben het hier ook wel eens, toch? Het is niet exclusief voor Europa.
3: Nee, dat weet ik, maar ik heb hier eigenlijk nog niks over gehoord. Dus als iets om even in te duiken. Ja. Sorry, zo begint de week dus.
2: Lekker. Leuk weekend gehad dus, hè?
3: Gewerkt.
2: Nou, dat valt niet te merken.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Niet, waaraan heb je gewerkt dan? Niet het nieuws dan?
3: Wel, maar niet over de eclipse.
2: Oh, zo niet?
3: Aan de woensdag.
2: Ja, waarom niet? Dat is toch wereldnieuws?
3: Ja, dan moet ik even straks iemand zoeken die hier lokaal wat over kan vertellen.
2: Ja, ik denk dat we daar onze gepensioneerde weerman wel voor kunnen bellen.
3: Ah.
2: Denk je niet?
3: Wat was het ook alweer?
2: Capello, Fred.
3: Fred, oké. Okay. Ja.
2: Dus, eens even kijken naar de ochtendkrantjes. Wat staat erin opgeschreven?
3: In de krant natuurlijk veel aandacht voor ook Jurendy Quant. Maar op de voorpagina van het Antilliaanse Dagblad gaat het weer verder over onze Trona. Die haalt weer uit. En dit keer gaat het dan vooral over dat hij nog steeds van overtuigd is dat SOAB zijn werk niet goed heeft gedaan. Ja. Dat SOAB zich niet hield aan de richtlijnen die gelden voor de beroepsgroep. En het gaat natuurlijk over accountants. En dat er dus een nieuwe klacht of een uitgebreidere klacht aankomt, waarin hij onder andere stelt dat de SOAB vooral naar de pijpen van ex-minister van Financiën, Javier Sylvania, danste. Dat op de voorpagina van het Antilliaanse Dagblad. En eigenlijk reageerde Trona dan weer op een artikel dat zaterdag verscheen. Want ik weet niet of je dat nog kon herinneren bij de persconferentie die hij vorige week hield. Naar aanleiding van dat hij dus de rechter had verzocht om het Openbaar Ministerie opdracht te geven om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over waarvan hij verdacht wordt. Omdat er dus een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. Waardoor hij onder andere ook is geschorst. Nou, daar heeft hij toen na afloop had hij dus de pers toegesproken. En toen stelde hij dus dat zijn klacht dus niet was behandeld bij de accountantskamer in Nederland. Dat is dan de toezichthouder op accountantsbureaus of accountants. En daarin werd toen hij zei dat hij dus die 75 euro griffiekosten niet had betaald. Maar uiteindelijk bleek dus ook dat de raadskamer, of althans de accountantskamer, hem verschillende keren had gevraagd voor meer informatie. over zijn klacht, omdat het een beetje onduidelijk was. En daar is hij nooit op ingegaan. Mm-hmm. En er kwam dan ook nog eens bij dus dat hij die griffierechten niet had betaald. Nou, dat, maar hij wilde vooral nu zijn verhaal doen over dat SOAB dus echt zich niet aan de regels houdt. En dat ze dus te veel eigenlijk deden wat Sylvania hen opdroeg.
0: Ja.
3: Verder in de kranten ook. We zijn niet wereldkampioen in de Senior League honkbal geworden. We hadden net verloren van Regio West van Amerika. En dat is dan eigenlijk het team uit Hawaii. Maar we hebben wel de internationale tak gewonnen van de Senior League World Championship. Of World Series, zo heet het officieel. Onze jongens tussen de 13 en 16 jaar, die hebben dus ontzettend goed gespeeld. En we hadden eerst nog vrijdag gewonnen van Venezuela. Dus toen werden we dus de internationale kampioen.
0: Ja.
3: En vervolgens moest je als internationale kampioen tegen de winnaar van de Amerika spelen. Maar daar heeft dus Amerika gewonnen. En dat is dan met 5-0. Dat was dan het team van Hawaii. Maar gisteren zijn de jongens teruggekomen naar Curaçao. En ze zijn sowieso als helden onthaald. Want het zijn wel de internationale kampioenen in de Senior League.
0: Ja.
3: En verder op de voorpagina zag... Oh nee, in de krant... Ja, oh, wist je dat de gouverneur een heel schattig hondje heeft? Saba?
0: Nee, dat wist ik niet.
3: Nou, de kinderen van Prinses Wilhelmina Fonds... die waren onlangs bij de gouverneur op bezoek.
0: Ja.
3: Zo'n 30 kinderen, dacht ik, of meer zelfs. Nou, die mochten dus kennis maken met... die kregen dus een rondleiding in het paleis van de gouverneur. Maar die mochten ook spelen met het zwarte hondje van... Oh, niet eens een zwarte hondje, het is echt een grote hond.
0: Ja.
3: Het zwarte hond van de gouverneur, zijn familiehond.
0: Wat
3: Saba.
0: Leuk, ja.
3: En daar hebben ze echt mee zitten knuffelen... mee op de foto. Dat staat ook in het Antilliaans Dagblad, onder andere.
0: Ja, nou wat leuk zeg, de hond van de gouverneur.
3: Ja, die had ik nog niet gezien.
0: Weet je wat ik leuk vind aan deze gouverneur? Is dat hij het echt heel serieus neemt. Zo. Dat hij echt wel iets... Hij zet het ambt neer als zijnde iets, wel echt iets van belang of zo. Iets, nou, ja.
3: Voor anderen deden dat niet.
0: Nou ja, minder.
3: Nou...
0: Maurits geeft er wel wat meer jeu aan.
3: Oké, dat is iets anders, maar het werk serieus nemen deden ze allemaal wel.
0: Jawel, nee, oké, maar voor de bühne. Ik moet zeggen, meneer de Kort natuurlijk, zijn de excellentie de Kort. Die zet wel echt een...
3: Hij stelt de deuren meer open voor groepen uit de maatschappij.
0: Dat
3: hij ook beter geïnformeerd is en een breed mogelijk beeld heeft van de samenleving. En dat merk je dus wel. Hij probeert wel dichter bij de burger te staan.
0: Ja, dat is wat ik wilde zeggen. Dankjewel.
3: Ja, dat is goed.
0: Had je nog iets wat je opviel?
3: Straks voor het volgende uur.
0: Oké. Ik heb nog wel iets gezien. Advertentie van de ontvanger. Ze hebben een aanbesteding uitgezet voor iemand, een partij. Ze zoeken een partij die ze kan helpen met het maken van de nieuwe stickers... ten behoeve van de autobelasting van volgend jaar.
3: Hmm.
0: Zijn ze lekker op tijd mee.
3: Mm-hmm.
0: Ze zoeken nu een partij die ik denk kan ontwerpen en kan drukken op het eiland.
3: Oké.
0: Ja.
3: Noted.
0: Ja, nou ja, ik was van mening dat ze voorheen altijd ergens bij een buitenlandse partij, ergens uit China of zo, die stickers lieten komen die elk jaar traditiegetrouw pas in maart of zo beschikbaar zijn. Maar nu gaan ze dus een lokale partij zoeken om die stickers te produceren. Dat is wel nieuws, toch?
3: Nou, meestal is het ook een lokale partij die het dan in het buitenland laat drukken.
0: Oh ja, oké. Okay. En dan pas in maart op de boot zit.
3: Dat weet ik niet, maar...
0: Goed, hier maar even bij laten. Dankjewel, Nelly Rosa, voor de inhoud in deze show. Het zijn de Beach Boys op Paradise.

0: John Cicada op Paradise, Just Another Day. Op je maandagochtend. Ik hoop dat je hebt genoten van het weekend. Zo'n maandagochtend hier in de studio vind ik altijd fantastisch leuk. Want dan kan ik het gezicht van Nelly Rosa weer zien. Dat spreekt altijd boekdelen als ze mij dan weer voor het eerst ziet na een lang weekend. Dan kom je toch binnen hier in de studio met een soort van gadelating. Zo van, kan ik hem eindelijk weer zien, toch?
1: Blijft heel... Het is zo heerlijk hoe jij verhalen verzint.
0: Het blijft heel lang stil. Ja, ik sprak van het weekend, sprak ik iemand. Die zei, ik vind het zo leuk om naar Nelly te luisteren. En jullie onderlinge liefde, die spat er vanaf. maar ik vind het oprecht leuk op maandagochtend om jou bij te praten over wat ik dit weekend heb gemaakt in de keuken. Want dan, dat is het enige moment in de week waarop Nelly Rosa oprecht jaloers is. Oprecht zoiets heeft van, oh, was ik nou maar bij Joris geweest dit weekend. Weet je wat ik gisteren heb gemaakt?
1: Ik luister.
0: Ik ben om 10:00 ochtends begonnen. Toen heb ik het ei aangestoken met wat houtskool van een goede kwaliteit. En wat rookhouten blokken van whisky barrel. Lekker aangezet. En in de tussentijd wat spare ribs gepakt uit de koeling. De vliesjes er vanaf getrokken. Heerlijke rub eroverheen gemasseerd. Lekker even aangevreven die ribbetjes. Toen heb ik ze voor een aantal uur onder de kap gelegd. Heerlijk lekker laten roken met whisky barrel hout. Lekkere saus erbij gemaakt. En tegen 5:00 was het klaar. Toen hebben we het lekker vervroegd zitten dineren.
1: Ja.
0: En het was lekker. Oh, ik kan je zo wel even wat fotootjes laten zien.
1: Zoals je ziet ben ik groen van jaloezie.
0: Ja. Ja, dat gebeurt wel vaker. Als voorgericht trouwens, ook van het ei afkomstig. Hoe zeg je dat? Van die chipjes met loaded dingetjes. Hoe noem je dat nou? Van die Mexicaanse mais chips.
1: Tortillas?
0: Ja, en met een saus van gehakt eroverheen. Heel veel kaas. Zo echt.
1: Klinkt echt goed.
0: Verrukkelijk, mm-hmm. Ja. Was je er maar bij geweest, hè?
1: Ja.
0: Helaas. Ja, misschien een ander keertje dan. Goed, ben je een beetje bijgesproken over ons weekend. Wat heb jij gekookt eigenlijk?
1: Niet om over te praten op de radio.
0: Nee?
1: Nee, als ik voor mezelf kook is het niet echt lekker. Dus.
0: Nee. Nou, gelukkig dat je nu geen last hebt van buikkrampen of koorts of zo.
1: Ik heb mijn lesje geleerd.
0: Ja. Seafood moet je wel echt garen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dus dat. Het is Paradise op je maandagochtend. Frank Boeien zometeen naar Dido.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Bigudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dat ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Catrefan.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Catrefan, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefan. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrefan.
1: Exacte man.
3: Dames en heren, jongens, meisjes, vanuit een goeiemorgen. Het is Paradise FM op je maandagochtend, precies 7 uur. Daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, bon Simon.
4: Bon dia. In het oosten van China zijn meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege het gevaarlijke weer door tyfoon Dolphin. Onder meer de financiële metropool Shanghai en de provincie Zhejiang zijn zwaar getroffen. Dolphin kwam gisteren aan land met windsnelheden tot 150 km per uur en bracht een spoor van vernieling en hevige regenval met zich mee. Het openbaar leven en het transport in de regio liggen volledig plat. Alleen al in Shanghai zijn bijna 1000 vluchten geschrapt. Attracties zoals Disneyland blijven tot na de orde gesloten. En hoewel de storm inmiddels is afgezwakt tot een tropische storm, waarschuwen de autoriteiten voor aanhoudende stortbuien, ernstige overstromingen en aardverschuivingen. En in Noorwegen is onbegrip ontstaan over het verlengen van het voorarrest van Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Justitie wil zijn hechtenis met nog eens 4 weken verlengen vanwege herhalingsgevaar, tot grote verrassing van Hoiby en zijn advocaat. Volgens haar raadsman waren er juist duidelijke signalen dat Hoiby vandaag vrij zou komen en lag er al een afspraak om zijn enkelband te verwijderen. Hoiby verklaarde voor de rechtbank in Oslo dat hij zich aan alle voorwaarden heeft gehouden en de wending niet begrijpt. De Noorse koninklijke stiefzoon zat al ruim 5 maanden vast en verbleef de afgelopen maand onder huisarrest op het koninklijk landgoed Skogum met een enkelband. De rechter beslist later deze week over het verzoek van het Openbaar Ministerie. En lokaal nieuws, in de extra beveiligde gevangenis in Vught staat vanmorgen Shurendi Thijssen Quant voor de rechter. Hij geldt volgens het Openbaar Ministerie als een van de kopstukken van de No Limit Soldiers. Quant wordt verdacht van drugshandel, witwassen, meerdere liquidaties en een mogelijke rol bij de moord op Helm en Wiels. De eerste proforma-zitting in het themisonderzoek begint om 8 uur Curaçaose tijd en is hier live te volgen via een videoverbinding in Casa di Corte. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten krijgt de meeste klachten binnen over de integriteit van financiële instellingen. Dat blijkt uit cijfers over de tweede helft van vorig jaar. Van de 85 meldingen ging ruim 1/3 over integriteitskwesties, zoals onduidelijke communicatie van banken en trustkantoren. Volgens de toezichthouder zijn er tot nu toe geen grote schendingen van de regelgeving aan het licht gekomen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
5: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
7: Weet je waar ik nou echt achterblijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
8: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Joris Leers. Lekker.

Heerlijk, hè? The Bad Boy van Gloria Estefan, de Miami Sound Machine op Paradise, 103.1 FM. Vanaf aankomende maandag dan ga je hem horen, een nieuwe ochtendshow op deze radiozender. En wie hem is, nou laten we dat zo meteen maar eens even gaan onthullen dan. Kijken of hij al wakker is. Hij is aangekomen op het eiland. Hij moest worden geïmporteerd, zoals dat wel vaker gebeurt. Hè? Maar ja, afgelopen weekend is hij dan geland met zijn kat. Dus die twee die zijn lekker aan het, ja, hoe zeg je dat, aan het acclimatiseren, hè, op het eiland. Hij en zijn kat. En zometeen gaan wij maar eens even onthullen in dit programma officieel wie die hij dan wel niet is. Die vanaf maandag, komende maandag, de 17e, over precies 1 week gaat horen in de ochtenden van Paradise FM. Een bekende stem voor je, geen onbekende, voor het eiland. Hij was al regelmatig hier op het eiland te vinden. En nu heeft hij daadwerkelijk zijn spullen gepakt. Om de ochtendshow waar te gaan nemen. Wie het is, je hoort het zo meteen. Spannend, hè? Kan mijn wekker ook weer uit. Ja. Lig ik ook weer in heaven for everyone. Paradise en Queen hoor je nu.

0: For everyone. Het is Queen op Paradise FM op deze vrolijke maandagochtend. En waarom die extra vrolijk is, Nelly Rossa? Heb je dat al door? Heb je dat in de gaten, waarom deze maandagochtend extra vrolijk is?
1: Ik ben blij dat je nog maar een weekje hoeft.
0: Ja, het is zo dat over precies één week... dan begint onze nieuwe collega in de ochtendshow. Samen met jou, Nelly. Wil jij raden wie het is?
1: Ik ben heel slecht in raden.
0: Ja? Nou, raad maar. Wie denk je dat het is?
1: Is het iemand die ik ken?
0: Het is iemand die je kent.
1: Is het iemand die ik vandaag nog heb gesproken?
0: Niet dat ik weet.
1: Nou, dan ga ik ervan uit dat ik zijn naam toch niet mag raden.
0: Jawel.
1: Ja?
0: Ja, raad het maar. Wie is jouw nieuwe collega die achter de schuiven gaat staan in de ochtendshow vanaf aankomende maandag?
1: Vanessa?
0: Nee.
1: Is het een vrouw of is het een man?
0: Het is een man.
1: Een man.
0: Tenminste, dat denk ik.
1: Is het Pepijn?
0: Nee.
1: Is het Arie Pieter Imhof?
0: Arie Pieter Imhof, dat denk je zelf. die komt om 11 uur zijn nest uit.
1: Meindert?
0: Nee, die is door de week is die kinderdokter in het ziekenhuis. Die verdient daar veel meer dan dat wij kunnen betalen. Dus dat gaat maar niet.
1: Dan hebben we er maar één naam over.
0: Wie is het dan?
1: Jeremy.
0: Jeremy?
1: Ja?
0: Jeremy Kessler. Uh-huh. Jeremy Kessler! Ja, van harte goedemorgen, man. En eindelijk is het hoger woord er dan officieel uit. Hè. Vanaf maandag 17 augustus in de ochtend van Paradise FM... de bekende stem van Jeremy Kessler te horen. Hè?
2: Hey Joris, ga je het missen?
0: Ik vind het heerlijk hoor, om wakker te worden met de altijd humeurige Nelly Rossa.
2: Het is zo schat joh, hou eens op man.
0: Ja, nee, dat ga ik oprecht wel missen, maar ik gun het jou van harte deze ervaring. Zonder gekkigheid, de ochtend op Paradise is misschien wel het mooiste programma van de Curaçaose radio. Als je het mij vraagt, ik vind het heerlijk zo'n ochtendshow op dit radiostation. En die ervaring die ga ik jou vanaf maandag overdragen, zeg maar. Hè?
2: Ja, nou ja, je kent mij een beetje. Ik ben wel altijd al een vroege vogel geweest. Ik hou van het ochtendgloren, hè.
0: Ja.
2: De ochtendzon aan de horizon, zeg maar. Met die morgenstond heeft goud in de mond. Nou, gooi ze er allemaal maar doorheen. Maar dat is echt zo. Op de een of andere manier, als je dat doet... mensen die daar geen ervaring mee hebben... sta maar eens echt vroeg op. Gewoon om 16:30, 17:00, mm-hmm. op zijn laatst. En geniet maar eens even van de rust en ruimte... die je dan hoort en voelt in de lucht om je heen. En het is zo'n andere beleving van je eigen regio... waar je beweegt, het is echt fantastisch.
0: Maar hoe ga je dat dan? Je gaat om 16:30 dan je bed uit, terwijl je show om 18:00 begint, zodat je eerst nog een uurtje kan mediteren of zo? Of hoe moet ik het zien?
2: Weer niet. 10 minuten mediteren is ook genoeg.
0: Oh, okay.
2: Maar kijk, gelukkig zijn alle afstanden bij ons natuurlijk op Curaçao relatief kort.
0: Ja.
2: Het is lekker rustig ook in de ochtend, dus wat dat betreft, mensen, als je over de karakters bij moet of zo, of andere wegen waar de bal vast staat, lekker ergens op de schottengat. Jongens, er zijn geen files.
0: Nee.
2: Er is geen oponthoud, dus je bent echt binnen een paar minuutjes waar je moet zijn. En dat is gewoon alleen al heerlijk. En dan met de muziek van Paradise. En Nelly, wij gaan natuurlijk gewoon die goede sfeer die jullie al daar al missen, gewoon lekker doortrekken, toch?
1: Zeker.
2: Ja,
0: wat gaat er verder gebeuren in de nieuwe ochtendshow van Paradise? Kun je daar een klein beetje over kwijt of is het nog top secret?
2: Wat ik kwijt wil is geen schreeuwige radio. Je bent altijd op de hoogte. We gaan proberen om nog meer het eiland te laten spreken.
0: Ja.
2: Muziek voert sowieso natuurlijk een hele belangrijke toon in het programma. En je gaat niet schreeuwig wakker gemaakt worden. Gewoon in een hele goede, lekkere, positieve flow. Ik riep toen ik het programma van 10 tot 12 deed de afgelopen tijd.
0: Ja.
2: Riep ik altijd, het is mijn missie, mijn taak om jou de ochtend door te helpen. Nou, die hou ik gewoon vast.
0: Ja, ja, ja. En wat is eigenlijk dan niet schreeuwerig? Of wat is wel schreeuwerig?
2: Nou, wat jij doet, dat schreeuwerig. Ja,
0: wat?
2: Kom op, je vraagt hem.
0: Ja.
2: Nee, maar hey team, mensen, lieve luisteraars, ik heb er zoveel zin in. Wij gaan zoveel leuke dingen doen. En om de lancering eigenlijk van de vernieuwde Paradise FM ochtendshow te gaan vieren, komt er ook nog wat leuks aan. Want ik voel mezelf een beetje toch wel de piraat van de ochtend en de piraat van het eiland. Zo een beetje. En dat, Ja, dat wordt nog wel duidelijk.
0: Oude zendpiraat dat je bent, hè?
2: Ja, precies. Maar dat wordt duidelijk. We gaan eerst een weekje even een beetje soort van... Nee, het is niet droog oefenen, Nelly, maar we gaan gewoon rustig aan beginnen, hè?
3: Nee.
2: En dan vanaf 24 augustus gaan we iets doen. Ook nog.
0: Oh.
2: Ja. Oh. Dus die geef ik even mee. Dus houd het in de gaten, want daar wil je bij zijn. Dat is voor iedereen leuk. Het is interactief. Het is leuk, vermakelijk. En je hoeft het niet voor niks te doen. Er staat echt iets heel groots tegenover.
0: Oh ja, dat is een hele grote prijs.
2: Van jou als luisteraar.
0: Een grote prijs die wordt weggegeven.
2: Dat is uiteindelijk wel het einddoel, maar de weg ernaartoe die is net zo leuk. Maar je gaat niet met lege handen naar huis. Laat ik het zo zeggen, je hebt andere mensen nodig om het in ontvangst te kunnen nemen.
0: Oké. Misschien moet je er maar niet meer over gaan vertellen, want dan zou het toch maar eens een keertje geen verrassing meer kunnen zijn voor de mensen.
2: Nee. Maar voordat jij en Nelly nog even van elkaar kunnen genieten in deze ochtend. Ik weet toevallig, want ik kwam ze daar tegen van het weekend. En er stond een hele lange rij. Je moet Nelly straks maar eens even vragen naar kassabouw.
0: Wat is daar gebeurd?
2: Straks. We gaan ze helemaal voor jou uit de doeken doen. Dat is echt... dat maak je mee zo in het weekend.
0: Ja. Want je was ook op kassabouw dit weekend. Wat heerlijk. Hey, vanaf maandag dus, Kesseler in de ochtend. Heb je eigenlijk een naam voor die ochtendshow? Of is het gewoon Jeremy Kesseler maak je wakker?
2: Wat denk je van de Paradise FM ochtendshow?
0: Hey, super creatief man.
2: Kijk. Ja. Nee, duidelijk.
0: Oh, duidelijk. Dat is het, ja.
2: Het gaat erom wat er gaat gebeuren daar.
0: Ja. Lekker wakker worden. Kom jij nog maar eventjes vast in het ritme, Kesseler? Hè? Want die wekker is genadeloos.
2: Jongen, het is 7:45. Hoe lang denk je dat ik al wakker ben?
0: Ja, heel goed.
2: Vijf uur gewoon naast het bed, jongen. Komt goed.
0: Ik ben blij dat het hoge woord eruit is.
2: Zeker.
0: Tot volgende week. Paradise.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais. Alsjeblieft.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero cu hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso gouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Bo barrel, nota completo, sin un

0: die Hertog Jan van Binti se Tenti Nuev. Gezellig!
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mouma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Drive sexy, sexy. Het is Paradise, 8:02. En daar is Nelly Rossa. Bon dia, bon shibang.
3: Bon dia. De inschrijfperiode voor het legalisatieproject Ribeluga is verlengd tot en met 31 oktober. De doelgroep blijkt meer tijd en begeleiding nodig te hebben. En het ministerie van Justitie wil met maatschappelijke partners ook praktische knelpunten oplossen. Minister Scholtenhate van Justitie wil hiermee een correcte registratie waarborgen. Naar schatting bevinden zich zo'n 5000 tot 7000 ongedocumenteerden op het eiland. En in de extra beveiligde gevangenis in Vught staat vanmorgen Shirendi Kwant voor de rechter. Hij geldt volgens het Openbaar Ministerie als een van de kopstukken van de No Limit Soldiers. Kwant wordt verdacht van drugshandel, witwassen, meerdere liquidaties en een mogelijke rol bij de moord op Helm en Wiels. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten krijgt de meeste klachten binnen over de integriteit van financiële instellingen. Dat blijkt uit cijfers over de tweede helft van vorig jaar. Van de 85 meldingen ging ruim een derde over integriteitskwesties, zoals onduidelijke communicatie van banken en trustkantoren. Volgens de toezichthouders zijn er tot nu toe geen grote schendingen van de regelgeving aan het licht gekomen. En internationaal nieuws, een vlucht van Porter Airlines van Victoria naar Toronto is geannuleerd doordat een kind weigerde de veiligheidsgordel om te doen. Pogingen van zowel de ouder als de bemanning om het kind op zijn stoel te krijgen bleven zonder succes. Het vliegtuig moest hierdoor terugkeren naar de terminal. De opgelopen vertraging zorgde ervoor dat de landingsbaan inmiddels gesloten was voor de nacht, waardoor het toestel niet meer kon vertrekken. De luchtvaartmaatschappij heeft excuses aangeboden en alle passagiers zijn de volgende dag omgeboekt.
2: Nou, wat is dat nou weer? Het kind wilde de gordel niet omdoen? Nou, dan mag het kind uitstappen.
3: Dat vind ik ook.
2: Ja, wat is dat dan weer Frits Grieks? Met zijn ouders trouwens. Dit is de... Nee, ja, hè? Wat een slappe tosties.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Ah, maar Pietje, als jij je niet zo lang voelt bij een gordel, dan hoef je die gordel toch helemaal niet om te doen. En je moet niks doen wat je niet leuk vindt.
3: Gentle parenting.
2: Ja, man, echt. Goed, ochtendkrantjes, wat staat er allemaal in opgeschreven vandaag?
3: In onder andere dat onze Curaçao's international Cheryl Floranus is gisteren van het veld gestuurd. En dit gebeurde tijdens een wedstrijd in de hoogste voetbalklasse, de Eredivisie. Waarin zijn ploeg het Zwolle het opnam tegen Ajax. En Floranus, die een uitstekende wedstrijd speelde en vol zelfvertrouwen op het veld stond, was een grote sta in de weg voor de Amsterdammers. In de 57ste minuut, bij een stand van 0-0, kreeg hij echt de rood naar een hele stomme actie. Dat werd ook gezegd door de bondscoach. En het leek niet opzettelijk, maar het was een gevaarlijke actie die de verdediger van onze nationale selectie, en natuurlijk die van Zwolle, direct op een rode kaart kwam te staan. En het incident vond plaats op het moment dat hij mee opkwam in de aanval van zijn ploeg. En uiteindelijk kreeg Zwolle dus met een man minder op het veld twee tegendoelpunten te verwerken. En hierdoor pakte Ajax de overwinning in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen voor beide teams. Dus dat was wel echt heel erg jammer.
2: Ja.
3: Ja, heel dom.
2: Ja, ja, ja. Helaas pindakaas. Nee, het blijft sport natuurlijk, hè. En dan gebeuren er wel eens dingetjes.
3: Ja, dat was niet zo leuk. Nee. Verder in de vigilante, de diefstal van hoogwaardig brandweergereedschap. Het gaat over dat levensreddend gereedschap. Die in de nacht van 2 augustus bij de tijdelijke brandweerpost, daar zo bandenbouw, daar in de buurt van Fontijn, is meegenomen. Dat had volgens vigilante voorkomen kunnen worden. Vanwege de bouw van een nieuwe kazerne in Barber werd de post dus tijdelijk ondergebracht in een woning. En bronnen stellen dat de locatie erg kwetsbaar is vanwege een aangrenzende mondi, waardoor inbrekers makkelijk het terrein konden betreden. En omdat er in het verleden al 2 keer eerder speciaal gereedschap is gestolen, waaronder bij Rio Canario, had er volgens de bronnen van de krant vooraf beter onderzoek gedaan moeten worden naar de veiligheid van deze locatie. En ook staat de buurt bekend om de aanwezigheid van risicovolle individuen. Ja. Die waarschijnlijk gewoon losse handjes hebben, die graag dingen pakken.
2: Ja.
3: Nou, er loopt dus een onderzoek ook naar het dienstdoende personeel van die nacht. Zij kregen namelijk de instructie om de brandweerwagen zo dicht mogelijk tegen de muur te parkeren, zodat de toegang tot de gereedschapscompartimenten te blokkeren. Maar dat is die nacht niet gebeurd, waardoor de daders dus er vandoor konden gaan met alle apparatuur.
2: Ik vind trouwens, je had het over een buurt met, waarin veel risicovolle individuen wonen. Toevallig afgelopen weekend was ik op zoek naar het nieuwe huis van Jeremy Kesseler, die maandag gaat beginnen met de show. En ik reed dus op de Google Maps navigatie daar naartoe, want ik heb echt geen idee waar het is. Het is nooit geweest in die wijk. Maar toen kwam ik door zo'n luguber straatje en toen dacht ik, eigenlijk moet Google Maps een soort van ingebouwde melding hebben van, u bent in gevaar. Draai om. Ga hier weg. Blijf in de auto.
3: Ik vind dat echt zo gek. Weet je, heel vaak, omdat je misschien ergens niet eerder bent geweest, dan voelt het misschien als onbekend en daardoor wat onveiliger aan.
2: Ja.
3: Maar ik kan me nog herinneren waar ik vroeger woonde. Ik woonde echt in de Mondi.
2: Ja.
3: En als iemand me soms thuis moest afzetten, dan voelden ze zich ook alsof ze in de ghetto waren. Maar ik woonde niet in de ghetto.
2: Nee, dat vind jij, ja.
3: Het was geen ghetto. Dus waarschijnlijk had jij hetzelfde gevoel.
2: Oké.
3: Okay. Ik ben echt niet in de ghetto.
2: Nee. Nou ja, maar je hebt wel eens wat buurten waar inderdaad, hoe zei je dat nou net zo mooi, risicovolle individuen wonen.
3: Ja, zeg het maar zo mooi. Treiseru is geen ghetto.
2: Nee, maar de weg daar naartoe, daar kom je wel eens door wat straatjes heen.
3: Oké.
2: Nee, niet? Oké. Okay.
3: Nou, even kijken verder nog. In de krant ook nog, het is al in de extra, een bericht over dat het onderzoek naar internetkwaliteit op het eiland verloopt goed. De Regulatory Authority Curaçao de RAC, die is dus bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van internet in de wijken. En volgens de CEO, Kurt Balfour, ligt het onderzoek op schema. De aanleiding voor het onderzoek was dus wel de algemene onvrede onder de bevolking over de hoge internetprijzen in vergelijking met de geleverde kwaliteit.
2: Ja.
3: En het aantal klachten is sinds mei niet afgenomen. Ik zou ook eerder denken, juist toegenomen. Want de laatste tijd is het weer bar en bar slecht.
2: Nou, ik vind dus onderweg. Thuis heb ik heel snel internet van Connect. Connect, ja. Dat is, ik krijg hier geen geld voor, maar ik ben gewoon heel erg fan van Connect. Dat is een nieuw bedrijf, overheidsbedrijf, waar Ralf Engels, voormalig topman van Flow, mee bezig is om fiber vanuit de zustermaatschappij van Aqualectra te brengen. En dat werkt als een tierenlier. Mm-hmm. Maar onderweg heb ik Flow, heb ik zo'n chippy. Chippy bestaat niet meer, hè? Dus je zit nu Flow. Maar er is iets mee aan de hand. Het is, zo langzaam af en toe. En dan zie je wel LTE staan in je telefoon. Maar dan het is het echt.
3: Zalig.
2: Je oma die de Bijbel uitleest, dat gaat sneller, zeg maar, dan dat je Google.com opent.
3: Ja.
2: Dus maar volgens mij is het wel bekend, hoor. Daar zijn ze druk mee bezig om dat te fixen.
3: Ja, er moeten ook nieuwe kabels komen, waardoor de internetsnelheid wat wordt verhoogd.
2: Ja, maar de kabels heb je weinig aan als je het hebt over draadloze verbindingen.
3: Het gaat toch allemaal. Wat kan je zeggen? Het onderzoek, de resultaten moeten we dus nog even afwachten. Maar binnen 3 maanden wordt een voorlopig rapport verwacht. En blijken providers minder te leveren dan beloofd, dan zal RAC handhavend optreden om de consument te beschermen.
2: Oké. Dat wil ik nog wel eens een keertje zien.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Goed, had je nog iets?
3: Misschien moet ik dit toch wel even melden bij dit bericht. Want in het verleden kondigden dus de inspecteurs aan waar ze dus gingen, naar welke wijken. Maar ze zijn dus gestopt om dit vooraf bekend te maken, om te voorkomen dat de providers de verbinding tijdelijk opschroeven.
2: Hebben ze dat gedaan?
3: Kennelijk.
2: Echt? Dat meen je?
3: Ja.
2: Oh, dat had ik niet verwacht. Dan zijn ze dus willens en wetens de boel aan het flissen.
3: Dat staat hier in de krant. Dus dat zou Kurt hebben gezegd.
2: Dat kan toch helemaal niet?
3: Ik lees het, hè. Ik ben alleen maar de messenger.
2: Ze kunnen toch niet een wijk, zeg maar, afknijpen? Het is toch onzin? Het is toch ook niet te vergelijken met de politiecontrole of zo. Als je dat inderdaad van tevoren bekend maakt. Morgen staan we op de Schottengat weg West bij ter hoogte van Paradise FM. Ja, dan zal het hier inderdaad een stuk rustiger voor de deur zijn met mensen die een omweggetje nemen.
3: God. We gaan het lezen in het rapport over 3 maanden.
2: 3 maanden, kan niet wachten. Mag ik jou danken, Nelly Rosa? Bedankt. Dat was weer een waar genoegen. Zo meteen op Paradise, muziek van de Dire Straits. Pink ga je horen. En eerst uit volle borst. Want dat doen we heel de dag, hè. Met zoveel liefde. Met de meeste nets nu op Paradise. Heartache Avenue is dit.

En je hoorde Pink op deze radiozender. Die aan het einde van het liedje een scheetje liet. Ja, dat is een kleine inkijk in mijn weekend. Ik heb lekker met mijn dochter het spelletje gespeeld. Trekkers aan mijn vinger. Kijken wat er gebeurt. Maar niet met echte scheetjes hoor. Dat kan ik je wel vast beloven. Nee, het was lekker weer een leuke weekend in Huizenreer met... ja, veel gespeel, geklooi en aangemodder. We zijn in de achtertuin bezig met een bouwprojectje. Dus er ligt een enorme stapel met van dat witte zand... wat wordt gebruikt om cement mee te maken. Ja, en dochterlief die vindt het natuurlijk hartstikke leuk om daar doorheen te rafotten. Dus het hele huis is nu één grote zandpak. Overal van dat witte zand tegen de muren aangesmeerd. Maar... nou ja, hartstikke leuk. Zeg, zometeen op Paradise. Muziek van Terrence Trent D'Arby. Girls Aloud. En eerst de...

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Paspoort?
1: Check.
0: Ticket?
1: Check.
0: Reisverzekering?
1: Oeps.
0: Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis?
1: Kan.
0: Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
2: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je maandagochtend, precies 8 uur. En daarom aangeschoven voor je laatste nieuwsupdate. Nelly Rossa, bondia.
3: Bondia. In Thailand is een voormalig parlementariër opgepakt na een dodelijke schietpartij in een overheidsgebouw net buiten Bangkok. Het slachtoffer, een 71-jarige lokale politicus, werd neergeschoten in wat lijkt op een gerichte aanval vanwege een conflict. Hij overleed in het ziekenhuis. Opmerkelijk is dat een 69-jarige schutter vlak na de daad een YouTube-livestream belde om live zijn daad te bekennen. Vlak voordat de politie hem arresteerde. Hij verklaarde later dat hij niet de bedoeling had om te schieten, maar dat de situatie escaleerde. De schietpartij volgt slechts enkele dagen na een drama op een school in dezelfde regio, waarbij 9 doden vielen. De Thaise premier heeft inmiddels strengere wapenwetten aangekondigd om het dragen van vuurwapens in het openbaar te verbieden. En de Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. Door de aanhoudende droogte stroomt er bij Spijken minder water voorbij dan tijdens het vorige record uit 1947. In Duitsland dreigt de rivier bij het knelpunt Koop zelfs onbevaarbaar te worden voor vrachtschepen, waardoor de vaarroute naar het zuiden dreigt te worden afgesneden. Binnenvaartschepen kunnen nu al veel minder lading meenemen. Om te voorkomen dat de goederentoevoer vastloopt, mogen vrachtwagens in Duitsland bij hoge uitzondering nu ook op zondag rijden. En in Las Vegas begint vandaag het strafproces rond de moord op hiphop-legende Tupac Shakur, 30 jaar na de fatale schietpartij. Op de bank zit de 63-jarige voormalige bendeleider Dwayne Davis. Davis werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in interviews en zijn eigen memoirs gedetailleerd vertelde over zijn rol bij de moord. Het Openbaar Ministerie ziet hem niet als de schutter, maar wel als het brein dat de aanslag organiseerde en het wapen leverde. Met het proces komt mogelijk een einde aan een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. Er worden tientallen getuigen opgeroepen, onder wie platenbaas Suge Knight, zeg ik zijn naam wel goed, die als enige overlevende inzittende getuige was van de schietpartij. En lokaal nieuws, de inschrijfperiode voor het legalisatieproject Ribeluga is verlengd tot en met 31 oktober. De doelgroep blijkt meer tijd en begeleiding nodig te hebben en het ministerie van Justitie wil met maatschappelijke partners ook praktische knelpunten oplossen. Minister Charlton Haten wil hiermee een correcte registratie waarborgen. Naar schatting bevinden zich zo'n 5000 tot 7000 ongedocumenteerden op het eiland. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
2: Dankjewel.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Eens even kijken naar de Curaçaose wegen. Het is druk op de Krakersbaanweg uiteraard. Een stuk drukker dan normaal op dit tijdstip trouwens. Daar reken je op zo'n kwartier extra reistijd richting Selinja. Vanaf Roysantu staat het vast. Dan de Caminda Rignald S. Recordino richting Santa Rosa. Vanaf de Katoenastraat tot aan de Rotonde, 6 minuten. En de Santa Rosa weg richting de Schottengatweg vanaf Tony Kunci, 6 minuten. De Winston Churchillweg richting de Schottengatweg Noord vanaf de kruispunt Dijn tot aan de Schottengatweg Noord, 6 minuten. En de Camina Duvert Boy Nicolina richting de Krakersbaaiweg, 5 minuten extra reistijd. Dan de aangepaste aankomsttijden op onze luchthaven. De JetBlue Airways uit New York is wat eerder dan gepland, komt binnen rond 2:50 vanmiddag. En ook TUI Fly 365 uit Amsterdam is een uur maar liefst eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 2:50 deze middag.
5: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
6: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
5: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
6: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
5: Ja.
6: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
7: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
8: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Makkelijker.
9: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Joris Weer.
2: Ja, buenos dias, goedemorgen. Terrence Trent D'Arby is hier voor jou. Paradise.

0: Paradise FM.
1: Let me be your hero. Would you dare?

would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh?

0: Paradise en Enrique Iglesias. Het is Hero op de maandagochtend, 13 over 8. Lekker weekend gehad. In de huizenreer was het heerlijk ontspannen. Ik heb wat lopen klussen. Je hebt van die klusjes die nog heel lang lagen, maar eens een keertje getackeld en dat is opgeknapt. Dus, lekker gekokkereld gisteren de hele dag. We wilden eigenlijk naar het strand, maar dat kwam er niet van, want ik besloot om iets op de Green Acre te leggen, waar ik elk half uur een beetje azijn overheen moest spuiten. En appelsap. Dus dat is heerlijke spareribs gemaakt in huizenreer. Dus ja, we konden niet meer weg, helaas pindakaas. Jij nog wel weg geweest, Nelly Rosa?
1: Ja, ik ging zaterdag even naar het strand.
0: Ja.
1: Het was natuurlijk, behalve dus natuurlijk voor ontspanning, was het ook bedoeld om te gaan werken.
0: Werken op het strand?
1: Ja, en
0: ben je zo diep gezonken dat je een bijbaantje nodig hebt in het weekend?
1: Nee, ik bedoel,
0: sta je in de bediening?
1: Nee, ik bedoel in de natuurrijke omgeving inspiratie opdoen voor een tekst dat ik, die ik moest schrijven.
0: Oh.
1: Dus doe ik het liefst dan wel aan het water.
0: Ja.
1: Dus, het begon lekker, weet je, heerlijk, gezelligheid. Dus een prachtig strand daar zo op Bandabau. De vriendin en ik die waren al een lange tijd daar niet geweest. Volgens mij was het 5 jaar geleden dat ik voor het laatst daar was.
0: Okay.
1: Ik wilde een nieuwe traditie beginnen, want ik was daar voor het laatst met kerst. Dat was nog in de COVID-periode 2021.
0: Oh, dat is wel een tijdje geleden, ja.
1: Ja, dat was ik daar voor het laatst. Maar het was echt zo'n heerlijke ervaring. En toen had ik bedacht dat ik elk jaar met kerst, eerste kerstdag, naar het strand ga. Ja. Dat is natuurlijk nooit meer gebeurd. En een vriendin van mij was volgens mij ook al 10 jaar daar niet meer geweest. Dus wij waren hartstikke blij.
0: Mm-hmm.
1: Het water was ook weer heerlijk. Door klimaatverandering is ook wel het water is ook weer wat warmer.
0: Oh, maar het is wel lekker, toch?
1: Het is wel lekker, maar niet goed voor het koraal. Maar ik heb in ieder geval genoten. Toen kregen we honger. En we keken naar die lange rijen bij de snackbar.
0: Een snackbar op het strand. Hokje.
1: Ja, en toen 2 lange rijen. En we zaten te mikken van, oké, wanneer is het goed? Nou, eindelijk leek het alsof er bijna geen rij meer was. Maar de rij was natuurlijk verplaatst onder de palapa. Zodat mensen dan in de schaduw in de rij konden staan.
0: Oh, ja.
1: We hebben ons er maar toch maar bij gevoegd. Na meer dan een half uur wachten, volgens mij was het zo'n 3 kwartier. Toen werd er gezegd, we gaan dicht. Want om 3 uur sluit deze kant van de snackbar.
0: Dat meen je?
1: We gaan de andere kant gaan staan.
0: Oké.
1: Okay. Nou, wij dachten, dat kan toch niet? En toen zeiden ze van, ja, maar we hebben daar een bord staan.
0: Ja.
1: Wat je dus niet kan lezen. De letters zijn achteraf vervaagd.
0: Omdat er ook een rij voor staat waarschijnlijk.
1: Ook. Ja. Maar vooral dat het om 3 uur sluit. En dat je dan bij de andere raam moet gaan staan.
0: Ja.
1: Onverklaarbaar dat je dit gewoon zo kan verkopen. Nou, degene achter ons die gingen wel heel netjes. Nou, ook wel naar wat gemopper sloten ze aan bij de andere.
0: Maar je stond 3 kwartier in de rij en toen kreeg je te horen, jammer joh.
1: Die mag weer 3 kwartier aan de andere kant gaan staan.
0: Oh.
1: En maar toen die man voor ons, hij was de laatste die dan zou worden geholpen.
0: Ja.
1: Nou, toen hadden we een deal met hem gesloten van, hij wilde alleen maar een colaatje.
0: Ja.
1: Dus toen zeiden we, dan betalen wij uw colaatje als u dan ook onze bestelling dan opneemt.
0: Oh, jee.
1: Dat of althans zou gaan bestellen. Dat wilde hij wel doen. Maar het was 3 uur, dus die vrouw zei lekker leuk van, we kunnen u niet helpen.
0: Wat?
1: Het is 3 uur, dus jij moet ook aan de andere kant. En het was een oudere man die al bijna niet meer op zijn benen kon staan. En we zeiden nog van, maar u zei net nog dat hij de laatste zou zijn die geholpen zou worden. Nee, het is 3 uur, we moeten dicht.
0: My god, wat zijn dat voor Hollandse tafereelen?
1: Nou, ik denk dat gastvrijheid, de klant is koning.
0: Ja.
1: Dus denk ik, dat hebben ze hier nooit van gehoord.
0: Maar wat?
1: Wij zijn toen boos weggegaan. We zijn toen ook echt, we hadden geen zin meer.
0: Nee.
1: We hadden echt honger, we staan al lang in de rij. We hadden gewoon onze eigen eten mee moeten nemen.
0: Dat je überhaupt 3 kwartier in de rij gaat staan om alleen maar te bestellen. Want dan moet je vervolgens nog wachten tot het klaar is.
1: Ja, dus die vriendin van mij die was al een beetje pissig. En zij wilde al lang al naar ergens anders gaan voor een heerlijke hamburger. Dus toen zijn we uiteindelijk maar naar Burger House gegaan in Otrobanda.
0: Ja. Om je hangeriness te stillen.
1: Ja, en dat is goed gelukt.
0: Ja, heel goed. Ja, dat is wel te zien, ja. Heerlijk. Lekker. Dus, maar uiteindelijk eind goed al goed.
1: Ja, bij Burger House wel.
0: Ja, goed zo. Nou, lekker. De maandagochtend, een lekkere, frisse nieuwe week. Lachje tegemoet en Mariah Carey hoor je nu.

Terwijl vandaag weer een heerlijke tropische zomerse dag wordt verwacht. Hè? De middagtemperatuur komt uit rond een graad of 32. Lekker chillenbillen vandaag. Nou ja, chillenbillen. Of lekker aan de arbeid, want dit is natuurlijk een normale maandag. Weliswaar in de schoolvakantietijd, maar toch veel mensen die nog wel weer aan het werk zijn. Of nog aan het werk zijn. Ga meteen naar je laatste Paradise FM nieuws update. En muziek ga je horen van Madison Avenue en ook Juan Luis

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar High Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Nix zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Nix met een X.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
6: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: We liggen lekker op de timing vandaag. Het is precies 8:30 op Paradise FM. Daarom aangeschoven hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen.
3: Bon dia. Het Coronado Mangrove Beach Resort heeft het internationale Green Key keurmerk voor duurzaamheid behaald. Het resort schrapte onder meer alle plastic wegwerpflessen, wat maandelijks zo'n 50.000 flessen afval bespaart, en geeft gasten nu een hervulbare waterfles. Daarnaast zet het resort in op zonnepanelen, LED-verlichting en het hergebruik van afvalwater voor de tuinen, en gaat keukenafval naar een lokale veehouder. Het resort voegt zich hiermee bij een wereldwijd netwerk van milieuvriendelijke hotels. En in de extra beveiligde gevangenis in Vught staat vanmorgen Shorandy Tyson Quant voor de rechter. Hij geldt volgens het Openbaar Ministerie als een van de kopstukken van de No Limit Soldiers. Quant wordt verdacht van drugshandel, witwassen, meerdere liquidaties en een mogelijke rol bij de moord op Helm en Wiels. De eerste proforma-zitting in het Themis-onderzoek is net begonnen.
2: Wat gebeurt daar?
3: En internationaal nieuws. Ik laat mijn lipstift vallen.
2: Oh.
3: En internationaal nieuws. Harry Potter-fans in Wales hebben de gedenkplaats van de fictieve huiself Dobby gered van een kabelaanleg. De ontwikkelaar van een nieuw stroomnet veranderde de plannen nadat het bedrijf overspoeld werd met honderden verontruste telefoontjes van Potter-fans. De kabel zou namelijk precies dwars door het fictieve graf van Dobby lopen. De gedenkplaats bevindt zich op een strand in het Welse Pembrokeshire, waar destijds de emotionele sterfscène uit de film werd opgenomen. Tot op de dag van vandaag reizen fans massaal naar het strand om stenen en sokken neer te leggen. Het symbool waarmee Dobby in het verhaal zijn vrijheid won. Dankzij het protest blijft het gedenkteken op het strand nu onaangeroerd.
2: Yes! Wat goed.
3: En de Harry Potter fan neem ik.

0: Nou ja, ik ben wel een Harry Potter fan, ja. Ik heb laatst op de bank thuis de reunie gekeken. Dus zoveel jaar nadat het allemaal begon met Harry Potter hebben ze alle acteurs weer even teruggeroepen. Ja. Tenminste, degenen die nog in leven zijn. Want er zijn heel veel die zijn al ons ontvallen. Hè?
1: Die ouderen, ja.
0: Ja, en dat is wel fantastisch om te zien, hoor. En je ziet dan ook de stemacteur van Dobby. Die lijkt ook oprecht op Dobby.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Dobby. Schattig ventje. Ja. Ik ga ze. Mijn vrouw was begonnen met deel 1. Ik denk dat we er maar weer eventjes allemaal doorheen gaan. Doodeng als je kind bent, hè?
1: Ja, ik kan me nog herinneren toen ik het eerste boek las, dat ik s'avonds het licht niet durfde uit te doen.
0: Nee.
1: Bij het slapen gaan.
0: Ik dacht dat Voldemort in mijn klerenkast zat. Plotwist, zat hij niet.
1: Nee, ja, we waren nog jong toen.
0: Ja.
1: Nagaan hoe lang geleden dat wel niet was.
0: Dat was een jaar of 3 geleden, denk ik.
1: Nee, wauw. Ik woonde nog thuis.
0: Ja, ja, ja, ik ook. Goed, zeg ochtendkrantjes dan maar eventjes.
1: Ja, op de pagina 2 van het Antilliaans Dagblad nog altijd op zoek naar koper. Girobank is nog steeds op zoek naar een koper voor de onroerende zaken van wat ook wel het monster van Roy Katoche wordt genoemd.
0: Ja, dat is het huge gebouw, hè, bij, naast die verzekeraar.
1: Ja, ja, ja, dat is, het is nooit, het verdiende nooit een schoonheidsprijs.
0: Ik vind het helemaal niet een lelijk gebouw.
1: Nou, mensen vonden het weer te hoog.
0: Maar mensen hebben altijd wat te zeiken, hè?
1: Nou, maar ze hebben het ook niet gebruikt. Nou, er zijn dus verschillende inspanningen verricht om het gebouw dus en de omliggende percelen, dat ooit bedoeld was als het toekomstige hoofdkantoor van Girobank, te verkopen. En de vraagprijs is de getaxeerde marktwaarde. Dat meldt het jaarverslag van de centrale bank.
0: Hoeveel is dat?
1: Nou, dat zie ik hier. Wacht even. In 2017 stond het te koop voor 12,9 miljoen gulden. Maar tot nu toe heeft niemand het daarvoor willen overnemen. En dit gebouw is een van de zaken die de centrale bank noemt in verband met Girobank, dat nog altijd gecontroleerd wordt afgewikkeld. Ja, met afwikkeling wordt...
0: Ik vind het wel een vet gebouw.
1: Het is een groot gebouw.
0: Ja. Denk, ik kan daar echt heel veel leuke dingen mee doen. Maar misschien is 12 miljoen net wat aan de hoge kant. Misschien moet je dat dan toch even naar beneden bijstellen naar 10 miljoen of zo.
1: Het is de marktwaarde.
0: Nou ja, blijkbaar dus niet. Als niemand het wil hebben.
1: Het is gewoon geen mooi gebouw, daarom. Maar ja, dat is nog steeds. Verder gaat het natuurlijk vooral over de afhandeling van de Girobank. We hadden het vorige week ook al over. Dus dat er nog. Vorig jaar zijn er 83 rekeningen gesloten. Terwijl aan het einde van het jaar nog zo'n 496 bankrekeningen zijn met een positief saldo. Dus dat deze cliënten geen enkele stap hebben ondernomen om hun rekeningen te sluiten en ook hun geld dan in ontvangst te nemen. Daar zijn ze nog steeds op zoek naar de personen van deze 496 bankrekeningen. Gisteren was het trouwens de internationale dag van de inheemse volkeren.
0: Oh.
1: En zowel op Curaçao als op Bonaire is daarbij stilgestaan. Maar op Curaçao, bij de grotten van Hato, heb je nog van die inheemse tekeningen. En daar hebben ze dus nu ook nieuwe borden geplaatst, zie ik hier in de krant. Waardoor je dan informatie krijgt over de oorspronkelijke bevolking van het eiland. En dan wat er nog hiervan over is gebleven. Dus bij de grotten van Hato, maar ook bij Christoffel Park zijn er nog rotstekeningen en ook ronde klep. Die heb ik nog niet gezien.
0: Nee.
1: Ik ben er wel naar op zoek gegaan, maar ik heb ze niet gevonden.
0: Er zijn vooral nog inderdaad tekeningen, maar weinig mensen nog van die groep. Die zijn allemaal vakkundig door de Nederlanders van het eiland gedreven.
1: Niet allemaal. Ze zijn natuurlijk ook geïntegreerd met de lokale bevolking. Dus je hebt nog steeds mensen die... Als je soms met iemand spreekt over zijn voorouders en dan zeggen van ja, mijn oma die was een Injang, dan bedoelen ze dus nog van een van de oorspronkelijke...
0: Indiaan.
1: Ja, van de oorspronkelijke bevolking. Maar ze zijn wel opgegaan ook in de... Dus getrouwd met tot slaaf gemaakte.
0: Ja.
1: Maar ook met de overheersers, de kolonisten.
0: Ja. Maar het gros was, tenminste, dat heb ik me dan weer vernomen uit de boeken. Die kregen de keuze. Of je gaat we regelen een bootje voor jullie. Dat was wel attent van ze toen. We regelen een boot voor jullie, gratis transport naar Venezuela. En dan ben je opgezout. Of we gaan jullie opjagen en kapot snijden in 1000 stukjes.
1: Er zijn verschillende. Een groot gedeelte is ook naar de andere eilanden gestuurd. En dan heb ik het meer over naar boven, naar Hispaniola. Mm-hmm. Waar ze moesten gaan werken. Maar er was ook nog een gedeelte van de groep was hier gebleven. En, ja. Je had nog verschillende nederzettingen. Maar ze waren wel heel erg verkleind. Dus de omvang van de oorspronkelijke bevolking. En natuurlijk al die ziektes die de Europeanen meenamen, mm-hmm. was natuurlijk ook niet goed.
0: Nee.
1: Voor het overleven van deze groep.
0: Nee.
1: Verder in de krant, in de Vigilante, die had trouwens nog wat uitgebreider informatie over het strafproces rond de beruchte bende No Limit Soldiers. Er zijn namelijk nieuwe details naar buiten gekomen over de gezagsverhoudingen binnen de organisatie. Want het Openbaar Ministerie beschouwt Shurandy Tyson Quant en Irvin Nuto Wawu al langer als de absolute kopstukken van de organisatie. Maar uit beeld- en geluidsmateriaal dat het Openbaar Ministerie in de rechtbank presenteerde, blijkt dat Wawu binnen de bende werd gezien als de generaal, maar dat Quant als kolonel boven hem stond. En zo zou Quant hebben ingegrepen toen Wawu het bevel gaf om de vinger van een bendelid af te hakken na een fout. Quant vloot toen Wawu terug om verdere escalatie en problemen te voorkomen. De advocaten van de verdachte maakten toen bij de rechter bezwaar tegen het tonen van de video, omdat het materiaal volgens hen niet officieel in de processtukken was opgenomen.
0: Okay.
1: Dat staat in de Vigilante. En ik moet weer afsluiten.
0: Nou ja, maar vertel nog maar wat leuks hoor.
1: Oh, nou ja, het was niet per se leuk.
0: Oh.
1: Maar nee, niks leuks.
0: Nee, nou, het is komkommertijd. Hè? Dus er staat maar weinig in de kranten deze dagen.
1: Vind je?
0: Nou ja, als er in het Antilliaans Dagblad uitgebreid stil wordt gestaan met foto in kleurafdruk en al over een stoplicht wat omver is gereden, dan weet je wel hoe laat het is.
1: Welke pagina is dit?
0: Even kijken, 5 notabene.
1: 5.
0: Oh. Ja. Zo'n stoplicht omver gereden, dames en heren, jongens, meisjes. Ja, shocking nieuws.
1: De bestuurder van de Brommer is ernstig gewond geraakt.
0: Ja.
1: En op sociale media beklagen burgers zich erover.
0: Dat die stoplichten maar in de weg staan, hè? Ja.
1: Onmatig als racebaan wordt gebruikt en dat er vaker verkeersongevallen plaatsvinden.
0: Ja. Ja. Ja, dat is breaky.
1: Goed. Daar niet op de voorpagina.
0: Dat zou helemaal mooi zijn, ja. Oké, mag ik jou danken?
1: Is goed.
0: Bedankt. Gaan we nog eens eventjes kijken naar, het volgende.
2: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Nou, het is eigenlijk allemaal weer lekker opgelost, de files. Want het is vakantie/komkommertijd. Kijk uit, er staan hier en daar wat stoplichten op de weg. Deze dien je te ontwijken. Ook files die staan er op de Krakersbijweg richting de stad. Uiteraard is momenteel de enige die noemenswaardig is. Daar sta je 12 minuten vast. Succes daar met achteraansluiten. Nou, lekker chillen billen deze maandagochtend met Juan Luis Guerra op

0: Baby, Madison Avenue. Hopen deze maandagochtend. Het Laura woord van de dag. Paradise FM nemen we je elke dag rond die tijdstip mee naar een leuk woord uit het woordenboek. Waar Nelly Rosa zich druk over heeft gebogen. Nelly, vandaag wel iets beschaafds?
1: Zeer beschaafd zelfs.
0: Oké. Okay. Nou, wat heb jij gevonden?
1: Kabei di manteca.
0: Kabei di manteca.
1: Kabei di manteca.
0: Oh, kabei.
1: Ja, kabei di manteca.
0: Het hoofd van de manteca? Wat? Nee.
1: Het heeft wel te maken met wat er op je hoofd zit, normaal gesproken. Niet bij jou, maar...
0: Nou, hey, hallo.
1: Het is zo.
0: Ja.
1: Kan het mooier maken.
0: Nee, oké, dat is ook zo. Je hebt gelijk. Het is niet heel complimenteus. Het zit niet op mijn hoofd, wel op jouw hoofd?
1: Ja, ik heb wel wat van...
0: Je hebt wat?
1: Ik heb er wel wat van.
0: Oh, je hebt wel een beetje haar, ja. Ja, ja. Die schaamhaartjes zo...
1: Ik.
0: Oké, ik heb bij die manteca.
1: Wist je dat ze zijn gestopt Unilever met producten te verkopen met de label voor normaal haar?
0: Oh, nee.
1: Daar zijn ze dus mee gestopt omdat sommige klanten voelen zich buitengesloten door die typeringen als normaal haar en normale huid.
0: Ja.
1: Ze vinden dus dat het vooral een eenzijdig en vooal westers schoonheidsideaal weerspiegelen.
0: Ja, want normaal haar staat dan voor stijlhaar.
1: Ja, voor stijl. En dat varieert dan van platina blond via kastanjebruin tot ravenzwart. Maar natuurlijk heb je ook mensen met peper- en zoutkleurig melkboerenhondenhaar.
0: Ja.
1: Nou, dat is het woord. Ik zoek.
0: Melkboerenhondenhaar?
1: Melkboerenhondenhaar.
0: Melkboerenhonden.
1: Bij de manteca is dus melkboerenhondenhaar.
0: Wat is dat überhaupt?
1: Dat is gewoon haar. Dat eigenlijk futloos haar. Sluik, futloos hoofdhaar van een onbestemde grauwe of vaalwitte kleur. Vaak vergeleken met vuil blond. Of eigenlijk onverzorgd haar kan je ook ervan maken.
0: Oh, wat Pauline en Bianca hadden. Ja. Dat.
1: Ja, dat dus.
0: Ja. Kijk dan. Je weet welke ik bedoel, toch? Of net zoals Puk van de Pettenflat. Ja.
1: Is het een manteca is boter.
0: Oh, ja. Nou, dat is duidelijk. Ja, ik snap dat trouwens wel, dat ze dat aan gaan passen, ja. Het is, wat is normaal haar?
1: Ja.
0: Dus voor de een wat anders dan. Ik denk dat iedereen vindt dat hij zelf normaal haar heeft.
1: Behalve als je echt dat futloos haar hebt.
0: Ja. Jeetje. Alright. Nou, haar. Boterhaar.
1: Ik heb bij de manteca.
0: Dankjewel. Zo is het maar net. Weet je, het woordenboek. Nelly, you got it. You got it, girl. Roy Orbison is hier.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punta en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De centrale bank kreeg in het tweede halfjaar van 2025 de meeste meldingen over integriteit. In totaal kwamen 85 klachten, vragen en meldingen binnen. Ruim een derde ging over onduidelijke communicatie en twijfels over financiële instellingen. Meer dan de helft betrof banken. Vooralsnog kwamen geen grote overtredingen van de regels aan het licht. In de extra beveiligde gevangenis in Vught staat Shurendi Tyson Quant vandaag voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie is hij een kopstuk van de No Limit Soldiers. Hij wordt verdacht van drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij liquidaties. Ook wordt zijn mogelijke rol bij de moord op Helmin Wiels onderzocht. De proforma-zitting begint om 8 uur Curaçaose tijd. Dan nog internationaal nieuws. De binnenvaart op een deel van de Rijn dreigt deze week stil te vallen door lage waterstanden. De Duitse branchevereniging verwacht dat het peil bij Kaup onder 10 centimeter zakt. De rivier is dan mogelijk niet meer volledig bevaarbaar. Dat kan gevolgen hebben voor de bevoorrading van de Duitse chemische industrie. Door een nieuwe uitbarsting van de Etna zijn vluchten naar Catania geannuleerd. Vulkanische as veroorzaakt problemen. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 5 uur 's middags geleidelijk volledig wordt hervat. Reizigers moeten voor vertrek hun vluchtstatus controleren bij hun luchtvaartmaatschappij. De levertijd bij de webshop van de Bijenkorf is door een beveiligingsincident bij logistiekpartner Seva Logistics opgelopen tot op zijn vroegst 3 september. De warehuisketen waarschuwt voor vertraging bij bestellingen, retouren en terugbetalingen. Ook bij Bol en Ace & Tate heeft het datalek gevolgen voor bestellingen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
7: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
6: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
7: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
6: Ja.
7: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
8: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official.

0: zomaar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
1: Joris weer.
3: Buenos días, Bonsiman, Milo.

0: Weekend, None the Richer op 103.1 maandagochtend.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag kans op wat lekkers. Een diner voor twee bij Quatre Vins. Dat zit aan de Santa Rosa-weg. Daar kunnen ze koken. Dat is echt waanzinnig hoe lekker dat daar over de toonbank heen vliegt. Goede bediening ook daar wat er rondloopt. Dus daar zit je wel goed met ook een enorme wijnkaart. Ja, voor de liefhebber daar. Zeg, het kan voor jou zijn op onze kosten. Luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

ik denk dat ik het wel weet. Hij klinkt achterstevoren, namelijk bijna hetzelfde als voorstevoren, zeg maar. Pak de Paradise FM app erbij en stuur ons een berichtje. Het goede antwoord wordt teruggebeld. Einde van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show. Zometeen muziek van de Rolling Stones. Je hoort Start Me Up op Paradise. Op deze maandagochtend naar Coldplay en Big Sean. Het is Miracles.

0: grote ster van de FIFA World Cup Halftime Show. Hè? Deze Shakira, hoorde je op Paradise. Niet dat ze daar heel veel aan heeft geboerd of zo. Hè? Want ze heeft er precies een factuur van $0 voor gestuurd. De artiesten die traden onbetaald op in het kader van het goede doel. Ja, alles om de stichting van Infantino te steunen natuurlijk. Hè? Paradise, FM, zometeen Maroon 5 en ook Tina Turner met David Bowie komt eraan.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind

0: sterkste wind of koelste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: nieuws van 9:30.
1: KFC doelwit van dubbele inbraak. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er is vanmorgen vroeg ingebroken bij twee filialen van fastfoodketen KFC. Bij de vestigingen in Brievengat en Santa Maria wisten inbrekers binnen te dringen en in totaal 4 kluizen met de weekendopbrengst mee te nemen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om een strak geplande actie. De daders hebben bij de inbraak waarschijnlijk gebruik gemaakt van het zware brandweergereedschap dat begin deze maand werd gestolen bij de post op bandenbouw. Bij het filiale Santa Maria wisten de inbrekers bovendien de alarmsirene onschadelijk te maken. De politie onderzoekt het verband tussen de zaken en bekijkt de camerabeelden. En op Bonaire is de multidisciplinaire tentoonstelling Tenepia Seku afgelopen zaterdag van start gegaan. De expositie belicht de impact van klimaatverandering op Caribische eilandgemeenschappen en combineert internationale fotokunst van onder meer Kadir van Lohuizen met verhalen van lokale bewoners en organisaties. Binnenkort komt de reizende tentoonstelling ook naar Curaçao. Vanaf 27 augustus is het in de PSC te zien in de Habay Art Gallery. Het is een primeur, want het is de allereerste tentoonstelling in de vernieuwde gallery en het eerste eigen project van de Museum en Erfgoedvereniging van Curaçao. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Joris Reer.
4: Hey, van harte goedemorgen. Maroon 5 zometeen naar Tina Turner.
5: Paradise FM. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

Paradise en Maroon 5 hoorde je op je maandagochtend. Deze 10e van augustus, vandaag de internationale dag van de leeuw. Rawr. Ja, veel dieren waar het niet zo goed mee gaat wereldwijd. Hè. Ja, een leeuw is er eentje van. Nou ja, goed om aandacht te vragen, hè, voor die wereldwijde aanwezigheid van de leeuw. Het gaat om het machtige dier in de dierentuin. Daar horen ze natuurlijk niet thuis, maar in het wild. Gelukkig niet op ons eiland, dan wel. Hè. Je zal het maar gebeuren, hè, dat je thuis komt en dat er ineens een leeuw op je poortje staat. Daar heb ik geen last van. Ik heb dan wel weer met mijn vrouw. Ja, ik kom wel eens een keertje thuis en dan staat daar een hele bronzige tijger zo op mij te wachten. Raar. Geen leeuwen gelukkig. Ja,

Savage Garden, To the Moon and Back. Op Paradise 103.1 deze maandagochtend. Zometeen Nadine Roos. Veel plezier met haar. Ze heeft meegenomen Total Touch, U2, Wham en many, many more. Wij spreken elkaar morgenochtend weer voor een nieuwe ochtendshow.

0: recycle.com. Kunukuman Recycle. Untuk nosta traha pa unkorso mas limpi. Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De inschrijfperiode voor het legalisatieproject Ribeluga op Curaçao is verlengd tot en met 31 oktober. De doelgroep heeft meer tijd en begeleiding nodig. Ook zijn praktische problemen gevonden. Het ministerie van Justitie en maatschappelijke organisaties gebruiken de extra 3 maanden om die problemen op te lossen en meer mensen te helpen. Naar schatting zijn er 5000 tot 7000 ongedocumenteerden op Curaçao. De Centrale Bank kreeg in het tweede halfjaar van 2025 de meeste meldingen over integriteit. In totaal kwamen 85 klachten, vragen en meldingen binnen. Ruim een derde ging over onduidelijke communicatie en twijfels over financiële instellingen. Meer dan de helft betrof banken. Vooralsnog kwamen geen grote overtredingen van de regels aan het licht. Dan nog internationaal nieuws. Stichting Rita Community kreeg tijdens de World Pride in Amsterdam meer dan 520 meldingen van discriminatie. Afgelopen weekend waren dat er 74. Volgens medeoprichter Gerald Justin laten de cijfers zien dat veel LHBTQI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Nizhne-Kamsk zijn zeker 13 mensen gedood en tientallen gewond geraakt. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Oekraïne bevestigt de aanval. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden. Vluchten naar Catania op Sicilië zijn geannuleerd na een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vulkanische as veroorzaakt problemen rond het vliegveld. Het vliegverkeer kan maandag vanaf 5:00 's middags geleidelijk worden hervat. KLM schrapte zondag een vlucht vanaf Schiphol en annuleerde ook een vlucht op maandag. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Nadine Roos.
5: Hey, Bonsimang, een nieuwe werkweek is begonnen bij Paradise. Met Wham nu.

0: item van het weekend zit er weer eventjes op. Allemaal weer aan de bak, Bon Simon.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Tenminste, als je gewoon aan het werk bent deze week. Het kan natuurlijk zijn dat je onderwijsgerelateerd werk doet. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je al wekenlang heerlijk onderuitgezakt zit. En dat is ook lekker geniet. Het begint ook wel langzaam weer tegen zijn einde aan te lopen. Want volgende week, donderdag, gaan de meeste scholen weer beginnen. Dus het kan ook zomaar zijn dat je daarin alweer in je voorbereiding zit. Maar dan heb je toch wel echt een lange periode achter elkaar vrij gehad. Dat kan niet iedereen zeggen. Ik moet wel zeggen, ik heb toch wel eens langer helemaal niks gedaan. Heerlijk. Ja, geniet er vooral van als je die mogelijkheden hebt. Geniet er ook van als je gewoon aan het werk bent. Want daar kunnen we ook iets heel erg leuks van maken. Hier met de muziek van Paradise. Dan meteen Total Touch, Standing Strong Together. En eerst dit U2. And stuck in a moment you can't get out of.

0: Strong Together, Total Touch, hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: En terwijl, zoals ik net zei, voor veel mensen de vakantieperiode een beetje ten einde loopt, heeft deze zangeres besloten om er voorlopig een hele lange tijd een punt achter te zetten. Ariana Grande, niemand minder dan de zangeres die haar vierde nummer 1 studioalbum net heeft gepubliceerd, heeft besloten om er voorlopig, of in ieder geval een hele lange tijd, tussenuit te gaan. Ze heeft de afgelopen weekend de afsluiting van haar tour gedaan, waarbij ook haar broer aanwezig was. Die zei: voor altijd familie, ik sta tot in de eeuwigheid achter je. Ze zegt dat ze vanwege de aanhoudende kritiek op haar fysiek, dat is toch al bizar, hè? Dat je, doordat mensen iets over jouw lichaam te zeggen hebben, dat je daar dan zo erg, nou ja, mee worstelt, dat je daardoor het gevoel hebt dat je moet stoppen met werken. Het is in ieder geval de pauze die zij aangeeft nodig te hebben. Misschien zit er nog veel meer achter dan wij daarvan horen. Maar het blijft toch ergens wel een wrang feit. Misschien heeft het ook iets met haar gezondheid te maken, want ze is natuurlijk wel erg dun geworden als je daar de beelden bij bekijkt. Laten we in ieder geval hopen dat het haar veel rust en gezondheid gaat brengen. En ons voorlopig geen nieuwe muziek, maar we doen het met die fantastische die al bestaat. Zoals onder andere Dangerous Woman, Ariana Grande, hoor je nu bij Paradise.

0: Buena Vista Social Club. Chang Chang, een naam die je hier op Curaçao waarschijnlijk niet zo snel aan iemand zou geven.
1: Paradise FM.
0: Voor redenen die jou ongetwijfeld bekend zijn of niet. Dan moet je het zelf maar even uitzoeken. Maar dit nummer gaat over Chang Chang en Juanita. Die samen bouwen aan een huis waarbij Chang Chang het zand zeeft. Om daar volgens weer bouwstenen voor het huis van te kunnen maken. En een beetje een somber nummer. Maar ergens ook met hoop. Omdat er altijd zelf iets in de hand zit om ervan te kunnen maken. Nou, dat zijn toch mooie, positieve messages om de week mee te beginnen. Die hoop ik nog tot aan 12 uur voor jou te kunnen geven. En met zometeen ook positieve vibes van George Ezra. Don't matter now. En eerst lekker meezingen met Anouk. Dit is Nobody's Wife bij Paradise.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: KFC doelwit van dubbele inbraak. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er is vanmorgen vroeg ingebroken bij twee filialen van fastfoodketen KFC. Bij de vestigingen in Brievengat en Santa Maria wisten inbrekers binnen te dringen en in totaal 4 kluizen met de weekendopbrengst mee te nemen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om een strak geplande actie. De daders hebben bij de inbraak waarschijnlijk gebruik gemaakt van het zware brandweergereedschap dat begin deze maand werd gestolen bij de post op bandenbouw. Bij het filiale Santa Maria wisten de inbrekers bovendien de alarmsirene onschadelijk te maken. De politie onderzoekt het verband tussen de zaken en bekijkt de camerabeelden. En op Bonaire is de multidisciplinaire tentoonstelling Tenepia Seku afgelopen zaterdag van start gegaan. De expositie belicht de impact van klimaatverandering op Caribische eilandgemeenschappen en combineert internationale fotokunst van onder meer Kadir van Lohuizen met verhalen van lokale bewoners en organisaties. Binnenkort komt de reizende tentoonstelling ook naar Curaçao. Vanaf 27 augustus is Tenepia Seku te zien in de Habay Art Gallery. Het is een primeur, want het is de allereerste tentoonstelling in de vernieuwde gallery en het eerste eigen project van de Museum en Erfgoedvereniging van Curaçao. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Bingo doe! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap en je want je zo weer in Suriname.
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
6: Dit is Paradise FM.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Nadine Roos.

jaar geleden live beleven op Curaçao North Sea Jazz. Lenny Kravitz hoorde je bij Paradise. En it ain't over till it's over. Het is weer bijna zover. Over 4 weken is er weer een nieuwe editie. Met weer een fantastische line-up. Onder andere Steven Marley zal daar een performance gaan geven. De zoon van Bob gaat hier een geweldige

Wet, wet, wet. Sweet little mystery. Hoorde je bij Paradise. En meteen weer een nieuw mysterie om op te lossen in de muziekquiz. Dat kan je een lekker diner voor twee gaan opleveren vandaag bij Katgeven. Ook Madonna komt eraan. De Plain White Tees ga je horen. En eerst Anastasia. Dit is Not That Kind bij Paradise.

0: vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
0: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij Landhuis Kenepa is gisteren Ubuntu gehouden, de start van de activiteiten rond Flam di Libertad. Bezoekers kregen lezingen over de Afrikaanse Ubuntu-filosofie, workshops over Congo-ritmes en een demonstratie van de verzetsdans Wantaduru. Donderdag 13 augustus is bij Landhuis Bloemhof het seminar Uhuru. Zaterdag 15 augustus wordt bij Landhuis Kenepa de Vlam di Libertad officieel ontstoken. De tentoonstelling Tene Pia Sekou over de gevolgen van klimaatverandering op Caribische eilanden is zaterdag gestart op Bonaire. De reizende expositie komt binnenkort naar Curaçao. Vanaf 27 augustus is die te zien in Habai Art Gallery. Het is de eerste tentoonstelling in de vernieuwde galerie en het eerste eigen project van de Museum- en Erfgoedvereniging Curaçao. Dan nog internationaal nieuws. Klanten van de webshop van de Bijenkorf krijgen hun bestelling op zijn vroegst op 3 september. De vertraging volgt op een beveiligingsincident bij logistiekpartner Ceva Logistics, waardoor bestellingen, retouren en terugbetalingen langer duren. Ook Bol en brillenketen Ace & Tate zijn door het incident getroffen. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, geholpen. De groep was met kinderwagens op pad gegaan op ruim 2300 meter hoogte. Niemand raakte gewond. 14 mensen werden per helikopter gered, de andere 22 gingen te voet naar het dal. De groep betaalt zelf. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breveld is op 82-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dat gemeld aan Surinaamse media. Breveld werd vooral bekend door zijn hoofdrol in One People uit 1976. Hij was ook medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.
5: Ik neem je weer mee tot aan de lunch met fijne muziek.

0: Dear Delilah, de Plain White Tees, hoorde je bij Paradise. Wat nog gevaarlijker is dan een wit t-shirt, dat is een wit laken.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ik weet niet of jij eens op je bed hebt liggen hier, maar ik weet niet. Bij mij vergaat zoiets gewoon binnen een jaar. Er komen gaatjes in, er komen vlekken op. Dat klinkt nu heel alsof ik een heel vies leven leid. Valt allemaal wel mee. Maar lakens, op de een of andere manier vergaat dat zo snel. Nog sneller dan dus witte t-shirts of dergelijke. Gelukkig heeft luisteraar Daan, superleuk Daan, voor mij nieuwe jersey hoes, of matrashoes, hoe heet dat ding? Dat, die ene die je zeg maar nooit echt goed kan opbouwen. Die heeft hij voor me meegenomen. Daar ben ik super blij mee. Daar heb ik lekker in liggen rollen het hele weekend. Ja, ik weet niet. Dat zijn echt ook dingen. Ik heb het idee dat het hier nog sneller vergaat dan op andere plekken in de wereld. Gewoon dat het klimaat dat echt helemaal opvreet van binnen. Goed, ik hoop dat het niet te onsmakelijk is geworden deze maandagochtend. Want het valt ook echt wel mee. Maar ja, witte lakens. Ik zou zeggen, misschien moet ik toch binnenkort een keertje overgaan op zwart. Kan ik je over een maandje vertellen of hij er dan nog is en of dat beter gaat. Zometeen toploader bij Paradise. Ten eerste Dinne Howard. Dus freak like

0: In the Moonlight, Toploader hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: En dat gaat trouwens niet over de wasmachine. Mocht je denken, daar hebben ze de naam, bandnaam Toploader vandaan. Dat is niet omdat ze naar de wasmachine zaten te kijken en dachten, hey, die Toploader, dat is wel een hele mooie. Dat heeft namelijk alles te maken met de manier waarop je een joint kunt rollen. Dus dat je dan achteraf de lading bovenaan erin duwt. Dat noem je dan een Toploader blijkbaar. En daar hebben ze alle inspiratie voor de bandnaam in ieder geval voor gevonden. En misschien ook wel voor Dancing in the Moonlight. Ik weet niet op welke influence ze dat hebben gedaan. En daar gaan we misschien ook helemaal nooit achter kunnen komen. So they rock set, Fading Like a Flower by Paradise. En eerst David Grant.

0: De allerlekkerste meezingers hoor je natuurlijk hier op 103.1 FM. Dit is Paradise op jouw maandagochtend met zometeen lekker meespelen ook. Want muziekquiz komt eraan. Je raakt de kans op een diner voor twee bij Quatre Vins. Ook Level 42 en De La Soul zometeen.
1: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie,

0: snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Coco's Beach, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik

0: KFC doelwit van dubbele inbraak. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er is vanmorgen vroeg ingebroken bij twee filialen van fastfoodketen KFC. Bij de vestigingen in Brievengat en Santa Maria wisten inbrekers binnen te dringen en in totaal 4 kluizen met de weekendopbrengst mee te nemen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om een strak geplande actie. De daders hebben bij de inbraak waarschijnlijk gebruik gemaakt van het zware brandweergereedschap dat begin deze maand werd gestolen bij de post op bandenbouw. Bij het filiale Santa Maria wisten de inbrekers bovendien de alarmsirene onschadelijk te maken. De politie onderzoekt het verband tussen de zaken en bekijkt de camerabeelden. En op Bonaire is de multidisciplinaire tentoonstelling Tenepia Seku afgelopen zaterdag van start gegaan. De expositie belicht de impact van klimaatverandering op Caribische eilandgemeenschappen en combineert internationale fotokunst van onder meer Kadir van Lohuizen met verhalen van lokale bewoners en organisaties. Binnenkort komt de reizende tentoonstelling ook naar Curaçao. Vanaf 27 augustus is Tenepia Seku te zien in de Habay Art Gallery. Het is een primeur, want het is de allereerste tentoonstelling in de vernieuwde gallery en het eerste eigen project van de Museum en Erfgoedvereniging van Curaçao. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Dit is Paradise FM.
2: Nadine Roos. Lekker de week beginnen met een diner voor twee bij Katrevin. Daar maak je zo kans op.

0: back to you.
1: Dat is wel een beetje wat er staat te gebeuren. Samengevat door De La Soul. Ring, ring, ring, hoorde je bij Paradise.
2: Ja, Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Want als jij zo je naam en je nummer achterlaat, dan word je misschien wel later vandaag teruggebeld door Vanessa. En kan je dan lekker gaan eten bij Catrevin. Dat staat er namelijk op het spel in de muziekquiz. Restaurant in Santa Rosa, op Santa Rosaweg nummer 80. Oftewel, Catrevin in het Frans. Daar kom je een fantastisch uitgebreide Franse menukaart tegen. Met allerlei speciale gerechten die je zeker niet overal aantreft. Zoals escargot en heerlijke vlees- en visspecialiteiten. Maar niet alleen heel lekker eten. Wat vooral echt, echt heel bijzonder is, dat is de bediening daar. Dat kom je nergens anders tegen. Dat is echt subliem. Wil je daar een keertje langs gaan om dat te checken? Dus dat kan zeker. Dus Catrevin, oftewel Sint-Roosweg nummer 80. En vertel me daarna maar dat het niet zo is. Eerst maar eventjes kijken of je daar gratis naartoe mag. Want ik heb hier de opgave waarmee jij een diner voor twee voor jezelf kan fixen.
2: Welke plaat hoor je achterstevoren? Yeah!

Het is een ongelofelijke rockbanger, maar het ligt op het puntje van mijn tong, maar het komt er niet uit. Bij jou misschien wel, dan heb je het door. Dat doe je via 6751031 of in een appje naar de Paradise Wem app. Welk nummer hoorde je achterstevoren en dan laat je dus je naam en je nummer achter. En wie weet, belt Vanessa jou dan vanavond terug en ga je binnenkort lekker.

0: Carl Jung hoorde je bij Paradise. En come back and stay.
1: Paradise FM.
0: Dat zit er helaas niet in. Nee, na 12 moet ik er toch echt vandoor zijn. Want dan moet er plaats gemaakt worden voor Pepijn Bieren Broodspot. Uiteraard met broodje Broodspot. Tussen 12 en 2 brengt hij je op de hoogte met de belangrijkste nieuwsupdates uit Nederland. Maar ook hier op Curaçao. Dus wil je echt eventjes goed bijgepraat worden, dan blijf je ingetuned hier op 103.1 FM. Ook voor Jennifer Lopez. Waiting for Tonight komt eraan. En eerst Robbie Williams. Ik ben er morgen weer tussen.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin

0: Club.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Ook de McDonald's in Salinja is afgelopen nacht overvallen. Inbrekers sloegen, net als bij twee filialen van KFC, een raam van de drive-thru in om binnen te komen. Het is nog niet bekend wat is meegenomen. Op het dak vond de politie spullen van de daders. De politie komt nog met een officiële verklaring. Bij Landhuis Cunepa is gisteren Ubuntu gehouden. De start van de activiteiten rond Vlam di Libertad. Bezoekers kregen lezingen over de Afrikaanse Ubuntu-filosofie, workshops over Congo-ritmes en een demonstratie van de verzetsdans Wantaduru. Donderdag 13 augustus is bij Landhuis Bloemhof het seminar Uhuru. Zaterdag 15 augustus wordt bij Landhuis Cunepa de Vlam di Libertad officieel ontstoken. Dan internationaal nieuws. Bij een zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 18 mensen omgekomen. Dat meldt de burgemeester van de stad Pereira. Volgens de burgemeester zijn ook in veel andere steden gebouwen ingestort. In die steden wordt bovendien veel schade gemeld. De aardbeving heeft daarmee in meerdere steden in het westen van Colombia grote schade veroorzaakt. Bij San José del Palmar in Colombia heeft een aardbeving een kracht tussen 6,6 en 7,4 gehad. Volgens de gouverneur van Chocó is er aanzienlijke schade en zijn gewonden gevallen. Ook in Cali en Quibdó is veel schade. De Amerikaanse geologische dienst heeft geen tsunami-waarschuwing afgegeven. De natuurbrand bij Athene is onder controle. Volgens de brandweer is er geen actief vuurfront meer. Hulpdiensten blijven uit voorzorg in het gebied vanwege de hoge temperaturen en harde wind. Bijna 200 brandweerlieden werden ingezet. Ook werden gebieden geëvacueerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: En die zegt een oprecht

0: Autosport.
1: En die zegt dan oprecht, goeie maandagmiddag. Ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad. Wat gaan we doen? We gaan het hebben zo dan meteen in de quote van de dag over booking.com. Steeds meer mensen worden via die site namelijk opgelicht. Met echt hele vervelende gevolgen. Mensen die een hele reis hebben gemaakt en er dan achterkomen dat het verblijf wat ze hadden geboekt helemaal niet hun verblijf is. Sterker nog, dat het helemaal niet te huur was. We nemen zo rond 20 minuten voor 1 het lokale nieuws met je door. Dat doe ik met Vanessa Werkhoven. We spelen natuurlijk de muziekquiz. Vandaag kan je winnen een heerlijk diner voor twee bij Catravin. Waar ze veel meer dan vier wijnen hebben trouwens. En we hebben de spotlights, die zitten vandaag werkelijk bomvol. Maar nu eerst...
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: En oprecht goeie maandagmiddag ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
1: We beginnen met een beetje nare, onsmakelijke zaak. Die zaak rond de mogelijke grafroof op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag, die lijkt veel groter dan gedacht. Vertel.
2: Ja, eerder werd er al een 60-jarige medewerker van de gemeentelijke begraafplaats aangehouden. En nu zijn er toch ook twee anderen nog bij betrokken. Ja, en die medewerker die was dus verantwoordelijk voor het delven en het ruimen van de graven. En hij zou daarbij onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen. Dat heeft hij allemaal verkocht via een goudhandel. Ja, en de twee collega's die worden verdacht van witwassen, want die hebben het ook allemaal weer doorverkocht. En ja, het is eigenlijk te bizar voor woord dat je zoiets doet. Ik kan er echt met mijn pet niet bij dat je dus gewoon jat uit graven. Hoe kan je zoiets doen? Hè? Dan heb je echt een slecht geweten. Maar goed, gelukkig zijn er nu wel ook al twee andere medewerkers opgepakt.
1: Ja, ik ben het volledig met je eens. Hoe haal je het in je hoofd? Maar goed, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, waarschuwt voor een gevaarlijke trend op sociale media. Nou, zie ik heel veel gevaarlijke trends op sociale media. Zo had de Telegraaf afgelopen weekend een artikel over BN'ers. Die worden via AI misbruikt om pillen, afslankpillen aan te prijzen waarin lintwormen zitten. Nou, denk ik, als je wil afvallen en je denkt, laat ik een pil met een lintworm gaan slikken, dat er überhaupt iets niet helemaal goed gegaan is in je hoofdje. Maar dit terzijde, waar waarschuwt de NVWA nu voor?
2: Nou, ze waarschuwen voor squishy. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar squishy is speelgoed voor kinderen. Het is eigenlijk een soort stressbal. En die bal die stoppen ze dan in de magnetron en dan wordt die ontzettend warm. Dat schijnt dan hartstikke leuk te zijn. Maar de NVWA die waarschuwt, nee jongens, pas op, want ja, ze kunnen exploderen. Dus er zijn ook al gevallen bekend in Frankrijk dat er kinderen dus zware brandwonden hebben opgelopen door dit in de magnetron te stoppen. Dus het is gewoon helemaal geen goed idee. Dus ja, laten we ook iedereen oproepen, hè. Doe het vooral niet. Het klinkt misschien leuk en het klinkt misschien gaaf, maar het is vreselijk, want die bal die explodeert en dan komt er iets uit die bal en ja, daar verbrand je dus door.
1: Ja, in Frankrijk is een squishy ontploft in het gezicht van een jongetje. Hij liep daardoor tweede graads brandwonden open. Ja. Dat gebeurde terwijl hij gewoon trouwens aan het spelen was. Hij kreeg de squishy ging open en die gel kwam op zijn mond en toen kreeg hij dus brandwonden. En die hele squishies, ik ken ze natuurlijk. Ja. Ik ben vader van twee kinderen, ze spelen er inmiddels niet meer mee. Maar ze hadden vroeger een Superman squishy, die werd echt tot een meter uitgerukt of zo. De winkels zijn de verkoop van de zogeheten squishy dumplings, dat is weer een andere vorm, gestopt omdat dat kinderspeelgoed mogelijk giftig is. Kortom, weet je, als bezorgde ouder zou ik die squishies überhaupt niet kopen. Het is troep en het zit vol met troep. Zo.
2: Ja, wat is er überhaupt leuk aan dan, als een squishy?
1: Het neemt allerlei vormen aan en je kan ermee gooien en dan springt het. Okay. En het is ik begrijp wel waarom een kind van pak en beet 4-5 dat heel leuk vindt.
2: Oké, ja, nou oppassen.
1: Ja, geen squishies kopen, doe het niet. Dan tot slot eigenlijk een soort, ja, toch wel van lollig bericht. Inbrekers verstoppen zich in een bosje, maar toen...
2: Ja, maar toen, ja, onder het kopje boontje komt op zijn loontje, zou je kunnen zeggen. Want twee 18-jarige jongens wilden inbreken bij een winkelcentrum. Maar de politie betrapte ze en vervolgens gingen ze dus op de vlucht en doken ze een bosje in. Alleen ze hadden geen rekening gehouden met de bewoners van dat bosje. Een nest vol met wespen. Dus ja, die werden dus gestoken door die beesten. En vervolgens kon de politie ze dus eigenhandig afvoeren naar een gevangenis. Want ja, daar hebben ze even gezeten. Zo'n gevangenis op een bureau. En nou ja, het is wel een bizar verhaal. Ja, dat er net een wespennest zit. Ja, boontje komt op zijn loontje dan maar, hè. Oppassen ja, dus.
1: En de angel is nu wel uit de zaak.
2: Oké, 10 punten voor jou, Pepijn.
1: Mark Hoppers, voor nu heel hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Tot morgen.
0: De beste 80s, 90s en zeros.

4 maanden geleden emigreerde Saranga Premasiri van Eindhoven naar Sri Lanka en trok in het huis van zijn overleden vader. 3 weken geleden werd hij midden in de nacht wakker gebeld. Er stond een vriendelijk, maar ook bezorgd koppel voor de deur. Dat koppel had mijn huis via booking.com geboekt, terwijl ik het nooit heb verhuurd en dat ook nooit van plan ben geweest. Elisa Wolters is eigenaresse van vakantieresort Casa Fonteleira in het Portugese Vila Nune. Een tijd geleden stonden er ineens 2 Portugese gezinnen bij haar op de stoep die beweerden dat ze via booking.com een reservering hadden gedaan. Oplichters hadden de naam op Booking simpelweg aangepast van Casa Fonteleira naar Vila Fonteleira. De gezinnen hadden de hoofdprijs betaald, waren hun geld kwijt en het heeft ruim 5 maanden geduurd voordat de advertenties van Booking.com waren verwijderd. Booking.com wordt op steeds grotere schaal misbruikt door criminelen die het hebben voorzien op nietsvermoedende vakantiegangers. Met nep-accommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts weten oplichters reizigers geld afhankelijk te maken. Een van de nieuwe trucs is het stelen van foto's van woningen die op verhuur- of makelaarssites staan. Die foto's worden vervolgens op booking.com geplaatst alsof het om een echte vakantiewoning gaat. De huurder betaalt de reservering, maar ontdekt soms pas bij aankomst dat de woning helemaal niet bestaat of nooit wordt verhuurd. Ook worden hotelaccounts gehackt. Vanuit zo'n account ontvangen klachtenberichten via de booking.com-app. Soms wordt gevraagd om een betaling opnieuw te doen via een link. Wie daarop klikt, maakt dus het geld rechtstreeks over aan de oplichters. Ethisch hacker Simon Ruwhof adviseert vakantiegangers daarom extra alert te zijn. Voor boekers is het daarom belangrijk om op meerdere punten alert te zijn. Kijk bijvoorbeeld hoe lang een accommodatie al wordt aangeboden. Staat hij er pas een maand op? Wees dan extra voorzichtig. Controleer ook de reviews. Zijn die verspreid over meerdere jaren of zijn er nauwelijks beoordelingen? Is de advertentie nieuw? Zijn er weinig reviews en moet je ook nog eens vooraf betalen? Dan kun je beter verder zoeken. En dat is ook meteen de quote van de dag. Ook de foto's kunnen volgens ethisch hacker Simon Ruwhof aanwijzingen geven. Upload ze naar Google Lens en ChatGPT en vraag waar de accommodatie zich bevindt. Zo kun je soms ontdekken of dezelfde woning ook op andere websites wordt aangeboden, maar dan met een ander adres of een andere hotelnaam. En dit kan natuurlijk ook gebeuren met woningen. Misschien verhuur jij iets hier op Curaçao. Kan dus ook met jouw verhuurwoning gebeuren. Dus hou het goed in de gaten. Laten we het toch positief houden. Hè? Vakantie over het algemeen gaan dingen goed en is het leuk. Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst dan ook Holiday. Natuurlijk van Madonna.

0: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matour & Courriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk. Dan moet je bij Beton Industrie Brievengat zijn. Zij

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerputten en nog veel.

0: nieuws van half 1.
1: Diverse activiteiten bij Museo Tula in aanloop naar Vlam di Libertad. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij Landhuis Canepa is gisteren het evenement Ubuntu gehouden. De aftrap van de activiteitenreeks rondom Vlam di Libertad. Bezoekers kregen tijdens de interactieve dag lezingen over de Afrikaanse Ubuntu-filosofie, workshopsessies over Congo-ritmes en een demonstratie van de verzetscultuurdans Wantaduru. De herdenkingsactiviteiten gaan deze week door. Aanstaande donderdag 13 augustus is bij Landhuis Bloemhof het seminar Uhuru over afro-spiritualiteit. Zaterdag 15 augustus volgt het hoogtepunt bij Landhuis Canepa, waar na optredens van onder meer Isoko en Sablika de Vlam di Libertad officieel wordt ontstoken. En op Bonaire is de multidisciplinaire tentoonstelling Tene Pia Sekou afgelopen zaterdag van start gegaan. De expositie belicht de impact van klimaatverandering op Caribische eilandgemeenschappen en combineert internationale fotokunst van onder meer Kadir van Lohuizen met verhalen van lokale bewoners en organisaties. Binnenkort komt de reizende tentoonstelling ook naar Curaçao. Vanaf 27 augustus is Tene Pia Sekou te zien in de Habai Art Gallery. Het is een primeur, want het is de allereerste tentoonstelling in de vernieuwde galerie en het eerste eigen project van de Museum- en Erfgoedvereniging Curaçao. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan vind je dat in de Paradise FM-app.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Pepijn Bier en Broodspot.
3: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: Mijn opvoedingstip van de dag. Naast dus die squishies waar we het met Mark Kampers over hadden. Koop die dus niet. En zeg ook niet tegen je kind de maar spreek ze gewoon normaal aan als kleine volwassenen. Wat ze niet zijn, maar geen gepeultje. Ik denk dat dat niet goed is voor kinderen, maar dat denk ik.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen gaan we lekker uit eten bij Quatre Vins. Althans, jij, als je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. En hij is, dat zeg ik meteen, niet heel erg makkelijk. Maar als je hem oplost, dan ga je lekker eten. Tenminste, als ik de recensies op de TripAdvisor mag geloven. Daarover zometeen meer. In het tweede uur de spotlights. En we hebben weer een hoop jarigen en een hoop releases. Dat allemaal straks. Nu eerst natuurlijk het lokale nieuws.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Goedemiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag.
0: Er wordt opeens heel veel ingebroken bij fastfoodrestaurants. Er is vanmorgen vroeg ingebroken bij 2 filialen van de fastfoodketen KFC, Kentucky Fried Chicken, bij de vestigingen in Brievengat en Santa Maria. Ze wisten in te breken daar en in totaal 4 kluizen met de weekendopbrengsten mee te nemen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om een strak geplande actie. De daders hebben bij de inbraak waarschijnlijk gebruik gemaakt van dat zware brandweergereedschap dat begin deze maand werd gestolen bij de post op Bandabouw. Had ik het met Mark Kampers eerder ook over. Dat is in Nederland nu schering en inslag. Dit jaar al 40 inbraken bij brandweerkazernes, waar dus die levensreddende apparatuur wordt gestolen, waarmee bijvoorbeeld iemand uit een auto kan knippen na een zwaar verkeersongeluk. Bij het filiaal in Santa Maria, tijdens die inbraak bij KFC, wisten de inbrekers de alarmsirene onschadelijk te maken. Maar daarmee was het nog niet afgelopen. Ook de McDonald's in Salia was afgelopen nacht het slachtoffer van 1 inbraak. De werkwijze van de daders was vrijwel identiek. De inbrekers sloegen het raam van de drive-thru in om binnen te dringen. Wat er daar is baat gemaakt, dus bij de McDonald's in Salia, dat is nog onduidelijk.
2: Ja, het is, die McDonald's in Salia die is echt wel vaker slachtoffer ook, hè, van inbraken of overvallen overdag.
0: Ja, die op de Dr. Maalweg ook.
2: Ja, allemaal, ja vreselijk. Nee, goed, het feit dat de werkwijze in min of meer identiek is, dat doet natuurlijk toch wel vermoeden dat het misschien om dezelfde groep gaat.
0: Het kopstuk van de No Limit Soldiers, meneer Kwant, Shurendi Tyson Kwant, stond vandaag voor de rechter, staat vandaag voor de rechter. Het gebeurt in Vught, dus natuurlijk ik denk dat het nu 44 minuten over 6, ik denk dat het daar inmiddels wel afgelopen is. Hij had de pro forma zitting, de verkennende zitting. Hij wordt verdacht van drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Ook wordt gekeken naar zijn mogelijke rol als opdrachtgever bij de moord op politicus Helmin Wiels. Hij zit in die extra beveiligde gevangenis in Vught. Hij is eerder uitgeleverd door Dubai. En hij wordt verdacht van een hele hoop moorden. 8 moorden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 8 moorden hier op Curaçao en Sint Maarten. Dus dit is een nogal zware jongen.
2: Ja, vreselijk.
0: Hij wordt overigens, Vanessa, dat is wel aardig, niet berecht via het Nederlands recht. Dat is echt een Curaçaose zaak, maar wordt wel gehouden in Vught. Maar hij kan dus ook, zeg maar, Curaçaose hoge straffen krijgen. Ik vermoed dat daar levenslang in zit.
2: Ja, 8 moorden, het is toch ongelooflijk.
0: Het legalisatietraject Ribeluga is verlengd. Niet voor de eerste keer, maar het wordt weer verlengd tot en met 31 oktober. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat de doelgroep meer tijd en begeleiding nodig heeft. Er zijn een aantal praktische knelpunten geconstateerd. Dus het ministerie geeft nu 3 maanden extra de tijd om deze problemen op te lossen en de capaciteit te vergroten. De overheid vermoedt overigens dat er enkele duizenden ongedocumenteerden zich op het eiland bevinden. Wordt geschat op 5.000 tot 7.000 personen. Ik denk dat dat er wel meer zijn.
2: Ja, het zou heel goed kunnen. Nou, ik denk dat het heel goed is dat middels deze actie... dat er toch wel steeds meer mensen zich komen melden... en een legale verblijfstatus krijgen op deze manier. Maar waar we het al eerder over hebben gehad... er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat toch misschien nog niet durven... of andere redenen hebben om toch onder de radar te willen blijven. Dus, maar ik denk dat het goed is en het blijkt ook. Er zijn heel veel mensen die er wel gebruik van maken. Dus het is mooi dat dit op deze manier kan.
0: En dan iets heel anders. Nieuws van de Consumentenbond.
2: Ja, de Consumentenbond die maakt zich namelijk zorgen over producten hier op het eiland. Die worden verkocht met etiketten en gebruiksaanwijzingen in talen die heel veel mensen niet begrijpen. Nou, dat is natuurlijk niet zo handig. Want je wil natuurlijk misschien kunnen lezen of er dingen in zitten waar je allergisch voor bent.
0: Maar dan hebben we het vermoedelijk, want we zijn hier toch allemaal wel een beetje meertalig. Dan hebben we het denk ik over Chinese etiketten. Daar snap ik echt werkelijk niks van.
2: Ja, maar ja, goed. Daar snap ik ook niks van. Maar ik snap ook niks van Spaanse etiketten bijvoorbeeld.
0: Nou ja, ze zeggen, belangrijke informatie moet in het papiament Nederlands, Engels of Spaans worden vermeld. Dus als het in het Spaans staat, is het voldoende.
2: Ja, precies. Nou ja, goed, dan heb ik pech in dat geval. Ik moet misschien gewoon Spaans gaan leren. Maar het is een kwestie die de Consumentenbond heeft besproken met de Inspectie voor de Volksgezondheid. En volgens de inspecteur Sing Pong Lee moeten de geïmporteerde producten dus voldoen aan die geldende regels. Wat je zegt, in die verschillende talen moet het worden vermeld. Ze bevestigen dat er producten op de markt zijn die dus niet aan deze regels voldoen. En hierover zijn ze in gesprek met de importeurs. Dus het is natuurlijk heel belangrijk dat iedereen weet wat hij koopt. En je kan wel een beetje naar het plaatje kijken. Maar ja, soms heb je toch ook bepaalde ingrediënten nodig. Als je allergieën hebt of zeker wil weten dat je het juiste product koopt.
0: Wat ik aardig zou vinden is als er hier wat meer prijsafstemming was. Ik kocht laatst een product ergens, product X. Ik had het niet echt nodig, maar ik moest het wel hebben. Toen dacht ik, dat kost dus bij één supermarkt waar ik het koop... kost het even uit mijn hoofd, even afgerond, 6 gulden. En hier bij deze apotheek kostte het 10 gulden.
2: Oh ja, ja, dat is...
0: En toen dacht ik, wat? Waarom is het zoveel duurder?
2: Dat is extreem. Ik heb ook altijd, als ik zie dat ergens... weet je wel, dan heb je overal die zakken chips staan... en er staan overal dan de prijsjes bij en dan bij één niet. En dan denk ik, nou, die koop ik dus niet. Want die is waarschijnlijk zo extreem duur dat ze het er niet bij zetten. Ja, vertrouw ik ook nooit. Nee, het kan echt tot in het onredelijke kan het uitlopen. Hè? Kan het oplopen, bedoel ik.
0: Ja.
2: Niet normaal.
0: En mijn favoriete fruitsalade is gestegen van 5 gulden naar 7 gulden 25. Daar ben ik ook niet blij mee.
2: En welke fruitsalade is dat?
0: Van de Vreugdehil. Die was ooit 5 gulden. Die werd toen 5,50. Die is nu 7 gulden 25.
2: Dat is toch echt niet normaal, hè?
0: Maar misschien zit het bakje iets voller en hij is echt heel lekker. Maar ik eet elke dag zo'n fruitsalade als ontbijt. Ik vind dat toch een hoop geld.
2: Maar dat is niet het product wat je niet nodig
0: dat had? Was niet, nee, want de apotheek heeft geen fruitsalade.
2: Nee. Het is toch grappig dat jij zegt, ik heb het niet nodig, maar ik moest het wel echt hebben.
0: Ja.
2: Nou ja, goed. Ja, we worden behoorlijk genaaid daar. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, soms heb je iets echt nodig. Of je vindt iets echt lekker en dan denk je, nou ja, whatever. He, ik bedoel...
0: ik ga niet terugrijden naar de supermarkt. Ik stond toch vallen bij die apotheek en denk, oh ja, dat heb ik nog nodig. Laat ik dat meenemen.
2: Ja.
0: Goed. Genoeg gezelligheid. We gaan vrolijk verder. Doen we morgen zo rond 12:40, denk ik.
2: Ja, maar mag het dan ook gewoon weer gezellig?
0: Altijd.
2: Oké, fijn.
1: The 80s, 90s, and...

0: is een slimmerd hoor, die Billy Ocean. Hij maakte voor elk continent maakte die andere versie. Ja, en wij zitten hier, de short natuurlijk. Caribbean Queen. En die zit vandaag niet in de muziekquiz.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Tip nummer 1 dus. Hè? Het is niet Billy Ocean met Caribbean Queen vandaag in de muziekquiz. Maar welk nummer is het wel? We hebben een nummer, dat gaan we achterstevoren draaien. Daar gaat het nummer trouwens echt niet op vooruit, moet ik je vertellen. Ja, de titel ga ik je niet een aanwijzing voor geven. De groep wel. De groepsnaam is opgebouwd uit twee dieren, waarvan er één een hele bekende spin is. Ja, denk daar maar even over na. Wat kan je winnen? Een heerlijk diner voor twee bij Quatre Vins. Dat zegt John S., die woont in Veldhoven. 26 recensies op de oude vertrouwde TripAdvisor. Een oprechte aanwinst voor Curaçao. Wat een geweldige avond bij Quatre Vins. We werden ontzettend vriendelijk ontvangen en er was meteen een gezellig praatje, waardoor je je direct welkom voelt. De gerechten waren echt heel erg goed. Alles was met zorg bereid en de smaken waren fantastisch. Je merkt dat hier liefde en aandacht in zit. Quatre Vins bestaat nu ongeveer een jaar en maakt nauwelijks reclame. Schrijft, even kijken, John dus allemaal, hè. Ze moeten het vooral hebben van mond-tot-mond reclame. En eerlijk gezegd snap ik heel goed waarom. Dit is precies zo'n restaurant waarvan je eigenlijk wilt dat iedereen ervan weet, maar waarvan je tegelijkertijd hoopt dat het een beetje een geheim blijft. Nou ja, dat is dan nu wel voorbij, denk ik. Jij kan daar heerlijk gaan eten met z'n tweeën, mits je de niet al te makkelijke muziekquiz van vandaag oplost. Daar gaat-ie.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren? Hey!

Ja, ik zei al, niet makkelijk. Ze zaten laatst in de spotlights. De zangeres was jarig. Als je een hele trouwe luisteraar bent. En de groepsnaam is opgebouwd uit twee delen. Twee dieren. Dierennaam A. En de tweede dierennaam is een soort verbastering van een hele populaire spin. Je kan de antwoorden natuurlijk via de Paradise, de gratis Paradise FM-app. En mocht je die nog niet hebben, dan kan je die via alle platforms downloaden. Of gewoon 675-1031. Van wijn naar bier, corona. The Rhythm of the Night. This is

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçaose bendeleider Jurendi Tyson Kwant wordt verdacht van betrokkenheid bij minstens 8 moorden op Curaçao en Sint Maarten. Dat bleek tijdens een voorbereidende zitting in Vught. Volgens het Openbaar Ministerie was Kwant een leider van de No Limit Soldiers. De moorden waren vermoedelijk wraakacties. Kwant zou 1 miljoen gulden hebben geboden voor de moord op een rivaliserende bendeleider bij luchthaven Hato. Ook de McDonald's in Salinja is afgelopen nacht overvallen. Inbrekers sloegen, net als bij 2 filialen van KFC, een raam van de drive-thru in om binnen te komen. Het is nog niet bekend wat is meegenomen. Op het dak vond de politie spullen van de daders. De politie komt nog met een officiële verklaring. Dan internationaal nieuws. Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 20. In Pereira vielen eerder 18 doden. In Manizales kwamen volgens de burgemeester 2 mensen om. Mogelijk ligt het aantal slachtoffers hoger. In Pereira en Cali zitten nog mensen onder het puin. 6 luchthavens legden tijdelijk het vliegverkeer stil. De Britse Justin Swaddle is veroordeeld tot 2 jaar cel voor het online dwingen van meer dan 100 meisjes tot seks en zelfverminking. De National Crime Agency identificeerde wereldwijd 117 slachtoffers van 13 tot 17 jaar. Swaddle dreigde naaktbeelden te verspreiden. Het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn is verder afgenomen door laag water. Het volume ligt inmiddels meer dan 10% onder normaal. Schepen zijn nog maar voor 30 tot 35% beladen, tegen ongeveer 70% bij normale waterstanden. Ook containervervoer wordt geraakt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: En die zegt een oprecht goed.

0: de moeder van Michael Jackson, die dacht Don't Stop Till You Get Enough over seks ging. Maar Michael Jackson heeft altijd gezworen dat het daar niet over gaat.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks het Feel Good nieuws. Dat is pas aan het eind van dit programma. Hè, over een pak een beetje minuut of 40. Het Feel Good nieuws over een blind paard. Normaal zeg je, hè, de uitdrukking een blind paard kan geen schade doen. Maar dit blind geworden paard wint prijzen. Concoursprijzen, je hoort daar later meer over. Ik neem de voordelen van elektrisch rijden op. Wat kost dat nou als je nu elektrisch gaat rijden en zonnepanelen koopt? Ik heb een voorbeeldberekening gemaakt naar aanleiding van de nieuwe prijzen voor elektriek en natuurlijk benzine en diesel die recent zijn ingegaan. Maar nu eerst, natuurlijk, de spotlights. En daar zijn we al een beetje mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Michael Jackson, maar op 10 augustus 1979 verscheen Off the Wall. Het album waarmee Michael Jackson definitief uit de schaduw van The Jacksons stapte. Het werd zijn eerste solo-album voor Epic Records en vormde het begin van zijn ongekende wereldwijde carrière. De eerste single, Don't Stop Till You Get Enough, gaat dus niet over seks, maar over de kracht van muziek, dans en passie. Bijzonder is het dat het de eerste compositie, de allereerste compositie was die Michael Jackson volledig zelf schreef. Producer Quincy Jones moedigde hem aan zijn hoge falsetstem volop te gebruiken. Voor sommige zangpartijen nam Michael Jackson meerdere lagen over elkaar op. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, nee, Cherie wordt 62 wereldwijd. Of is eigenlijk 62, hè, ze woont in Europa. Wereldwijd brak ze eind jaren 80 door met Buffalo Stance. Nummer over zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en vrouwelijke kracht. De boodschap is duidelijk, geld koopt geen liefde. En wie stevig in zijn schoenen staat, laat zich door niemand klein krijgen. Die Buffalo Stance, die titel, verwijst naar het invloedrijke Londense Buffalo Mode collectief dat mode, muziek en straatcultuur samenbracht. Nene Cherry maakte er deel van uit en verwerkte die inspiratie in haar muziek. Tijdens de promotie van het nummer Buffalo Stance was Nene Cherry 7 maanden zwanger. Toch trad ze vol energie op en die combinatie, he, van kracht, zelfverzekerdheid en een zwangerschap werd een belangrijk onderdeel van haar imago in die tijd. Nene Cherry is trouwens nog altijd actief. Ze werkt regelmatig samen met jonge artiesten en spreekt zich openlijk uit, het zou je niet verbazen, over diversiteit en gelijke kansen binnen de muziekindustrie.
2: Will you sit down? It's scratching and give me a beat. Ouch! Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine.

0: Cherry. Met Buffalo Stans, jarig vandaag. En ze is 62 geworden. Wie is er nog meer jarig?
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit?

79 geworden. En R&B-legende Patty Austin is vandaag jarig. Ze viert haar 76ste verjaardag. Haar grootste hit is Absolute Baby, Come To Me, samen met James Ingram. Dat nummer vertelt het verhaal van twee mensen die na een periode van eenzaamheid eindelijk de liefde bij elkaar vinden. Een warm en tijdloos duet dat inmiddels een echte klassieker is geworden. Toch leek dat nummer aanvankelijk helemaal geen succes te worden. Bij de eerste release in 1981 gebeurde er vrijwel niets. Pas nadat het nummer werd gebruikt in de populaire Amerikaanse televisieserie General Hospital kreeg het een tweede kans. Die serie bracht het duet alsnog naar de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijst. Producer Quincy Jones, jawel, daar is hij weer, hè, net ook bij Michael Jackson genoemd, die ook trouwens de peetvader is van Patty Austin, die stond aan de basis van de opname. Het nummer werd geschreven door Rod Temperton, die is bekend van Heatwave, en later van het album van Michael Jackson, Thriller. Op de achtergrond is trouwens ook nog de stem te horen van Michael McDonald.

0: James Ingram, maar vooral natuurlijk de jarige Patty Austin. Vandaag 76 jaar geworden. En dit was haar allergrootste hit, Baby Come To Me.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Michael Bevins is jarig. Hij is de medeoprichter van New Edition. Onder andere bekend van Mr. Telephone Man. Hij is 58 jaar geworden. Dat nummer is geschreven en geproduceerd trouwens door Ray Parker Jr. Die laatst wereldberoemd werd met Ghost. Busters. En die staat morgen in de spotlights. Dat New Edition, dat was een beetje een soort jongere tegenhanger van de Jacksons, maar helemaal doorgebroken zijn ze eigenlijk nooit. Vandaag, 10 augustus, viert ook John Ferris, de drummer van In Excess, zijn 65ste verjaardag. Een van de nummers waarmee de Australische band internationaal doorbrak is Original Sin. Achter de aanstekelijke groove schuilt een serieuze boodschap over opgroeien, maatschappelijke verwachtingen en het doorbreken van culturele en vooral raciale grenzen. Het nummer moedigt je aan om je eigen keuzes te maken, los van wat anderen van je verwachten of denken. Producer Nile Rodgers speelde een belangrijke rol bij het succes van de plaat. Hij besloot trouwens pas met In Excess te werken nadat hij John Ferris live had zien optreden. Juist diens strakke, funky drumstel vormde volgens Rodgers de basis van het nummer. Aardig detail is dat Daryl Hall, jawel, van Hall & Oates, meezingt in het refrein. Rodgers veranderde trouwens één regel in de tekst van White Boy, White Girl naar Black Boy, White Girl, om de boodschap nog krachtiger te maken.

0: Ja, het puiken drumwerk is dus van John Ferris, de drummer van In Excess. Vandaag jarig 65 geworden. Doen we er nog één? Kijk even mijn nieuwscollega aan. Ja? Ja? Nou, het is volgens mij van jouw favoriete plaats, toch? Ja.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Op 10 augustus 1985 bereikte Bryan Adams een belangrijke mijlpaal. Zijn album Reckless werd zijn eerste nummer 1 album in Amerika. Het album leverde klassiekers op als Run to You, Heaven en Summer of 69. Hoewel de titel anders doet vermoeden, gaat het nummer helemaal niet letterlijk over de zomer van 1969. Het lied is een ode aan jeugdherinneringen, eerste liefdes, de eerste gitaar en de magie van een band beginnen. En in 1969 was Bryan Adams zelf pas 9 jaar oud. Hij heeft later toegegeven, en ik geef eerlijk toe, ik heb de associatie nooit gelegd, dat het ook een knipoog is naar die bekende positie die je in bed kan aannemen. Iets wat heel veel luisteraars jarenlang niet hebben opgemerkt. Tijdens zijn recente wereldtour vertelde hij opnieuw dat mensen de dubbele betekenis van de titel, de Summer of Swazan Nuff, nog altijd missen. Volgens hem is die knipoog altijd bewust bedoeld geweest. Oorspronkelijk droeg het nummer trouwens een hele andere titel, Best Days of My Life. De eerste demo werd opgenomen in de kelder van zijn vaste schrijfpartner Jim Vallance. De namen in het nummer, Jimmy en Jody, zijn geen verzinsels. Jimmy was daadwerkelijk een drummer, die trouwens de band verliet. En Jody is echt al decennia Adams' vaste geluidstechnicus. En de eenvoudige gitaarintro van dit nummer noemde Bryan Adams ooit lachend ongeveer het enige wat ik echt goed kan spelen. Hij bewaart dit nummer, Summer of 69, vrijwel altijd voor het einde van zijn concerten, omdat het publiek het nummer vaak harder meezingt dan hij zelf. Daar gaan we uit volle borst.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: wraps tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Banco di Caribe.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
4: Diverse activiteiten bij Museo Tula in aanloop naar Vlam di Libertad. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij Landhuis Canepa is gisteren het evenement Ubuntu gehouden. De aftrap van de activiteitenreeks rondom Vlam di Libertad. Bezoekers kregen tijdens de interactieve dag...

0: Ubuntu-filosofie, workshopsessies over Congo-ritmes en een demonstratie van de verzetscultuurdans Wantaduru. De herdenkingsactiviteiten gaan deze week door. Aanstaande donderdag 13 augustus is bij Landhuis Bloemhof het seminar Uhuru over afro-spiritualiteit. Zaterdag 15 augustus volgt het hoogtepunt bij Landhuis Kenepa, waarna optredens van onder meer Isoko en Sablika de Vlam di Libertad officieel wordt ontstoken. En op Bonaire is de multidisciplinaire tentoonstelling Tene Pia Sekou afgelopen zaterdag van start gegaan. De expositie belicht de impact van klimaatverandering op Caribische eilandgemeenschappen en combineert internationale fotokunst van onder meer Kadir van Lohuizen met verhalen van lokale bewoners en organisaties. Binnenkort komt de reizende tentoonstelling ook naar Curaçao. Vanaf 27 augustus is Tene Pia Sekou te zien in de Habai Art Gallery. Het is een primeur, want het is de allereerste tentoonstelling in de vernieuwde galerie en het eerste eigen project van de Museum- en Erfgoedvereniging Curaçao. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan vind je dat in de Paradise FM-app.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Cadrevan.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Cadrevan. Waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadrevan. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Cadrevan.
3: Exacte man.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: Billy Joel, we didn't start the fire.

0: En op een gegeven moment Joe DiMaggio, Billy Joel, in een restaurant tegenkomen. Zei: ja, luister eens even, Billy, waarom word ik nou in dat nummer genoemd? Hoe zit dat? En toen zei Billy Joel: je bent voor mij echt een groot voorbeeld. Een van de laatste echte Amerikaanse sportlegendes. En toen zei Joe: oké, hou me dan maar fijn in dat nummer.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt dan oprecht: goedemiddag. Er is een Nederlandse uitdrukking. Een blind paard kan geen schade doen. Hè? Daar kan een blind paard geen schade doen. Maar wij gaan het hebben over een blind paard wat wedstrijden wint. Het is een blind paard dat op hoog niveau dressuurwedstrijden wint. Het klinkt ongelooflijk, maar je hoort er straks alles over in het Feel Good nieuws. Nu eerst, zoals beloofd, ga ik het even met je hebben over elektrisch rijden. Ik rij sinds eind maart een elektrische auto van de HCR. Een iCar, daar zijn er trouwens inmiddels wereldwijd 100.000 van verkocht, las ik laatst. En ik ben er heel tevreden over. Ik heb die auto onder andere aangeschaft omdat ik nogal wat zonnepanelen op mijn dak heb liggen. En ik dacht, ja, met die benzineprijzen, die waren toen nog hoger dan nu, dacht ik, ja, dat kan ik er wel uithalen. Wat ik doe elke maand is even wat berekeningen maken voor jou. Misschien overweeg je het. Hoe zit dat nou als jij nu elektrisch zou gaan rijden? Is die investering van een elektrische auto en zonnepanelen, is dat het geld waard? Nou, een complete zonneinstallatie met 10 zonnepanelen, een hybride omvormer, een thuisbatterij van 10,6 kilowattuur en installatie kost ongeveer 18.000 gulden, give or take. Kan het misschien goedkoper krijgen, je kan het duurder krijgen. Ga zelf even goed op zoek. En je kan altijd wel een kortingje bedingen. Kies je daarnaast voor een elektrische auto, zoals de Wuling Baoyun Yep Plus. Ik verzin die namen niet, hè. De Wuling Baoyun Yep Plus, die is van HCR. Die kost iets minder dan 44.000 gulden. Dan heb je een combinatie waarmee je grotendeels je eigen stroom opwekt en waarmee je dus je auto kan opladen. Die zonne-installatie met 10 panelen produceert gemiddeld ongeveer 633 kilowattuur per maand. Dat is zo'n 4500 gulden tegen de huidige tarieven aan elektriek wat je je bespaart. Daarnaast bespaart een elektrische auto, als je zo'n 12.000 kilometer per jaar rijdt, ongeveer 1500 gulden aan benzinekosten. Als je hem vergelijkt met een vergelijkbare compact SUV. En dan heb je natuurlijk ook nog lagere onderhoudskosten. Samen leveren die zonnepanelen en jouw elektrische auto je ongeveer 6.000 gulden besparing per jaar op. En dan wordt de terugverdientijd van die hele investering 10 jaar. Dan heb je het voordeel, je tankt lekker thuis. Je bent niet meer afhankelijk van de benzineprijs, waarvan ik denk dat ze op termijn nog veel meer gaan stijgen. En je hebt altijd lagere maandlasten bij Aqualetra. En mocht een keer de stroom uitvallen, dan heb jij daar waarschijnlijk geen last van. Merk je er helemaal niks van. Kortom, de combinatie van zonnepanelen en elektrisch rijden is niet alleen een duurzame keuze, maar het is ook een financieel verstandige investering voor de lange termijn. En je houdt uiteindelijk geld over. Daarmee kan je gaan ontbijten met Tiffany's.

0: Planting. Breakfast at Tiffany's. Brengt de tijd op 9,5 minuut voor 2. De perfecte tijd voor...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een blind paard dat op hoog niveau dressuurwedstrijden wint. Het klinkt bijna ongelooflijk, maar in Engeland bewijst de 15-jarige Appaloosa Milo... Appaloosa is trouwens het soort paard. Dus de 15-jarige Milo, een Appaloosa, bewijst dat een ernstige beperking niet het einde hoeft te betekenen van de sportcarrière van één paard. Milo komt uit Worcestershire en verloor zijn gezichtsvermogen door zogeheten maanblindheid. Bij deze aandoening ontstaan steeds terugkerende ontstekingen in de paardenogen, waardoor het zicht uiteindelijk volledig verloren kan gaan. Waar blindheid voor veel paarden logischerwijs betekent dat ze niet meer bereidbaar zijn, wist Milo zich opvallend genoeg helemaal goed aan zijn nieuwe situatie aan te passen. Samen met zijn amazone, Megan Cher, ontwikkelde hij een bijzondere manier van communiceren. Megan noemt die methode liefdevol paardenbraille. Milo gebruikt verschillende zintuigen om zich door de dressuurring te bewegen. Via zijn hoeven voelt hij verschillen in de ondergrond. Bijvoorbeeld tussen gras, zand en de houten rand van de rijbaan. Daarnaast reageert hij op de kleinste veranderingen in de druk van de benen van Megan, haar gewicht en de teugels. Ook geluid speelt een belangrijke rol met subtiele stemcommando's, ademhaling en specifieke klikgeluiden geeft Megan aan wanneer een wending, overgang of bepaalde dressuuroefening moet worden ingezet. Milo gebruikt bovendien zijn gehoor om zich te oriënteren op geluiden van de jury, het publiek en de omheining. En die bijzondere samenwerking levert indrukwekkende resultaten op. Milo won onder meer de prestigieuze Royal Windsor Horse Show, zijn 8e overwinning op rij. Inmiddels bereidt het duo voor zich voor op nieuwe grote evenementen, waaronder de Horse of the Year Show. Juryleden prijzen Milo vooral om zijn ontspanning, zuivere gangen, zoals dat heet, en concentratie. Omdat hij niet wordt afgeleid door wat er buiten de ring gebeurt, richt hij zich volledig op de aanwijzingen van zijn amazone. Het verhaal van Milo en Megan Cher is daarmee meer dan een opmerkelijke sportprestatie. Het is vooral een bijzonder voorbeeld van vertrouwen, aanpassingsvermogen en de unieke samenwerking tussen mens en dier. Zometeen de plaats die hierbij past. Maar eerst zeg ik je nog heel veel plezier vanmiddag met Marissa. En natuurlijk straks vanaf 4 uur met Vanessa. Ik dacht eigenlijk meteen aan Stevie Wonder. Een eerbetoon aan ultiem meesterschap, ritme en gevoel. Zonder te kunnen zien. Stevie Wonder bewijst al zijn hele leven dat visuele blindheid geen enkele belemmering hoeft te zijn om op het hoogste niveau te presteren. En ik wens je nog een hele fijne maandagmiddag.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Colombia is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht tussen 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag bij San José del Palmar. Er is veel schade en er zijn veel gewonden. Zeker 25 mensen zijn overleden. De regering van Curaçao roept Curaçaonaars in Colombia op zich online te registreren bij de informatieservice van de Nederlandse ambassade. De Curaçaose bendeleider Jurendi Tyson Quant wordt verdacht van betrokkenheid bij minstens 8 moorden op Curaçao en Sint Maarten. Dat bleek tijdens een voorbereidende zitting in Vught. Volgens het Openbaar Ministerie was Quant een leider van de No Limit Soldiers. De moorden waren vermoedelijk wraakacties. Quant zou een miljoen gulden hebben geboden voor de moord op een rivaliserende bendeleider bij luchthaven Hato. Dan internationaal nieuws. De leider van Ceuta, Juan Vivas, wil een detentiecentrum voor buitenlanders die na de oversteek vanuit Marokko nog in de exclave verblijven. Volgens Vivas gaat het om 8.000 tot 11.000 mensen, onder wie veel alleenreizende minderjarigen zonder genoeg water, eten en onderdak. Hij noemt de situatie onhoudbaar. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 77, dat melden de lokale autoriteiten. In meerdere regio's is veel schade en wordt gezocht naar mensen onder het puin. In Risaralda vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om. In Cali liggen nog mensen onder het puin. KLM past vanaf oktober de catering op Europese vluchten aan. Onder het nieuwe serviceconcept Grand Café KLM kunnen passagiers vooraf een maaltijd bestellen of aan boord iets van de menukaart kopen. Koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijven gratis. De gratis sandwich met kaas verdwijnt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Een hele goede maandagmiddag, Bontieman. Hier is Cool and the Gang. Paradise.

0: Paradise FM.
1: Ja, bon Simon, een hele fijne maandagmiddag. Goed dat je luistert naar Paradise FM. Ik zit weer voor je klaar. Het weekend is voorbij. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Dat je weer lekker bent opgeladen. Ja, nu maken we er sowieso een hele gezellige middag van. Ik heb natuurlijk de allerbeste muziek weer bij me. We spelen de muziekquiz. En Vanessa Werkhoven schuift bij me aan. Dus het wordt sowieso een supergezellige middag. Ik zit klaar tot en met 4 uur voor je. Ik zou zeggen, zet de radio wat harder. Hier is Hurt Somebody.

Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

zitten bij Museo Tula in aanloop naar Vlam di Libertad. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij Landhuis Knippa is gisteren het evenement Ubuntu gehouden. De aftrap van de activiteitenreeks rondom Vlam di Libertad. Bezoekers kregen tijdens de interactieve dag lezingen over de Afrikaanse Ubuntu-filosofie, workshopsessies over Congo-ritmes en een demonstratie van de verzetscultuurdans Wantaduru. De herdenkingsactiviteiten gaan deze week door. Aanstaande donderdag 13 augustus is bij Landhuis Bloemhof het seminar Uhuru over afro-spiritualiteit. Zaterdag 15 augustus volgt het hoogtepunt bij Landhuis Kenepa, waar na optredens van onder meer Isoko en Sablika de Vlam di Libertad officieel wordt ontstoken. En op Bonaire is de multidisciplinaire tentoonstelling Tene Pia Seku afgelopen zaterdag van start gegaan. De

0: Jullie belicht de impact van klimaatverandering op Caribische eilandgemeenschappen en combineert internationale fotokunst van onder meer Kadir van Lohuizen met verhalen van lokale bewoners en organisaties. Binnenkort komt de reizende tentoonstelling ook naar Curaçao. Vanaf 27 augustus is Tene Pia Sekou te zien in de Habai Art Gallery. Het is een primeur, want het is de allereerste tentoonstelling in de vernieuwde galerie en het eerste eigen project van de Museum en Erfgoedvereniging Curaçao. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan vind je dat in de Paradise FM-app.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
2: Straks hoor je James Morrison naar Juan Luis Guerra. Paradise.

0: FM.
1: Ja, goed dat je luistert naar Paradise FM. Er is iemand bij me aangeschoven, je kan het misschien al raden. Vanessa Werkhoven, welkom.
2: Hey, hallo.
1: Het is weer maandag.
2: Huh? Ja, maandag.
1: Gaan we lekker Rotterdams praten.
2: Amsterdams.
1: Amsterdams. Hoe is het, Vanessa? Heb je een goed weekend gehad?
2: Ja, heerlijk. Het was echt, als ik zo even terug mag denken, dan denk ik, nou, het was een goede balans van chillen, werken en ontspanning.
1: Wat heerlijk.
2: Als in er even uitgaan, ja.
1: Ja, want ben je deze keer ook echt eventjes in de rust gegaan? Want heel vaak, ja, dan lig je wel op je bed of dan zit je op je bed, maar dan werk je. Ben je nu ook echt even gaan rusten?
2: Nou, ja, ik heb ook geslapen, maar nee. In mijn bed was ik eigenlijk altijd wel met de laptop. Ik ben continu weer bezig geweest.
1: Ja, er gaan echt spannende dingen aankomen. Ja,
2: binnenkort ga ik het even delen, waar ik nou op aan het broeden ben. Maar het is een gouden ei.
1: Ja. Oh, helemaal zin in. Ik vind het helemaal leuk als je het gaat vertellen.
2: Ja.
1: Oké, ik heb een vraag. Wat is iets wat je altijd doet voordat je de deur uitgaat? Heb jij een vast ritueel of...
2: Even kijken. Jeetje, wat een goeie.
1: Ja?
2: Er zijn zoveel dingen die ik altijd doe. Wat een leuke vraag.
1: Ja, bijzonder, hè?
2: Ja, het riedeltje. Even kijken. Nou ja, je hebt gewoon kijken of alles wat open staat, open moet gaan. Alles wat dicht en dicht. Het kaarsje. Ik heb altijd een kaarsje op tafel aan.
1: Ja.
2: En die moet uit.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja, alleen vandaag niet. Vandaag heb ik een kaarsje aangezet, expres. Met een briefje erbij, ook dat de kinderen... Er is iemand die... het is een verdrietig verhaal. Maar dat is vandaag in Nederland heel erg aan de hand.
1: Wat mooi. Je hebt een kaarsje gebrand om een soort herdenk...
2: Speciaal voor haar. Ja, het is een heel jong meisje. En het is een heel verdrietig verhaal.
1: Ja.
2: Maar die wordt vandaag... is die begraven door haar gezin. En dus daarvoor heb ik wel een kaarsje dit keer aangezet. Laten staan.
1: Oh, ik vind dat mooi, ja.
2: Ja, maar wel dat de kinderen ook weten, laat deze gewoon branden vandaag.
1: Ja.
2: Maar verder, dat is het. En kijk, jeetje.
1: Check jij ook altijd je gas en zo als je de deur uitgaat?
2: Nee,
1: gas, sleutels, alles?
2: Nee, dat niet.
1: Nee,
2: want dat check ik als ik klaar ben met koken.
1: Ja.
2: Dus
1: maar sommige mensen hebben dat wel. Dat is helemaal niks geks dat je even een rondje door het huis heen.
2: Ja, nou, ik kijk wel altijd of dit zijn van die privé dingen. Of de deur achter, zeg maar, die schuifpui, of die open is. Want dat vind ik lekker, want daar heb ik dan zo'n
1: rassetje?
2: Ja, zo'n raam. Weet je wel, niet raam, maar zo'n hekwerk.
1: Ja.
2: Dus dat staat altijd open.
1: En waar woon jij precies, Daphne?
2: Het waait dan lekker door.
1: Ja.
2: En het is ook een backup, want als de kinderen naar buiten gaan en ze zijn wel de sleutel vergeten, dan ligt er echt een sleutel binnen die via dat
1: dit is zo tricky wat je nu doet.
2: Ja, maar dat weten de kinderen precies waar ze te hangen.
1: Ja, nee, oh, wat goed.
2: Verder niemand, ja.
1: Nee.
2: Dus dat soort dingetjes, en verder... Nee, niet jij?
1: Nou, ik ben natuurlijk altijd chaos, hè. Dus bij mij, ik ga de chaos weg. Ik vergeet ook nog wel eens regelmatig iets. Dus ik moet meestal mijn tas gewoon klaar hebben. Ready.
2: Ja.
1: Helemaal. Maar ik ga wel gewoon in de chaos weg. Dus het kan wel zijn dat ik... Ja, ik moet gewoon een soort van parcours aflopen. Ja, dat klinkt echt...
2: Ja.
1: Je weet natuurlijk inmiddels, we werken natuurlijk echt al een tijd samen. Je weet hoe chaotisch ik kan zijn.
2: Ja.
1: Het moet gewoon bij mij... Ik hoef niet zo'n balans te hebben qua regelmaat, zo. Maar ik moet wel enige structuur hebben.
2: Een soort houvast.
1: Ja. Dat werkt niet, want dat ben ik zelf ook niet. Maar ik moet zeggen, als ik gewoon een soort van parcours afleg, dus mijn tas neem ik mee, ik zorg dat mijn sleutel op dezelfde plek ligt, dan raak ik ook nooit iets kwijt.
2: Nee, dat helpt.
1: Dat helpt echt. Dus ja, dat is mijn tip.
2: Okay.
1: Of nee, tip. Ja, heb je er wat aan?
2: Ja. Doe er wat mee. Nee, dus dit is jouw riedeltje. Ja.
1: Ja.
2: En dat doet mij wel denken aan, zeg maar, weet je, wat jij zegt, je bent chaotisch. Nou ja, dat kan ik ook zijn. Zijn we allemaal wel eens als we in haast weggaan.
1: Ja.
2: En ik ben ook wel eens weggegaan en dat ik buiten stond en dat ik dacht, oh shit, ik ben mijn sleutelbos binnen vergeten.
1: Oh, wat erg.
2: En dat ik ook gewoon de auto niet in kon.
1: Ja.
2: En dat je dan dus gewoon door het raam naar binnen moet.
1: Ja. Weet je. Oh, dat is zo erg. Maar dan heb je dus geluk dat het raam nog open staat.
2: Ja, en dan hoop ik dat ik achter dat hek, die deur niet open ben vergeten.
1: Ja.
2: Want dan kan ik achterom nog even hengelen.
1: Oh, wat
2: maar,
1: erg.
2: Goed, het is soms... dus inderdaad, we hebben die ritueeltjes wel nodig.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd. Laten we het ook eventjes aan de luisteraar vragen. Laat het weten in de Paradise FM app. Ik ben heel erg benieuwd wat we weer gaan binnenkrijgen.
2: Ja, wat zijn de dingen die je echt moet doen voordat je de deur uitgaat?
1: Ja.
2: Leuk. Ja.
1: Nou, leuk. Top. Dankjewel, Vanessa.
2: Yes.

0: geopend van 10 tot 10. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Bright by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have a

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Colombia is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht tussen 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag bij San José del Palmar. Er is veel schade en er zijn veel gewonden. Zeker 25 mensen zijn overleden. De regering van Curaçao roept Curaçaoenaars in Colombia op zich online te registreren bij de informatieservice van de Nederlandse ambassade. Dan internationaal nieuws. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof sloot de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is uit. De nationalistische partij Rodina beschuldigde Yabloko van niet aangegeven donaties. Yabloko gaat in beroep. De leider van Ceuta, Juan Vivas, wil een detentiecentrum voor buitenlanders die na de oversteek vanuit Marokko nog in de exclave verblijven. Volgens Vivas gaat het om 8.000 tot 11.000 mensen, onder wie veel alleenreizende minderjarigen zonder genoeg water, eten en onderdak. Hij noemt de situatie onhoudbaar. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 77, dat melden de lokale autoriteiten. In meerdere regio's is veel schade en wordt gezocht naar mensen onder het puin. In Risaralda vielen 42 doden. In Valle del Cauca kwamen zeker 27 mensen om. In Cali liggen nog mensen onder het puin. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment. Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Nu Marisa Wildeboer.
4: Een hele goede maandagmiddag, Bonsiman. Hier is The Girl Is Mine.

0: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is weer tijd voor de Paradise FM Muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerboom voor twee. En deze keer voor Catravan. Ja, die plek die zit op de Santa Rosaweg. Ja, en het draait daar echt om fijn dining. Ja, dus wil je nou heerlijk aan genieten op onze kosten, dan zou ik zeggen, blijf goed luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren? Hey!

Ja, dat was de vraag voor vandaag. Weet jij het antwoord? Stuur dan snel je antwoord in de Paradise FM app. Die kun je gratis downloaden op iPhone en Android. En wie weet ga jij binnenkort heerlijk dineren.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

bij Museo Tula in aanloop naar Vlam di Libertad. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij Landhuis Canepa is gisteren het evenement Ubuntu gehouden. De aftrap van de activiteitenreeks rondom Vlam di Libertad. Bezoekers kregen tijdens de interactieve dag lezingen over de Afrikaanse Ubuntu-filosofie, workshopsessies over Congo-ritmes en een demonstratie van de verzetscultuurdans Wantaduru. De herdenkingsactiviteiten gaan deze week door. Aanstaande donderdag 13 augustus is bij Landhuis Bloemhof het seminar Uhuru over afro-spiritualiteit. Zaterdag 15 augustus volgt het hoogtepunt bij Landhuis Canepa, waarna optredens van onder meer Isoko en Sablika de Vlam di Libertad officieel wordt ontstoken. En op Bonaire is de multidisciplinaire tentoonstelling Tene Pia Sekou afgelopen zaterdag van start gegaan. De expositie belicht de impact van klimaatverandering op Caribische eilandgemeenschappen en combineert internationale fotokunst van onder meer Kadir van Lohuizen met verhalen van lokale bewoners en

0: lokale bewoners en organisaties. Binnenkort komt de reizende tentoonstelling ook naar Curaçao. Vanaf 27 augustus is Tene Pia Seku te zien in de Habai Art Gallery. Het is een primeur, want het is de allereerste tentoonstelling in de vernieuwde galerie en het eerste eigen project van de Museum- en Erfgoedvereniging Curaçao. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan vind je dat in de Paradise FM-app.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: start bij Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard bij Marriott Curaçao.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Colombia is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht tussen 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag bij San José del Palmar. Er is veel schade en er zijn veel gewonden. Zeker 25 mensen zijn overleden. De regering van Curaçao roept Curaçaoenaars in Colombia op zich online te registreren bij de informatieservice van de Nederlandse ambassade. Dan internationaal nieuws. Met tientallen trekkers zijn boeren maandagavond naar het gemeentehuis van Ommen gekomen. Ze overhandigden een brandbrief over de stikstofplannen van het kabinet aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer. De boeren hopen op steun van de gemeente, zodat die bij de provincie voor hen opkomt. Eerder verzamelden ruim 30 trekkers zich in Lemelenveld. Onderweg sloot een grotere groep aan. Sawadi heeft nog 4 groepen van ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Volgens een woordvoerder is niemand gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan dinsdag naar verwachting per vliegtuig naar Palomino. De andere groepen zitten bij Santa Marta, Tayrona National Park en Jardín. Ook zij kunnen hun reis voortzetten. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof sloot de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uit. De nationalistische partij Rodina beschuldigde Yabloko van niet aangegeven donaties. Yabloko gaat in beroep. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
1: Werkhoven werkt over.
6: Een hele goede middag. Tijd om over te werken. Paradise.

Paradise FM en King Kong 5 hoorde je. Zo, nou en dan is het alweer maandagmiddag, 4:09. Het is toch ongelooflijk, werkelijk waar. Ik vind het bizar. Zo heb je gewoon nog een hele dag de tijd om van alles en nog wat te doen en voor te bereiden. En ja, zo is het gewoon alweer 4:09. Ja, en voor je het weet is het ook alweer 7:00. Maar zover is het nog niet, want we gaan nu lekker beginnen. Hè? Een paar uur te gaan nog. Met daarin natuurlijk een lekkere prijs die ik ga weggeven. Vandaag teasen we er al de hele dag naar. Een lekker diner voor twee bij 80 maak je kans op. Jawel, jawel. De muziekquiz. Heb je hem nog niet voorbij horen komen, dan ga je dat zo meteen zeker nog een keertje horen. Want ik ga jou natuurlijk de kans geven om mee te spelen. En misschien aan het einde van deze show wel opbellen en blij maken met deze heerlijke prijs. Een lekker dinertje voor twee. Verder ga ik ook nog eventjes bellen met Mairel over het emigreren naar Curaçao. Nou, op dit moment zit Mairel niet op het eiland, maar is ze in Nederland. En ja, toch ook een klein beetje Curaçao opgezocht. Of in ieder geval de Curaçao vibes. Want ze is daar in Nederland naar een speciaal festival geweest. Met alleen maar, ja goed, Antilliaanse vibes, zeg maar. Hè? De Antilliaanse feesten heet het, geloof ik. Nou, ik wil wel heel graag weten hoe ze dat heeft gehad. En of ze nog steeds denkt van, ik kom naar Curaçao terug. Of is het toch misschien Nederland een beetje best of both worlds. Verder bel ik eventjes met Angela Tiemens op Aruba over hoe het daar gaat. En heb ik ook nog een leuke gast hier in de studio. Die gaat wat vertellen over haar aandeel tijdens het Wintertuinfestival. Jawel, we hebben weer genoeg te doen. Ja, en weet je trouwens over mijn afgelopen weekend gesproken? Wat leuk dat je het vraagt. Ja, nee, ik heb een leuk weekend gehad. Ik ben zaterdagavond naar zo'n ontzettend mooi concert geweest. Dat was een concert. Het was Maggie Moleda, heet zij. Een zangeres, fantastische zangeres. En die bracht dus een prachtige ode aan Selena. Nou, en dat deed ze echt ontzettend, ontzettend mooi. Ik ben echt, dat is lang geleden dat ik kippenvel heb gekregen bij een optreden. En dat kreeg ik echt. Dus was je er niet bij, je hebt echt iets gemist. Je hebt echt iets gemist. Nou ja, misschien doet ze het binnenkort nog een keertje over hier op het eiland. Ik zal het eventjes goed in de gaten houden voor je. Maar tot die tijd heb ik

0: Hier op Paradise FM en follow through.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Nou ja, en dat is wat wij ook doen natuurlijk, hè. Iedere dag, we follow through. Als we iets zeggen, dan doen we het ook. Nou, vandaag geven wij een lekkere prijs weg. En dat gaan we ook echt doen. Een diner voor twee bij Quatre Vins. Daar maak je kans op als je meespeelt met de muziekquiz, tenminste. Ja, en die kans die heb je nu eventjes. Dus luister goed en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Ik heb die koptelefoon op natuurlijk. Dit is wel echt één bak met herrie, hoor. Wat een kattige jank als je het zo hoort. En het klinkt echt als een krolse kat, weet je wel. Je hebt van die katten die dan soms die staan dan zo te krolsen. Zo klinkt dit een beetje. Nou, als je het omdraait, dan ja, je herkent het wel. Je zou kunnen zeggen, het klinkt soort van hetzelfde. Maar ja, als je het omdraait, dan klinkt het misschien ook nog wel een beetje goed. Het is echt een lekkere rockband, dit. Ik heb ze wel eens gezien live, trouwens. Ik ga niet zeggen waar en wanneer, want dan wordt het misschien een beetje te makkelijk. Mocht jij weten welk nummer dit is achterstevoren en van welke band, laat het eventjes weten. En dat doe je door een berichtje te sturen natuurlijk. Hè, via onze Paradise FM-app. Voor het geval je hem nog niet hebt. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar dan ga je eventjes naar de App Store. Als je een Apple-telefoon hebt, een iPhone. Of als je een andere hebt. Dan ga je gewoon naar de Play Store. De Google Play Store, heet dat zo? Ja, ik weet het niet eens. Volgens mij wel. Maar goed, je weet hem te vinden. Het is hartstikke makkelijk. Gewoon eventjes installeren. Je knikt gewoon ja en dan gaat hij hem op je telefoon installeren. En dan ben je tegenwoordig overal van op de hoogte. En kun je ook dus heel makkelijk naar de studio appen. Ja, doe dat maar eventjes. Nou goed, en misschien bel ik je dan zometeen eventjes om je blij te maken met een lekker diner. Voor twee bij Katgevaar. Oh, deze is lekker. Anita Baker hier op Paradise FM. En Sweet Love.

krijg je er al een beetje warm van. Ja, het is ook wel echt, echt heel erg heet, hè? Jeetje, nou ja, dan heb je ook nog eens die Shabba Ranks die tegen je aan zit te zingen. Nou, er komt nog veel meer lekkere muziek aan, dus bereid je maar vast voor. Ik heb Level 42 klaarstaan, Pink zie ik ook hier en Madonna, die is ook onderweg.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Cocos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero cupo pisabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso gouda, pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels, pa $8.99. Boboren, nota completo, si un six-pack de Hertog Jan, pa $20.79.
2: Gezellig!
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

regering roept Curaçaonaars op tot registratie. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Colombia is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag bij San José de Palmar in het departement Chocó. De lokale gouverneur meldt aanzienlijke schade en vele gewonden. Er wordt al gesproken over zeker 111 doden. De schokken waren in grote delen van het land voelbaar, waaronder de grensstreek met Venezuela en populaire steden als Medellín, Bogotá en Cali. Omdat het momenteel zomervakantie is, verblijven er veel Curaçaonaars in deze steden voor vakantie. De regering van Curaçao roept alle inwoners die zich momenteel in Colombia bevinden op om zich online te registreren bij de informatieservice van de Nederlandse ambassade. In geval van nood kunnen ze via WhatsApp rechtstreeks contact opnemen met de ambassade op het nummer +31 857 737 400. En niet alleen twee

0: KFC-vestigingen sloegen de inbrekers het raam van de drive-thru in om binnen te dringen. Wat er precies is buitgemaakt is nog niet bekend. Tijdens het politieonderzoek zijn er spullen van de daders op het dak van het pand gevonden. Dat wijst erop dat ze langere tijd op de locatie bezig zijn geweest. De politie moet nog met een officiële verklaring komen over de serie-inbraken. Dat was het. Voor meer nieuws verwijs ik je naar onze Paradise FM-app.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven.

Paradise. En Level 42 hoorde je met Something About You. Misschien heb je het al gehoord. Through the grapevine. Maar er gaat weer wat veranderen hier op de zender. Ja, er gaat iets. Nou ja, het is niet... Ja, het is wel een verandering. Het is een positieve verandering. Nou, dat klinkt dan ook weer zo onaardig. Laat ik eventjes gewoon to the point komen. We krijgen een nieuwe ochtendshow. Ja, hartstikke leuk. En als ik dan zeg het is een positieve verandering... is het net alsof ik niet blij ben met Joris. Maar dat is natuurlijk niet zo. Al moet ik zeggen dat ik het Joris ook wel gun... om eventjes weer gewoon een beetje een uitslaapochtend te kunnen hebben. Maar we krijgen een leuke nieuwe ochtend-DJ. Jawel, want Jeremy Kessler, die je normaal gesproken natuurlijk van 10 tot 12 altijd hoort hier op zender, die ga je dus voortaan in de ochtend horen. En ik denk dat dat hartstikke leuk is, want nou ja, het is natuurlijk heel leuk om wakker te worden met Joris en met Nelly. Maar ja, Jeremy brengt weer wat anders, hè. Dat is een beetje een... ik vind hem altijd wel een beetje een motivator. Dus gewoon iemand die je gewoon, gewoon met het juiste enthousiasme weet door de ochtend heen te trekken. Ja, voor het geval je dat nodig had. Hij is positief, hij is van de quotes. Hij is, het is echt een hele positieve yo, is het. Ja, en dan samen met Nelly, dus dat vind ik wel hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd naar de chemie tussen die twee. Jij waarschijnlijk ook. Het zal heel anders zijn dan met Joris. Ik ben gewoon echt heel erg benieuwd. En we gaan dat natuurlijk op een hele leuke, ludieke manier gaan we dat inwijden. Hoe? Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Dan moet je maar gewoon lekker blijven luisteren. Maar er gaat iets leuks gebeuren. 17 augustus, dan is zijn eerste show in de ochtend. En onderweg daar naartoe zul je steeds meer geteased worden naar die ochtendshow. En zul je er ook een beetje achter gaan komen hoe we dit dan gaan openen die week. Dat wordt leuk en niet alleen leuk voor ons, niet alleen leuk voor Jeremy, maar ook zeker leuk voor jou. Want er gaat iets moois gebeuren. Goed, meer ga ik niet zeggen. Wat ook leuk is, is dat Wintertuin Curaçao er weer aan gaat komen. 2026 op zaterdag 19 september gaat dat plaatsvinden bij Landhuis Vredenberg. Ja, dat is echt een mooie plek hiervoor, hoor. Dat hebben ze natuurlijk vaker daar gedaan. Een heerlijke, ja, een beetje een cozy feel. Hè. Het is een literair festival met overal hoekjes. Met mooie lezingen, sprekers. Er gaat van alles gebeuren daar. Tentoonstellingen, art, echt van alles. En daarnaast natuurlijk ook het kinderfestival Wintertuin Curaçao Kids. Dat wordt gehouden op 12 september op een nieuwe locatie aan de Beatrixlaan in Emmastad. Nou, daar ga ik het zo meteen niet over hebben. Maar wel schuift er iemand bij me aan die tijdens het Wintertuin Festival bij Landhuis Vredenberg op zaterdag 19 september iets gaafs gaat doen. En dit heeft alles te maken met taal. Ja, dat kun je verwachten bij een literair festival, maar met Creoolse talen. Nou, ik heb daar zelf niet heel veel verstand van. Zij wel. Wat ze precies gaat doen, dat komt ze zo meteen vertellen. Maar ik heb eerst Pink. And Just Like a Pill. It is Paradise.

You Sooner Doer en Nene Cherry. Wat een prachtig nummer, hè? Ja, en weet je wat ik altijd zo bijzonder vind? Dan luister ik hiernaar en dan denk ik, oh, wat is dat toch mooi, wat hij zingt ook. En dan denk ik, ja, ik heb eigenlijk geen idee wat die man zegt. Ja, nee, het klinkt prachtig, maar ja, ik spreek zijn taal niet. Maar soms heb je dat. Ik heb in mijn puberteit was ik, en nu nog steeds, maar toen begon de liefde voor Jacques Brel. Alleen mijn Frans, ja, ik spreek geen woord. Nou, wel een woord, maar niet veel. En toch kon ik ontzettend genieten van die prachtige Franse chansons van hem. Ja, zo is dat soms. Een taal kan echt wel iets toevoegen. Hè. Je hebt daarnaast natuurlijk ook de bezieldheid waarmee een artiest zingt. Daarmee raakt hij of zij jou. Maar de taal voegt ook zeer zeker iets toe. We gaan het zo meteen hebben over taal. Want het Wintertuin Literair Festival komt er weer aan. En ik heb zo meteen in de studio Nathalie Burgzorg. En zij verdiept zich in de Creoolse taal. Daarover zo meteen meer. Maar ik heb eerst een lekker nummer voor je. Fairground Attraction met Perfect.

avontuur en rust. Met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM begint maandag 17 augustus met een vernieuwde ochtendshow. Jeremy Kessler presenteert het programma elke werkdag van 6 tot 10 uur. Vanaf maandag 24 augustus volgt 5 dagen lang de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht op Curaçao. De live ontknoping is vrijdag 28 augustus. De winnaar krijgt een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Dan internationaal nieuws. Met tientallen trekkers zijn boeren maandagavond naar het gemeentehuis van Ommen gekomen. Ze overhandigden een brandbrief over de stikstofplannen van het kabinet aan loco-burgemeester Alice van den Nieuwboer. De boeren hopen op steun van de gemeente, zodat die bij de provincie voor hen opkomt. Eerder verzamelden ruim 30 trekkers zich in Lemelenveld. Onderweg sloot een grotere groep aan. Sawadi heeft nog 4 groepen van ongeveer 20 Nederlanders in Colombia. Volgens een woordvoerder is niemand gewond geraakt. Een groep is gestrand in Medellín en kan dinsdag naar verwachting per vliegtuig naar Palomino. De andere groepen zitten bij Santa Marta, Tayrona National Park en Jardín. Ook zij kunnen hun reis voortzetten. De Russische liberale partij Yabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het Hoge Rechtshof sloot de enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, uit. De nationalistische partij Rodina beschuldigde Yabloko van niet aangegeven donaties. Yabloko gaat in beroep. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: Onderweg naar Phil Collins, naar Cher.

0: Collins, hier op Paradise FM en You'll Be In My Heart. Het Wintertuin Festival 2026 komt er alweer aan. Jawel, op zaterdag 19 september dan is het zover bij Landhuis Vredenburg. Een literair festival, een heel sfeervol festival vind ik het ook. Het is prachtig aangekleed. Je loopt echt als het ware gewoon een soort magische tuin binnen. Met daar overal hoekjes waar iets te beleven is. Gewoon mooie dingen, hè. Je kan luisteren naar prachtige mensen die dingen prachtig voordragen. Er is echt van alles. Kunst, cultuur, helemaal mijn ding. En ik heb dan ook een leuke gast in de studio. Nathalie, een hele goede middag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij bent onderdeel van het festival deze keer.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en ik had net al een beetje wat verteld. Jullie houden je met het project waar jullie mee op Wintertuin staan bezig met Creoolse talen.
1: Ja, het project heet Future Language Innovation. En het gaat over de Creoolse talen, niet alleen Papiamento, maar ook...
0: Ja, want Papiamento is dus onderdeel van de Creoolse talen.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Ja, ik ben echt een leek hoor op dit gebied. Want als ik denk Creoolse talen, dan denk ik automatisch gewoon aan Saranang, denk ik dan meteen.
1: Ja, Saranang is zeker een van de Creoolse talen. Papiamento is een andere, maar binnen het project kijken we ook naar de andere Creoolse talen.
0: Ja.
1: Die bijvoorbeeld vanuit Portugese Creoolse talen of Spaanse Creoolse talen. En onze deelnemers, er zijn in totaal 16 deelnemers. En die komen uit verschillende plekken ter wereld.
0: Ja.
1: Uit Brazil, Spanje, Nederland, Suriname, Curaçao natuurlijk. De project is gestart eigenlijk meer dan anderhalf jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: En we kwamen samen en we gingen bespreken over de verschillende Creoolse talen.
0: Zou je iets dichter bij de microfoon kunnen?
1: Ja, zeker.
0: Erin, ga er maar in.
1: Ga erin.
0: Oké, ja, ga verder, sorry.
1: We hebben verschillende workshops gekregen over Creoolse talen, over schrijven ook. En hoe wij dit in ons eigen werk kunnen zetten.
0: Ja.
1: En ook over de kracht van Creoolse talen als identiteitstalen of talen van verzet. Of wat maakt de taal zo bijzonder?
0: Ja. Want taal is hier op het eiland natuurlijk... taal is overal belangrijk. Hè? Taal is het communicatiemiddel. Als je allebei een andere taal spreekt, wordt het lastig om te communiceren. Het is wel mogelijk. En het mooie op Curaçao is natuurlijk dat het een onwijze smeltkroes is. Dus we hebben heel veel verschillende talen die ook allemaal door elkaar gesproken worden hier. Hè? Want als je kijkt naar de jeugd bijvoorbeeld... Mijn kinderen, die spreken gewoon alles door elkaar eigenlijk met elkaar.
1: Ja, klopt. Dat is heel kenmerkend voor Curaçao.
0: Ja.
1: We take it for granted.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is echt iets fijns dat wij kunnen doen. Het schakelen tussen verschillende talen. En Papiamento zelf is ook een taal die ontstaan is uit meerdere talen.
0: Ja.
1: En ik persoonlijk vind ik dat is een sterke punt van het Papiamento. Want vanuit Papiamento kan je verschillende andere talen begrijpen.
0: Ja, er zitten veel verschillende talen in natuurlijk. Dus je herkent ook uit Portugees en precies.
1: Ja, klopt.
0: Mooi. Hey, kun jij even iets vertellen over hoe jij ons op het Wintertuin Festival mee gaat nemen in een gave ervaring door middel van de taal?
1: Ja, ik ga zelf twee presentaties houden. Eentje is een AR, een augmented reality. Dat heet Trip to Grandma's House.
0: Ja.
1: En daarbij kan de deelnemer of de kijker meegaan in de tijd toen ik klein was. En dingen die ik in mijn jeugd deed. Ik laat door middel van beelden, maar ook audio zien. Maar ik denk dat het ook herkenbaar is. De elementen die ik daarin gebruik herkenbaar is voor de meer mensen op het eiland. Die ook met verschillende talen thuis zijn opgegroeid.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast laat ik ook een cinepoem zien. En daarin ga ik ook over verschillende talen en vooral het schakelen tussen de verschillende talen. Dan zal je ook in de cinepoem horen.
0: Oké, en jij zegt het is voor mensen die op het eiland zijn opgegroeid heel herkenbaar. Maar ik denk juist ook voor mensen die misschien op vakantie zijn of hier net zijn of hier niet zijn opgegroeid. Heel leuk om te kijken hoe het dan is om hier op die manier op te groeien.
1: Ja, klopt. En ik denk dat wanneer ze dat doen, dat ze meemaken, dat ze toch zullen herkennen dat het... Misschien dat zij dat ook doen. Bijvoorbeeld als je in Nederland bent geboren. Je bent huiswerk aan het maken in het Nederlands, maar je luistert naar Engels muziek.
0: Ja, ja. Ja, dus. Ja, precies. Je schrijft in een bepaalde taal. Je denkt in een bepaalde taal. Je droomt in een bepaalde taal. In welke taal droom jij?
1: Ik droom vaak, denk ik, in het Papiament. Ja, op het moment toe.
0: Dus dat is wel echt jouw basistaal?
1: Mijn basistaal is eigenlijk op het moment toe in Engels. Omdat mijn grootmoeder Engels sprak. Dus vaak spraken we Papiamento met haar en ze sprak Engels met ons. Dus ik denk vaak in Papiamento en Engels, maar dromen doe ik wel in Papiamento.
0: Wat grappig zeg. Ja, ja. Dus dat staat toch het dichtst bij je dan, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. En hey, nog even één ding, want je zegt, het is een experience. Mensen komen binnen en kunnen een QR-code scannen.
1: Ja.
0: En wat gebeurt er dan met, want krijg je dan een koptelefoon op? Of waar scan je die code voor?
1: Ik ga een schilderij zetten met een QR-code waar je de QR-code kan scannen. Gewoon met je telefoon als je internet hebt.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijg je in je browser kan je een link openen. En dan zie je de presentatie voor je verschijnen. En ik ga ook instructies geven om jouw telefoon, de audio van je telefoon zo hard mogelijk te zetten.
0: Okay.
1: Zodat we willen dat zoveel mogelijk mensen tegelijk de AR kunnen zien.
0: Ja.
1: Dus het is niet dat je met een koptelefoon één of twee persoon per keer.
0: Dus iedereen zet tegelijk zijn audio aan en dan gaat alles.
1: Wanneer je ernaar kijkt, want de AR is niet op het podium.
0: Mm-hmm.
1: Die is op een bepaalde locatie. Dus je kan los van de presentatie op het podium daar naartoe gaan wanneer je wil. Misschien sommigen kijken aan het begin, anderen tussenin.
0: Ja.
1: Scan je de code en dan kan je het zien.
0: Oké, nou het klinkt al. Ik ben nu al heel erg nieuwsgierig. Het klinkt als een hele ervaring. Hè? Het is niet meer gewoon alleen maar staan, kijken, luisteren. Maar het is echt een interactieve experience. Superleuk. Nathalie, ik wil je bedanken voor het komen naar de studio. En heel veel succes wensen met de laatste voorbereidingen. En we zien elkaar tijdens Wintertuin.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Ja, ik vind het wel leuk om binnenkort nog wat verder op dat festival in te gaan. Want het is natuurlijk op zaterdag 19 september. We hebben nog even de tijd, maar ik kan me zo voorstellen dat je best nieuwsgierig bent wat daar nog meer gaat gebeuren. Ik kan uit ervaring vertellen dat het zeker de moeite waard is om even te komen kijken. Dus ga vast achter die kaartjes aan en binnenkort kom ik met meer informatie hierover. En over talen gesproken. Deze is ook prachtig, toch? Ja, we komen toch weer uit op het Frans, hè? Stromae! Oh.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

Arend van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of

0: 6.
1: Aardbeving treft Colombia. Regering roept Curaçaoënaars op tot registratie. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Colombia is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht tussen de 6,6 en 6,8.

0: over zeker 111 doden. De schokken waren in grote delen van het land voelbaar, waaronder de grensstreek met Venezuela en populaire steden als Medellín, Bogotá en Cali. Omdat het momenteel zomervakantie is, verblijven er veel Curaçaoënaars in deze steden voor vakantie. De regering van Curaçao roept alle inwoners die zich momenteel in Colombia bevinden op om zich online te registreren bij de informatieservice van de Nederlandse ambassade. In geval van nood kunnen ze via WhatsApp rechtstreeks contact opnemen met de ambassade op het nummer +31 857 737 400. En niet alleen twee filialen van KFC, maar ook de McDonald's in Salinha is afgelopen nacht het slachtoffer geworden van een inbraak. De werkwijze van de daders was vrijwel identiek. Net als bij de KFC-vestigingen sloegen de inbrekers het raam van de drive-thru in om binnen te dringen. Wat er precies is buitgemaakt is nog niet bekend. Tijdens het politieonderzoek zijn er spullen van de daders op het dak van het pand gevonden. Dat wijst erop dat ze langere tijd op de locatie bezig zijn geweest. De politie moet nog met een officiële verklaring komen over de serie inbraak. Dat was het. Voor meer nieuws verwijs ik je naar onze Paradise FM app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 93.

0: call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je rap gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
5: And if it happens again, then I'm leaving.

0: St. Patrice Russian hoor je met Forget Me Not. Het is alweer 5:30 geweest. 5:50, maandagmiddag. We gaan richting de avond en dit is het tijdstip dat ik iedere week eventjes bel. Of ze in de studio heb natuurlijk. Linda en Marel over het emigreren naar het eiland. Ze hebben er beide een Instagram page over. Het zijn heuse influencers die op hun beurt allebei ja, het hebben over hoe ze het ervaren. Even bedenken hoe ik dit goed ga formuleren. Maar Marel, jij bent op dit moment in Nederland. Maar wel dus bezig ook met... je bent inmiddels woonachtig op Curaçao ook. Maar je bent echt nog aan het afbouwen, hè? Een klein beetje aan het loslaten.
1: Ja, het is echt loslaten. Ik ben nu al 9 maanden was ik op Curaçao. En nu is het echt tijd om mijn huis in te leveren. En eigenlijk Nederland echt af te gaan sluiten.
0: Ja.
1: Dus daarom ben ik ook hier.
0: Ja, ja, ja. En hoe voelt dat so far?
1: Ja, eigenlijk wel gewoon heel goed. Ik had eigenlijk vandaag echt een momentje van... ik wil eigenlijk heel graag alweer terug.
0: Terug naar Curaçao. Je bent er wel weer klaar mee.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk gewoon inpakken en wegwezen. Nee, kijk, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Maar voor mij is het gewoon thuis.
0: Ja.
1: En ja, dus ik heb wel mijn antwoord. Echt, dat wel. En er komt nog een hele spannende 1,5 week voor me aan. Want nu is mijn vakantie voorbij. Nu moet ik echt wat gaan doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je antwoord waarop?
1: Mijn antwoord dat de juiste keuze is om op Curaçao te blijven.
0: Oké, dat is heel fijn, heel fijn. En ja. Je bent natuurlijk in Nederland nu ook om de laatste dingetjes af te wikkelen. Maar daarnaast heb je ook een beetje Curaçao opgezocht in Nederland.
1: Ja,
0: er is genoeg Curaçao in Nederland natuurlijk.
1: Oh, superveel, echt heel veel. En eigenlijk, ik ben een Antilliaans feest geweest. En dat is eigenlijk 4 dagen op de camping met... Nou, ik denk dat 80% Judy Curaçao is. Dus klein Curaçao eigenlijk in Nederland.
0: Wat cool zeg.
1: Ja, was heel tof. Ik vind het echt een geweldig festival. Dit was mijn 2e keer. Het is zo'n familie op de camping. En het is gewoon superleuk. Dus wie weet dat ik volgend jaar wel ervoor terugvlieg. Gewoon
0: ja.
1: Een keertje.
0: Oh, wat leuk. Ja. Ik wist helemaal niet dat dit bestond. Ik zag dit dus bij jou op je Insta. Zag ik dus dat je naar die Antilliaanse feesten ging. Ik denk, wat is dat dan? Maar het is echt een heel festival.
1: Ja, het is echt een heel festival. Je kan kiezen om alleen naar de avonden te komen, zeg maar. Heel veel mensen nemen ook een hotel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik vind de camping gewoon echt superleuk. Weet je, echt de camping life, dat is juist wat het feest zeg maar maakt. Weet je, iedereen, gewoon gemoedelijk. Het is echt niet... Ik bedoel, van, laten we wel wezen. Normaal kamperen ben ik niet zo van.
0: Nee.
1: Maar daar vind ik gewoon... Ja, nee. Weet je, maar het is gewoon gemoedelijk. Het is gewoon een klein dorp, echt een familie van hier daarvan.
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk nu in Nederland lekker weer, maar in de avonden wordt het best wel koud. Maar voelde het wel als al die Judy Curaçao bij elkaar op de camping. Heb je een Curaçao vibe dan ook echt? Wordt er lekker gebarbecued? Heb je echt zoiets van, wacht eens even, ik was in Nederland? Of is het toch anders?
1: Ja, nou, zeg maar overdag 100% die vibe, echt waar. Want er
0: door de zon.
1: Ja, door de zon. Het temperatuurverschil was echt 30 graden overdag. En in de nacht, was het echt 8 graden, 10 graden. Het was echt, ik zei op een gegeven moment, het leek wel alsof we winterbergen waren. Zo koud was het.
0: Dan word je in één keer heel hard met je neus op de feiten gedrukt, hè? Van, was ik.
1: Bizar. Maar iemand van de groep is naar huis gegaan. Ze zegt, ik heb het gewoon te koud. Ik zeg, ik snap het.
0: Ja.
1: Maar voor de rest wel echt het Caribische sfeertje, hoor.
0: Fantastisch.
1: Zeker.
0: En het is natuurlijk voor heel veel mensen die gewoon echt van Curaçao houden, omdat ze er of vandaan komen of omdat ze gewoon van Curaçao houden, die dan naar die Antilliaanse feesten gaan daar in Nederland om toch een klein beetje Curaçao te proeven. Jij bent natuurlijk gewoon op vakantie daar. Jij weet van, ik woon hier. Ik ga weer terug naar Curaçao ook. Zijn er ook een hoop mensen tegengekomen die ook met dat idee speelden en die jij toch nu een beetje misschien de juiste kant op hebt weten te draaien?
1: Ja, ik schrok eigenlijk wel een beetje van hoeveel mensen er op mij afstapten.
0: Mm-hmm.
1: En ook zeg maar mensen die dat dan niet deden, maar dan zag ik ze wel kijken. Maar heel veel mooie mensen die echt naar me toe waren van... ja, je inspireert me gewoon om het ook te gaan doen, weet je. Of dan gaan ze echt gesprekken, maar hoe doe je het dan? Hoe heb je dat geregeld? En ik denk dat mijn bereik in Nederland, wat dat betreft... nog wel iets groter is. En dat is natuurlijk ook wel wat ik probeer een beetje dat te laten zien van... hé, jongens, kom allemaal gewoon terug naar huis. Er zijn gewoon mogelijkheden.
0: Ja. Jij bent in je eentje aan het vechten tegen die brain drain.
1: Ja, dat is nodig. Ja,
0: het is ook nodig. En het is ook gewoon niet nodig om het niet te doen als je het wel heel graag wil. Er zijn natuurlijk wel echt redenen, hè, om, nou ja, goed, dingen om goed over na te denken op het moment dat je die stap neemt. Want het is natuurlijk, het is niet makkelijk, maar het is zeker niet onmogelijk.
1: Nee, het is niet onmogelijk. Ik denk, maar het is altijd heel belangrijk om te zien dat iemand het doet. Weet je, iedereen kijkt wel naar iemand op van... dat zie ik iemand doen, dat kan je met sporten hebben, dat kan je met van alles hebben. En ik probeer met mijn verhaal eigenlijk te laten zien van... ja, het is gewoon mogelijk. En ik ben hier met een grote buffer gekomen. En ja, dat, dan spreek ik toch wel heel veel mensen aan. En dat vind ik gewoon... ik vond het gewoon mooi om te zien... wie er eigenlijk op me afstapt. Toen dacht ik ook, bereik echt de juiste mensen.
0: Ja, wat goed. Ja. Ik hoor, het geeft je ook energie, hè, volgens mij.
1: Zeker, heel veel energie. Echt, ja super, super blij dat ik dit zo mag doen en kan doen. Zeker.
0: Ja, superleuk. Nog even voor iedereen die luistert en denkt... oh, dit vind ik wel heel erg interessant. En nou ja, misschien inderdaad mensen die nu ook met hetzelfde idee spelen. Waar kunnen we jou vinden op Instagram?
1: Op Instagram kunnen jullie me vinden op Mairel Jalisa.
0: Oké, helemaal goed. Hey Mairel, nou ja, nog een week heb jij geloof ik daar, hè?
1: Nee, een week. Nee, nu moet ik mijn huis. Heb ik van de 15e tot de 25e om mijn huis echt leeg te halen.
0: Oh,
1: en
0: je hebt nog even.
1: Nog heel even. Okay. Ja, nee, ik ben pas in september weer terug. Dus ik heb nog wel even te gaan.
0: Nou, succes. Dan bel ik je volgende week gewoon weer. En dan horen we waar je bent in het proces. Slaap lekker.
1: Goed, dankjewel.
0: Doei.

hier op Paradise FM. En je hoorde Waterfalls. Zometeen is het de hoogste tijd om weer even in te bellen met Aruba. Jawel, want nou ja, we zitten natuurlijk lekker dicht op elkaar. Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal op dat eiland? Nou, dat vertelt Angela Tiemens je zometeen in geuren en kleuren. Nou ja, in ieder geval in tekst. En verder heb ik ook nog een lekkere prijs die ik ga weggeven. Een diner voor twee. Maak je kans op als je meespeelt met de muziekquiz. Zometeen misschien, als er nog tijd is, eventjes de muziekquiz ook laten horen. Maar ik heb eerst een lekker nummer. De Tramps en Disco Inferno.

0: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
1: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
0: Oh, is die er weer?
1: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
3: Island Vibes, nu in de winkel.
4: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven.
3: Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM begint maandag 17 augustus met een vernieuwde ochtendshow. Jeremy Kessler presenteert het programma elke werkdag van 6 tot 10 uur. Vanaf maandag 24 augustus volgt 5 dagen lang de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht op Curaçao. De live ontknoping is vrijdag 28 augustus. De winnaar krijgt een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Dan internationaal nieuws. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving van maandag in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt dat en adviseert Nederlanders de lokale aanwijzingen te volgen. Reisorganisatie Sabadie meldt dat 4 groepen van elk ongeveer 20 Nederlanders ongedeerd zijn. De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten. Beleggers twijfelen aan een snelle oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook hogere olieprijzen drukten de stemming. De Dow Jones en de S&P 500 verloren 0,1%. De Nasdaq daalde 0,3%. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een einde moet maken aan de strijd met de Koerdische Arbeiderspartij, de PKK. De wet beschermt veel voormalige leden tegen vervolging en moet hun terugkeer in de samenleving mogelijk maken. 468 van de 600 parlementariërs stemden voor. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
1: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: met de lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: En zometeen hoor je Bobby Brown naar Billy Ocean.
2: Paradise.

0: Eentje voor twee, daarover zingt Bobby Brown maar al te graag. Two can play that game. Het is alweer de hoogste tijd om even in te bellen met Aruba. Want daar zit natuurlijk Angela Tiemens voor ons klaar om ons op de hoogte te brengen van het nieuws al daar. Een hele goede middag, Angela.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hoe is het?
1: Ja, nou ja, het is augustus, hè? Het wordt steeds heter.
0: Ja,
1: en,
0: ja dat klopt hier ook.
1: Ja, ieder jaar denk ik, nou, vorig jaar was het echt niet zo heet. Maar dan kijk ik in mijn herinneringen, ik maak altijd foto's om later over te kunnen klagen. En dan denk ik, oh, het was vorig jaar ook al zo heet. Ieder jaar overvalt het me weer. Je weet dat het komt en dan is het daar. En dan denk je, oh, dat was het.
0: Ja, en je doet er helemaal niks aan. Althans, je kan een beetje verkoeling opzoeken af en toe. Maar je moet soms toch ook even de straat op, hè?
1: Nou ja, dat. En kijk, je moet het natuurlijk gewoon accepteren. Maar vanmorgen om 8:30 was de gevoelstemperatuur 34 graden. Ik denk, doe eens even lekker normaal. Het is 8:30. Vanmiddag heb ik gewoon niet gekeken uit zelfbescherming. Kan ik ook niet klagen. Als je weet, kan je niet klagen.
0: Kun je ook niet boos worden. Doe even normaal met 34 graden. Ja, nee, vreselijk. Hey, en verder, wat speelt er bij jullie behalve de hitte?
1: Nou, onze minister van Financiën en Economische Zaken...
0: Ja.
1: Die heeft bekendgemaakt dat in de eerste helft van dit jaar... dus tot en met juni, zijn er 242 vergunningen afgegeven... voor de vestiging van nieuwe bedrijven, dus vestigingsvergunningen.
0: Mm-hmm.
1: En hij bracht dat heel positief. Van, zie je wel, mensen hebben vertrouwen in de economie... mensen willen omzet draaien... maar het is dik 40% minder dan de eerste helft van vorig jaar. Toen waren het er namelijk 402... en dan is 242 eigenlijk helemaal niet zo goed. Het is wel een beetje vreemd, extra vreemd... omdat ze in januari een nieuw fiscaal plan is samengesteld... voor de binnenstad van Oranjestad.
0: Ja.
1: Onder voorwaarden kun je daar tijdelijke vrijstelling krijgen... van belastingen zoals winst- en dividendbelasting. En het moet allemaal veel makkelijker gaan. Nou, weinig mensen maken daar gebruik van. Dat waren maar... ongeveer 92 van die 242 vergunningen. De rest is toch echt gewoon verdeeld over het eiland. Wat vreemd is, want iedereen had eigenlijk verwacht... van nou oké, met die druk die wegvalt in Oranjestad... op het vestigen van je bedrijf en het verkrijgen van vergunningen... en minder belasting, zal iedereen daar naartoe trekken. Maar dat gebeurt dus niet. Nou is het natuurlijk pas 6 maanden. Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Wel probeert deze regering al sinds oktober 2022 het makkelijker te maken om een bedrijf te beginnen, hè, om zo'n vestigingsvergunning te krijgen. Dat zou binnen 2 weken afgehandeld moeten worden. Nou, je doet daar maanden over. En je wordt echt van het ene bureau naar het andere bureau gestuurd. Het aanvragen van een zakelijke bankrekening voordat je hem uiteindelijk van de aanvraag tot het moment dat je hem uiteindelijk hebt, kan zomaar 3 maanden tussen zitten. Soms zelfs 4 maanden.
0: Ja.
1: Door alle bureaucratie duurt het gewoon ontzettend lang om een bedrijf op te starten. En je hebt nou eenmaal een bedrijf nodig als je zakelijk iets wilt gaan doen. Hoe mooi de plannen ook zijn en hoe graag iedereen het ook wil, het is in de praktijk nog steeds niet makkelijker geworden. En als dat zo blijft, dan gaan denk ik in die end steeds minder mensen een bedrijf starten. Want het is echt een enorme rompslomp om het op te starten.
0: Nou, wat een gedoe. En zijn er ook heel veel mensen die zwart werken dan of zo? Of gewoon een beetje bijbeunen op die manier?
1: Nou ja, ik denk dat overal wel zo zijn. Zal bij jullie niet anders zijn.
0: Nee.
1: Overal zijn mannetjes voor, toch?
0: Ja, absoluut, zeker. Ja, en als het heel ingewikkeld... Kijk, als je het wat makkelijker maakt voor de mensen... om toch gewoon een beetje... misschien een klein bedrijfje op te starten of zo... Dan is die stap wat sneller gemaakt. Maar als dat bijna onmogelijk wordt... dan dwing je mensen misschien ook een beetje om het anders te doen.
1: Nou ja, dat. Ik heb voor het eerst in 18 jaar een tuinman die een bedrijf heeft. Hiervoor was het altijd een mannetje.
0: Ja, een mannetje.
1: Een mannetje. Iedereen heeft een mannetje voor iets. Hè?
0: Ja.
1: En zolang je het niet makkelijker maakt, echt makkelijker maakt...
0: Mm-hmm.
1: dan blijft dat denk ik altijd een economie naast een economie, ja. die gewoon, ja, blijft draaien. Want als er geen bedrijf is, ja, dan is dat mannetje op de hoek is net zo goed, net als die monteur.
0: Precies.
1: Onder de boom.
0: Ja.
1: Het blijft gewoon zo. En ik zou het in ieder geval voor de ondernemers op het eiland wel echt heel fijn vinden als die bureaucratische rompslomp, ja, die red tape, dat nou een keer echt wordt aangepakt.
0: Ja.
1: En niet alleen maar een mooi plan is en een project op papier wat in de praktijk helemaal niet werkt, maar gewoon echt aanpakken en zorgen dat, dat die economie op volle toeren kan,
0: ja,
1: draaien.
0: Ja, wat is dat toch,
1: nou ja,
0: hè? Maar ja, goed. Het zou allemaal zoveel simpeler kunnen, dan denk ik, hoezo? Het is 2026.
1: Nee, voor alles wat je wilt doen heb je een zogenaamd 5-gulden-briefje nodig. Ik weet niet of jullie die ook hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is een uittreksel uit het bevolkingsregister.
0: Ja.
1: Die kun je dan halen bij het bestuurskantoor of een hulpbestuurskantoor. Overal ter wereld vraag je dat online aan en valt het in je digitale brievenbus.
0: Ja.
1: Wij gaan gewoon nog een uur in de rij zitten.
0: Een uur, dat vind ik nog kort, hoor. Dat vind ik nog kort.
1: Ja, als je mazzel
0: hebt. Zo snel,
1: hebt,
0: ja.
1: Het is een magisch tijdstip trouwens, heb ik ontdekt. 2:30.
0: Okay.
1: Maakt niet uit naar welk hulpbestuurskantoor je gaat. 2:30 is het echt, gaat het heel snel.
0: Ja.
1: Maar dat soort dingen, en die zijn ook maar 3 maanden geldig. Dus je vraagt een je maakt een afspraak om een bankrekening te openen. Je moet dat briefje opsturen. Dat ga je halen. Je hebt een uur gewacht. Je stuurt het op. Je afspraak, die is pas over 3 maanden. Dus
0: dan moet je weer opnieuw. Ja.
1: Weer.
0: Oh,
1: ja. Ik heb echt wel betere dingen te doen dan dat. En daarin ben ik niet de enige. En dan denk ik, kom op jongens, maak dat nou gewoon,
0: ja,
1: digitaal.
0: Ja, ja, ja.
1: En die vrouw die het nu uitgeeft, of die meneer, die geeft het straks digitaal uit. Dus die is zijn of haar baan niet kwijt. Maar in vredesnaam, maak het wat makkelijker. En die briefjes mogen ook wel iets langer geldig zijn dan 3 maanden.
0: Nou, bij deze heb je het in het universum geroepen. En wat speelt er nog meer? Heb je leuk nieuws ook?
1: Ja. Ja, ik heb heel goed nieuws voor mensen die gebruik maken van de sociale bijstand. Want daar gaan heel veel uitkeringen omhoog. Zo gaat de basisuitkering met 150 florin omhoog. Nou, dat klinkt fantastisch, maar hou je vast, de basisuitkering is 450 gulden en gaat nu dus naar 600 gulden. Dus ja, het helpt. Maar het is nog steeds alles behalve een vetpot natuurlijk.
0: Ja.
1: Echt heel, heel weinig. Gezinnen met schoolgaande kinderen die krijgen meer ondersteuning. Maandelijkse schooltoelage voor gezinnen met kinderen van 3 tot 24 jaar, die stijgt met 300 florin. De tegemoetkoming in het schoolgeld wordt verhoogd. Die gaat van 120 naar 250 florin per kind. En voor schoolbenodigdheden komt er ook 50 florin bij. Dat gaat naar 300 florin per kind met een maximum van 1000 florin per gezin. Dus na 3 kinderen houdt het wel op, hè?
0: Ja.
1: Het is echt een heel goed initiatief. Mervyn Waaijen-Drast, dat is onze minister van Sociale Zaken, die zegt, we willen dit vooral doen voor de gezinnen met lage inkomens. Want door de hogere kosten van het leven gewoon, hebben ze gewoon moeite om schooluniformen, boeken, vervoer te betalen. Dus ja, dat is echt heel erg goed. Overigens hebben ze eerder ook al de uitkering voor mensen met een beperking met 100 gulden per maand verhoogd. Maar ik weet niet hoe hoog die uitkering is. Het is fijn om te zien dat de regering qua maatschappelijk inzicht wel de focus verlegt van, normaal gesproken is eigenlijk alles gebaseerd op of gericht op economie en toerisme. En het is ook fijn om te zien dat ze nu ook wel naar de mensen kijken die het echt heel hard nodig hebben, die heel hard kunnen gebruiken. Maar ja, als je dan hoort inderdaad dat die basisuitkering 600 gulden per maand is, dan ik weet niet zo goed wat ik daar nou van moet vinden.
0: Nou ja, het is natuurlijk ontzettend weinig. Maar goed, als je nagaat dat het 450 was, dan is het alweer. Hè? Het is een stapje vooruit. Ja, weet je, we moeten positief blijven. Maar natuurlijk, het is natuurlijk eigenlijk te triest voor woorden dat het, ja, zelfs met die 150 erbij gewoon nog zo ontzettend laag is. Hè? Je moet er niet aan denken.
1: Nee, en weet je, we hebben eigenlijk relatief weinig mensen die daar gebruik van maken. Bijna iedereen werkt. De mensen die er gebruik van moeten maken, dat is vaak niet een eigen keuze. Die zijn niet door hun eigen wil in deze toestand beland. En wat je zegt, het is een stap in de goede richting. Maar ik denk dan, ja, we zijn permanent bezig met minimumloon. Het minimumloon moet omhoog, het minimumloon moet omhoog. Maar kijk nou ook eens naar die mensen die daaronder zitten.
0: Ja, en flink ook. Ja.
1: Ja, maar het is goed nieuws. Het is in ieder geval goed nieuws. En voor gezinnen met schoolgaande kinderen is het allemaal heel goed nieuws.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Nou, laten we daar dan mee eindigen.
1: Ja.
0: En dan rest mij nog te zeggen, Angela, een heerlijke avond voor jou. En ik hoop dat het morgen iets minder heet is.
1: Het is morgen vast nog heter. Tot volgende week.
0: Spreek je volgende week. Heb een fijne week.
1: Joe.
0: Het is Paradise en John Legend met We Just Don't Care.

0: afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz, ook na het festival, met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Banco di Caribe.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: treft Colombia. Regering roept Curaçaonaars op tot registratie. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Colombia is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Het epicentrum lag bij San José de Palmar in het departement Chocó. De lokale gouverneur meldt aanzienlijke schade en vele gewonden. Er wordt al gesproken over zeker 111 doden. De schokken waren in grote delen van het land voelbaar, waaronder de grensstreek met Venezuela en populaire steden als Medellín, Bogotá en Cali. Omdat het momenteel zomervakantie is, verblijven er veel Curaçaonaars in deze steden voor vakantie. De regering van Curaçao roept alle inwoners die zich momenteel in Colombia bevinden op om zich online te registreren bij de informatieservice van de Nederlandse ambassade. In geval van nood kunnen ze via WhatsApp rechtstreeks contact opnemen met de ambassade op het nummer +31 857 737 400. En niet alleen twee filialen van KFC, maar ook de McDonald's in Salinha is afgelopen nacht het slachtoffer geworden van een inbraak. De werkwijze van de daders was vrijwel identiek. Net als bij de KFC-vestigingen sloegen de inbrekers het raam van de drive-thru in om binnen te dringen. Wat er precies is buitgemaakt is nog niet bekend. Tijdens het politieonderzoek zijn er spullen van de daders op het dak van het pand gevonden. Dat wijst erop dat ze langere tijd op de locatie bezig zijn geweest. De politie moet nog met een officiële verklaring komen over de serie-inbraak. Dat was het. Voor meer nieuws verwijs ik je naar onze Paradise FM app.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar

0: 72. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
4: En Janet Jackson's Escapade.

0: Muziekquiz.
1: Zo, daar is die dan weer. De muziekquiz van vandaag voor een lekker diner voor twee bij Quatre Vins. Wil je daar binnenkort even zitten? Ja, ze zijn er alweer een tijdje natuurlijk. Maar het is voor mijn gevoel nog een redelijk nieuwe plek. Ik ben er nog niet geweest. Nou, is dat voor jou nou ook het geval? Dan is binnenkort misschien toch echt wel het moment daar. Als je meespeelt met de muziekquiz, dan maak je de kans op. Luister even mee.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren? Hey!

Die gaat het niet duren nog even, maar ik ben er wel weer klaar mee. Ja, het voelt een beetje als een koortsdroom dit. Gadverdarrie. Omgedraaid daarentegen is best een leuk liedje. Maar welk liedje? Als je het weet, dan mag je het me zeggen. Tenminste, je mag het me appen via de Paradise FM app. Ja, dus gewoon eventjes doen, hè, die app aanschaffen. Als je hem al hebt, dan weet je precies hoe het werkt. Gewoon eventjes op het, icoontje voor het appje drukken. En dan ga je in één keer... de app in, eigenlijk. Ja, het is heel simpel. Veel simpeler dan gewoon het telefoonnummer intikken. Wat overigens ook nog kan, hè. Als je het nummer uit je hoofd weet, dan mag je het gewoon eventjes tikken. Misschien staat hij voorgeprogrammeerd in je telefoon. Hoe dan ook, laat mij weten wat het antwoord is op de muziekquiz van vandaag. En misschien hoor je me zometeen, hang ik bij je in de lijn... en dan maak ik je blij met een lekker diner voor twee bij... wat was het ook weer? Wat hadden we ook weer? Oh ja, quatre vins.

0: ontzettend lieve, vriendelijke man. Tenminste, zo komt hij op me over. Ja, ik ken hem niet persoonlijk, hoor. Dat wou ik niet gaan zeggen. Maar weet je, als ik zijn gezicht zie, ook vroeger die clipjes, weet je wel, met hello. Hij heeft zo'n lief, vriendelijk hoofdje. En dat heeft hij nog steeds. En ook een hele gemoedelijke stem. Ik ben gewoon fan. Lionel Richie hoorde je hier op Paradise FM met Angel.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Zegt overigens niet altijd alles, hè? Sommige mensen zien er heel lief en vriendelijk uit. En die zijn echt, verschrikkelijk. Maar dat denk ik niet bij deze man. Goed, we gaan iemand weer blij maken met een lekker dinertje voor twee. Vandaag geven we een diner voor twee weg bij Quatre Vins. En ik heb Annelies aan de lijn. Een hele goede avond, Annelies.
2: Dag Vanessa, goede avond inmiddels, ja.
0: Ja, kijk aan. Nou, het vliegt voorbij, hè, die dag.
2: Zeker, zeker. Ja.
0: Heb je een beetje goed voor je gevoel afgerond die eerste maandag?
2: Ja, je kent dat wel. Dan ben je een dag vrij van je werk en dan heb je 101.000 dingen die je op één dag propt. Ja. En dan ben je blij dat het lukt. Maar ik heb een mooie maandag gehad.
0: Nou, dat is fijn. Ik ben blij dat het je gelukt is om al die dingen te doen. Maar ik vind dan ook alweer zonde dat je dan toch een vrije dag eigenlijk helemaal weer vol propt. Hè? Dat je niet gewoon even lekker gaat ontspannen.
2: Ja, is dat een vrouwending misschien?
0: Ja, dat denk ik. Maar er is ook altijd zoveel te doen.
2: Toch? Ja, toch? Ja. Maar ook wel leuke dingen, hoor. Leuke dingen, hobbydingen, voorbereiden voor morgen voor een werkdag weer. Dus allemaal leuke dingen ook wel.
0: Okay. Nou, mooi. Zeker. Nou ja, en dat momentje eventjes genieten, hè, en ontspannen, dat win je dan misschien gewoon vanavond alsnog bij ons.
2: Dat zou helemaal top zijn.
0: Ja. Ja, want ik ga een diner weggeven, dat wist je wel, hè?
2: Ja, nou, en ik hoorde iets voorbij komen vanmiddag. En toen dacht ik, nou, dan kan ik rollend naar huis. Dus dat klinkt eigenlijk heel goed.
0: Oh, dat is bij jou, je zit in de buurt van de Quatre Vins.
2: Dat is echt mijn achterbuurvrouw. En ik ben er nog nooit geweest. Maar elke keer als ik er voorbij rijd, denk ik, nou, die lijkt me echt fantastisch.
0: Nou, dan gaan we dat gaan we kijken of we dat kunnen regelen. Je moet wel eventjes nog de opgave van vandaag oplossen. Dus laten we dat gelijk even doen. Komt-ie aan.
2: Yes.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Nou, ik zet hem weer uit, hoor. We hebben nog 8 seconden te gaan. Maar het is allemaal een beetje hetzelfde geschreeuw zo.
2: Ja, zeker. Ja, en nu ik hem nog een keer hoor, dan weet ik het echt 100% zeker. Vanmiddag twijfelde ik nog even.
0: Ja.
2: Maar dit is Skunk & Nancy, dat kan niet anders. En dan met Obeek.
0: Oh, nee, dit was wat anders. Wacht even. Ik start iets in, ik denk, hè, dat klonk toch anders? Wacht even, dit is hem als het goed is. Jazeker. En zo klinkt hij lekker, hè? Het is gewoon een lekker nummer.
2: Ja, beter. Zeker beter. Ja. Een mainstream nummer.
0: Ja. Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, ik heb ze 1 keer op, volgens mij was het Pinkpop, heb ik ze een keertje gezien. Ja, het is lang geleden, hè.
2: Oh, fantastisch.
0: Ja.
2: Oh, heerlijk.
0: Ja.
2: Nou, ik kan me voorstellen hoe je dan uit je dak gaat.
0: Ja, dat was te gek. Maar sowieso, die hele line-up, joh. Zo'n festival is natuurlijk helemaal top. Hé, maar goed, jij mag zo meteen lekker mee gaan schreeuwen, Annelies. En je mag ook binnenkort even bij de buren gaan eten.
2: Nou, fantastisch. Dat gaat
0: toch
2: helemaal lukken. En ik heb er heel veel zin in. En super bedankt, Vanessa.
0: Nou, heel graag gedaan, Annelies. Ik ga je naam noteren hier. Okay. En dan kun je de bon voor Quatre Vins binnenkort bij ons komen ophalen. Goed?
2: Super, dankjewel.
0: Oké, fijne avond.
2: Doei.
0: Ja, en zo is het dan toch echt wel een rete goed nummer, hoor. Skunk & Nancy hoor je hier.

een ontzettend lekker nummer is dit. Als je hem goed omdraait, dan is er helemaal niks aan de hand. Kanker Nancy hoorde je hier op Paradise FM en Week. En ik mocht Annelies blij maken met een lekker dinertje voor twee bij Quatre Vins. Hartstikke mooi. Morgen hebben we natuurlijk weer een muziekquiz en een nieuwe prijs. Een andere prijs die we weg gaan geven. Dus mocht je vandaag helaas niet hebben gewonnen, dan zou ik vooral niet te lang treuren. Doe maar gewoon helemaal niet treuren. Gewoon lekker morgen weer meespelen. Ja, want dan hebben we weer een nieuwe fijne prijs weg te geven. En ik denk dat de kans groot is dat het weer een dinertje voor twee is. Ik wens je een heerlijke avond toe, want het is alweer 7:05 geworden. Ongelooflijk. Ik ga de studio verlaten. En lekker op tijd naar bed, zou ik zeggen. Spreek elkaar morgen weer. Zit ik hier weer om 4:00. En ik laat je achter met een heerlijk nummer van Marvin Gaye. What's going on?

0: Body Cucina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM begint maandag 17 augustus met een vernieuwde ochtendshow. Jeremy Kessler presenteert het programma elke werkdag van 6 tot 10 uur. Vanaf maandag 24 augustus volgt 5 dagen lang de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht op Curaçao. De live ontknoping is vrijdag 28 augustus. De winnaar krijgt een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Dan internationaal nieuws. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn 6.301 mensen omgekomen. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Er wordt nog steeds in het puin gezocht naar lichamen. Volgens de autoriteiten worden ongeveer 1400 mensen vermist en zijn ruim 12.000 woningen onbewoonbaar. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt dat en roept Nederlanders op de aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen. Reisorganisatie Sawadi meldt dat 4 groepen van ongeveer 20 Nederlanders ongedeerd zijn. Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de A31 gereden. Dat gebeurde na een protest in Seksbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers stonden op een weiland langs de snelweg. Ook in Overijssel waren protesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Curiels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Autosportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.